0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: May all of your wishes come true for life. And all that you wait for

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen. Het is 6 uur vrijdagochtend. Je luistert naar Radio Rijnmond. En het laatste nieuws krijg je op deze vrijdagochtend van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De politie is een onderzoek gestart na de melding dat er is geschoten op de Raamsdonkersweg in Rotterdam-Pendrecht. Iets voor middernacht kreeg de politie meldingen dat er schoten te horen waren. Op straat lagen ook kogelhulzen. Er zou zeker 5 keer zijn geschoten. Of er ook iemand gewond is geraakt bij het schieten is niet bekend. Op meerdere plekken in Rotterdam-Zuid zijn vannacht ontploffingen geweest. Rond 2:30 was er een klap te horen aan de Vlakkese straat in Rotterdam-Karnisse. Delen van een deur kwamen in de gang en op straat terecht en ook de brievenbus werd weggeblazen. Een paar uur later, rond 4:30, was er weer een ontploffing, maar dan in Feyenoord, de Beukelaarsstraat. Ook daar raakte een deur beschadigd. In beide gevallen lijken er nog geen aanhoudingen te zijn. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, heet Lake Ontario voortaan Lake America. Hij heeft daarvoor een speciaal decreet getekend waarmee de naamsverandering meteen ingaat. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada verwikkeld zijn in een handelsconflict nadat gesprekken vorige week vastliepen. Trump veranderde bij zijn aantreden in 2025 ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. In Congo is men begonnen met het vaccineren tegen ebola. De uitbraak is de meest dodelijke in de geschiedenis van het land. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor deze variant, maar omdat er geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Er zouden zeker 6.000 mensen besmet zijn. Daarbij zijn ook al meer dan 2.000 mensen overleden. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt, vooral vanmiddag wat stevige regen- en onweersbuien. Er kan ook behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Dankjewel Dave. 6:30, dan spreken we je weer. En op dit moment geen files in onze regio. Dus Milou, we kunnen los.
2: Let's go.
0: Dit is Radio Rijnmond. Eruit. Met Olivier de Neve
1: en Milou op den Berg. Radio met een grote R.

0: Bryan Adams en When You're Gone op Radio Rijnmond.
1: Goedemorgen en welkom op deze wonderschone dag.
0: Op deze brand new Friday.
1: Oh ja.
0: Het is weekend gewoon bijna alweer.
1: Inderdaad, ja. En het is ook nog eens een hagelnieuwe eruit hier op Radio Rijnmond. Op alweer de laatste dag van de week dus. Vrijdag 28 augustus. Ik heb buitengewoon goed nieuws. Want wij hebben er weer zin in.
0: Nou, zeker weten.
1: Ja, met we bedoel ik Milou Optenberg en mezelf. Ik ben Olivier de Deven en over When You're Gone gesproken. Nog één dagje ben ik er, in plaats van Peter. Die je vanaf maandag weer als van ouds op deze plek hoort. Dus we gaan alles geven vandaag, wat mij betreft.
0: Nou, zeker weten.
1: Waaronder het weerbericht. Het is deels bewolkt. Met vooral vanmiddag een paar flinke regen- en onweersbuien. Plaatselijk veel neerslag. Het wordt 22 graden. Vanavond en vannacht gaan die regen- en onweersbuien nog gewoon door. Het koelt dan af naar 16 graden.
0: En geen files, dus lekker doorrijden als je onderweg bent.
1: Ach, lekker zeg. Hey, en als ik dan beloftes ga doen over dat het allemaal, dat we gaan knallen en dat we heel veel hebben en dergelijke, dan moeten we natuurlijk wel een beetje met de billen bloot.
0: Nou, zeker weten. We gaan onder andere bellen met Gerben.

0: eerste vrouwensportsbar van Nederland. Die zit bij ons in Rotterdam, Sportbar Leni. Maar Sportbar Leni op de Nieuwe Binnenweg, die zoekt een nieuw thuis. Dus hopelijk kunnen we haar helpen.
1: Ja, dat moeten we toch wel kunnen, toch?
0: Ik bedoel, nou, zeker.
1: Wij zijn eruit. Come on. Ja. En we praten met een sterfotograaf die vanaf volgende week met zijn werk in de Rotterdamse Kunsthal hangt. Maakt al jaren foto's van de grootste artiesten ter wereld tijdens het North Sea Jazz Festival in Ahoy. En zijn mooiste foto's die hangen dus binnenkort in het museum. En over artiesten gesproken, die zijn er ook genoeg in deze show. Grote artiesten zelfs. Wat dacht je van Billie Eilish? Die hoor je nu met Birds of a Feather bij Rijnmond.

0: Best uit de jaren 80, 90 en nu met Sade in de Swedish Taboe op Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: Tijd om je bij te praten over het laatste voetbalnieuws uit onze regio. En dat gaat uiteraard vanochtend over de loting van Feyenoord in de Champions League. Ik zat gisteravond om 6 uur klaar daarvoor.
0: Ja.
2: Jij ook?
0: Ik niet, maar ik heb het wel gevolgd via de Rijnmond-site. Want daar werden natuurlijk ook updates gestuurd.
2: Ja, dat ging als een dolle. Nou, het zag er wel grappig uit, die trekking moet ik zeggen. Maar officieel natuurlijk met van die bakken. En dan Thierry Henry onder andere die daar stond te grabbelen in zo'n bak. En uiteindelijk, ja, als je het dan afpelt is het eigenlijk ook heel belachelijk. Maar goed,
0: het hoort erbij.
2: En het is wel spannend. Want uiteindelijk stelde het ook niet teleur. Feyenoord speelt voor het eerst in ruim 40 jaar weer eens tegen het legendarische FC Barcelona. Het is een stuk minder lang geleden dat Feyenoord tegen Inter Milaan speelde. En dat gaat nu ook weer gebeuren. FC Porto staat ook op het lijstje tegenstanders. Net als Real Betis, de club uit Sevilla, waar Feyenoord vorig seizoen ook al tegen speelde. Toen in de Europa League. En toen verloor. Maar goed, daar hebben we het niet meer over. Nou, dan zijn er ook nog primeurtjes. Want voor het eerst speelt de club van Zuid tegen Leipzig en het Turkse Galatasaray. En hetzelfde geldt voor Como uit Italië en het kleine Viking FK uit Noorwegen. Nou, dat is een leuke bonte verzameling clubs. Al met al zou ik zeggen, mooi lijstje met een paar zeer kansrijke wedstrijden en ook een paar pittige. Maar goed, ik ben geen afgestudeerd Feyenoord-watcher, dus zeg ik er meteen bij. Dat zijn Dennis en Dennis wel. De competitiefase van de Champions League begint trouwens op 8 september. En wanneer Feyenoord nou precies tegen al die clubs speelt die ik net noemde, dat wordt pas later bekend.
0: En waar heb jij nou het meeste zin in? En welke wedstrijd als voetbalkijker?
2: Nou, toch wel die FC Barcelona-wedstrijd hoor. Ik bedoel, dat is wel vet. Ja, ik bedoel, kijk. Tuurlijk, hè. Er zijn meteen negatievelingen die zeggen die ga je sowieso verliezen. Zou inderdaad kunnen. Ik denk dat er niemand in het legioen is die zou zeggen, nou dat wordt appeltje-eitje en daar walsen we even overheen. Maar ja goed, hè, hoe vet is het ook als je van Viking FK gaat verliezen, dat is vervelend. Dan baal je.
0: Nou ja, maar als je van die andere grote clubs wel wint, dan neem je Viking FK gewoon erbij. Van,
2: dat
0: hebben we verloren.
2: Joh, en dan is die hele Champions League eigenlijk al gewonnen. Toch? Ik bedoel, dan maakt het niet meer uit. dan ben je gewoon winnen. Dus nee, superleuk en ik kijk er onwijs naar uit.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond app.
2: Ach, zo is het ook, hè. Lekker daar naartoe voor veel meer nog. Maar wij gaan lekker door met muziek in de ochtendshow van Radio Rijnmond. Dit is Eruit met Olivier en Milou. Nog één dagje deze week. Met nu Stromae en Papa Oetee.

0: hebt ooit in een bloedhete zaal op North Sea Jazz gezien. Nou, dat was zweten, zweten en nog eens zweten. Maar Diana Ross die stond er alsof het helemaal niks was, hoor. Chain Reaction hoorde je op Radio Rijnmond bij Olivier en Milou.
1: En het is al gezelliger op de Rijnmond-app. Onder andere zegt Ruud Vonk goedemorgen. En Aad Smits die zegt ook goedemorgen, mijn vrienden van de ochtendshow. En bedankt voor alles wat jullie doen.
0: Ah, dat is toch lief. En Danny Dullaert is er ook weer bij. Goedemorgen, lieve toppertjes. Bijna weekend. Maakt er een mooie dag van. Jacob die wenst ons dat ook. Paul de Boer zegt morgen kanjers. Peet die heeft nog wel een kamertje voor de sportsbar. Nou, daar zo meer
1: handig
0: over. En Ted zegt ook goedemorgen. Deze nacht was beter. En nu John Legend.

0: honingzoet hoor, die stem van John Legend. Safe Room bij eruit hier op Radio Rijnmond. Waar we natuurlijk ook weer op zoek zijn, Milou, naar een vroegste vogel, hè?
1: Ja, gewoon appen naar de Rijnmond app en dan rechtsbovenin staat app ons. Ja, zeg even goedemorgen. Ja, of stuur wat je aan het doen bent. Precies. Het maakt ons eigenlijk niet uit, maar we vinden het gewoon heel leuk om te weten dat jij luistert. En hoe je dag er vandaag uitziet.
0: En wie weet, bellen we je dan straks wel. En dan sturen we zo'n hele leuke vroege vogel. Jij mag bepalen hoe die eruit ziet. Sturen we naar je toe.
1: Een van die vroege vogels is onze eigen nieuwslezer, Dave Datema.
2: Ja, bij een kunstroof denk je vooral aan precies geplande inbraken. Maar dat hoeft helemaal niet. Het kan ook veel simpeler. Hoe simpel, dat hoor je straks.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
1: Een hele goede morgen, 6:30 precies. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met op dit moment 1 file bij onze randje regio. Namelijk op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meern en Woerden. 5 kilometer en dan doe je een kwartier langer over door een ongeluk.
0: En hij zit er weer klaar voor hoor. Ook in alle vroegte. Steven van der Gijzen is er weer met het weerbericht. Steven, goedemorgen.
8: Olivier en Milou, hele goede morgen.
0: Nou, gisteren heb je het helemaal goed gezegd. Er waren inderdaad regenbuien, het was allemaal ellende. Dus je mag het vandaag weer een keer proberen. Hoe ziet het er vandaag uit?
8: Nou ja, het wordt vandaag niet veel beter. We beginnen vanochtend nog wel droog. Het is wisselend bewolkt, maar in de loop van de dag toch weer een toenemende kans op verspreid een aantal regen- en onweersbuien. Lokaal kunnen dit weer stevige buien zijn met veel regen, hagel, misschien wel zware windstoten tot 75 km per uur. En het is minder warm dan gisteren. Toen werd het nog 28 graden in Hoek van Holland. Vanmiddag moeten we het doen met zo'n 22 graden. En de zuidwestenwind, ja, die wordt matig tot vrij krachtig met een windkracht 4 tot 5. Nou, ook morgen vallen enkele buien. De kans op onweer is dan wel wat kleiner. Morgenmiddag dan raakt het zelfs eventjes helemaal bewolkt vanuit het zuidwesten en gaat het overal enige tijd wat regenen. Morgen staat er ook een stevige zuidwestenwind. Morgenavond, eigenlijk net als komende avond, komt er langs de kust een harde zuidwestenwind te staan. Dus ja, de komende tijd toch wel behoorlijk wisselvallig weer.
0: Nou, we gaan straks weer van je horen hoe het er verder uitziet. Misschien volgende week beter. Dat horen we over een uurtje. Dankjewel, Stefan. Tot straks. En dan Dave Datema. Die is er ook weer bij, hoor. En die heeft de hoofdpunten van het nieuws onder zijn arm. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Op meerdere plekken in Rotterdam-Zuid zijn ontploffingen geweest vannacht. Om 1:30 was dat in Sjaloos, een paar uur later in Feyenoord. In beide gevallen was de voordeur van een woning het doelwit. Of er een verband is tussen de ontploffingen, is niet bekend. In Capelle aan de IJssel hebben gisteravond honderden mensen meegelopen. Met een stille tocht voor een omgekomen man bij een ongeluk vorige week. Dat ongeluk was op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. En die klap was zo hard dat de wagen in 2 stukken brak. Een 20-jarige man overleefde dat ongeluk niet. Voor hem was de stille tocht gisteravond. 2 andere inzittenden raakten zwaar gewond. En een opmerkelijke kunstroof in Oostenrijk. Daar zijn dieven er vandoor gegaan met een diamanten halsketting die ooit was van een Egyptische koningin. Het was geen simpel kettingje. Er zaten 673 diamanten in verwerkt. Was samen meer dan 200 karaat. De diefstal was gisterenmiddag toen het museum gewoon open was. Een woordvoerder van de politie zegt dat 2 dieven een ruit van de vitrine hebben ingeslagen, de ketting pakten en er vandoor gingen. Nou, de hanger was dus ooit eigendom van koningin Nasli. Die droeg het in 1939 bij het huwelijk van haar dochter. In 2015 werd hij ooit nog eens een keer geveld. Toen leefde het $4 miljoen op.
1: Zo.
0: Nou, dat is een goede roof dan.
2: Ja, nee, absoluut. En gewoon heel simpel, gewoon inslaan, pakken, weg.
0: Ja.
2: Ja, er zijn genoeg beelden van de twee die gewoon eerst een tijdje in het museum hebben rondgelopen, een goed moment hebben afgewacht en vervolgens hebben toegeslagen. Er is nog niemand aangehouden.
1: Maar ik wou zeggen, hoe lang duurt dat?
0: Ja, ja, ja.
2: Nou ja, dat ligt eraan. Mogelijk zijn, zitten ze al in het buitenland.
0: Maar ze zijn dus wel herkenbaar in beeld geweest.
2: Ja, dat bedoel, wel, ja.
0: Als je met een clownsmasker het museum inloopt, dan gaat het natuurlijk ook niet heel lang duren.
2: Ik denk eerlijk gezegd dat het al wordt ingegrepen voordat je kan toeslaan.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Als ze dat zien, dan gaat het niet goed. Ja, wauw. Ik ben benieuwd. Die worden vast wel een keer gepakt, joh. Het moet wel lukken.
2: Ja, het gebeurt natuurlijk nog wel eens dat kunstroven worden opgelost. Maar ook een deel niet. Dus het is maar de vraag of ze nog gepakt gaan worden.
0: Nou, ik zal het maar eerlijk opbiechten. Ik was het. Nee.
2: Jij was gisteren hier. Dat kan helemaal niet.
0: Klopt, ja. Ik had een alibi. Gelukkig, zeg. Nou, kom ik er goed weg.
9: Dit is Radio Rijnmond.
0: Dankjewel, Dave. Nu Ronan Keating en Love in Each Day.
10: Come on, yeah.

0: Best uit de jaren 80, 90 en nu met Ronan Keating en Loving Each Day op Radio Rijnmond.
1: We gaan even terugspoelen naar gisterochtend, want toen spraken we met de kinderombudsman van Rotterdam, Wouter Struik. Hij heeft namelijk een brandbrief gestuurd naar de gemeente vanwege het opvangschip Silja, dat al een paar jaar in de Rotterdamse Merwehaven ligt. Daar leven zo'n 2000 statushouders op, waaronder zo'n 600 kinderen. Vaak onder slechte omstandigheden. Zo krijgen ze elke dag 3 keer wat de pot schaf te eten en is er vaak geen daglicht op hun kamer. Nou, de kinderombudsman die ging naar het schip, sprak er met kinderen en deelde met ons wat ze hem vertelden.
2: Ja, ze waren wel blij met de stappen die COA de afgelopen periode heeft gezet. Gelukkig. Want ze hebben daar echt wel heel veel activiteiten ook georganiseerd om op de dag voor de jongeren en kinderen iets te organiseren. Ja, ze zijn wel, als het gaat over het eten, maar natuurlijk ook de voorzieningen als het gaat over geen daglicht op je kamer, maar ook geen frisse lucht. Dat doet natuurlijk ook allemaal iets met je gezondheid. En dat is natuurlijk iets waar ze helemaal niet blij mee zijn. Maar ik ben wel blij om te zien dat het COA allerlei stappen heeft gezet. Maar het is ook overduidelijk dat een schip op deze manier geen goede manier is om de opvang voor kinderen te organiseren.
1: Nee, u zegt er zijn wel stappen genomen, maar de situatie aan zich is natuurlijk niet van vandaag of gisteren. Die is al langer bekend. Hoe komt het nou, denkt u, dat er nog geen oplossing voor is gekomen? Geen echte oplossing?
2: Nou, ik denk, en dat heb ik ook wel willen zeggen, ook naar de gemeente Rotterdam zelf, hè, dat Rotterdam hierin echt wel een rol pakt als het gaat over dat we statushouders opvangen die eigenlijk ook in de rest van het land toegewezen zijn aan een andere gemeente. Dus een soort overlooplocatie in Rotterdam. Dus dat is op zich fijn dat Rotterdam daar verantwoordelijkheid in neemt. Alleen ja, om het op deze manier te doen op een schip, ja, is gewoon niet een goede opvang. En het is dus gewoon noodzakelijk dat en gemeente in het land, maar ook Rotterdam, zo snel mogelijk gewoon huisvesting gaan organiseren voor deze mensen en dus ook kinderen. En als je dat dan doet in een opvang, dan moet je dat gewoon op een landlocatie doen, zodat je ook de kinderen iets te bieden hebt als het gaat over buitenspelen, maar ook gewoon frisse lucht en de mogelijkheid om ook een stukje voor jezelf te zorgen, hè, als het gaat om koken en dus dat kinderen goed kunnen eten. Want dat horen ook gewoon scholen en artsen, dat kinderen gewoon steeds slechter gaan eten, omdat het allemaal machinale maaltijd is.
1: Kinderombudsman Wouter Struik was dat. En dit zijn Mike Oldfield en Maggie Riley.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: best uit de jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen met Bauza en Magnetic voor je op Radio Rijnmond bij Olivier en Milou.
1: Ja, en het is zover hoor. We hebben weer zoveel appjes binnengekregen van mensen, maar net echt op de valreep voordat de plaats van Bauza afgelopen was, kregen we een appje van Bas binnen. Bas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja. Oh, je hebt een lekkere laag.
0: Oh, heerlijk.
1: Je zit lekker in je laag, Bas.
2: Ik ben ook net in bed.
1: Oh, ja, dat scheelt. En hoe praat je dan strakjes? Hallo, ik ben Bas. Is het dan?
2: Ja, zoiets.
1: Als je dan wakker bent. Ja, precies. Ja. Hey, Bas, serieus nieuws, want jij stuurt ons net een appje. En je zegt, goedemorgen. Weet je nog dat we een keer over mijn moeder hadden die een camper ging kopen op haar 83ste?
2: Ja.
1: Ja.
2: Dat is ongeveer een jaar geleden of anderhalf jaar geleden.
1: Ja.
0: Die moet je even uitleggen, hoor.
2: En toen was ik had meegenomen met de prijsvraag en toen vroegen jullie wat ga je vandaag doen. Toen zei ik ga vandaag een campertje kopen met mijn moeder. Oh, wat leuk. En, ja. 83. Dus, en toen heb ik een weekje later een foto gestuurd van kijk, dit is hem. En toen hebben jullie daar in de uitzending ook weer over gebabbeld. Mm-hmm. Tot die van de week zocht dus er ineens niet stond.
0: Oh. Was hij gestolen?
2: Ja, hij was gestolen, maar voor de deur. Toen ging de hond uitlaten en... En weg was die.
0: Ik laat ook ondertussen op tv rijden, want als je meekijkt via de livestream een foto zien van je moeder met de hond en de camper. Een hele leuke gele camper is het ook inderdaad.
2: Ja, hij valt ook wel op.
0: Ja, dus, zeker.
1: Dat is misschien wel een voordeel dan. Want heeft dit verhaal ook weer een vervolg gekregen, Bas, de gestolen camper?
2: Ja, er lag gelukkig een tag in. En ik ben gelijk naar die plek van die tag gereden, maar ik kon niks vinden. Maar ze heeft ook de politie gebeld. En de politie van, we konden dus zien dat hij in de bouw gegaan was.
1: Ja, dus zo'n tag, dat is zo'n ding voor wie dat niet weet, die je locatie afgeeft, hè? Een soort tracker.
2: Ja, een Apple tag was het.
1: Ja, precies.
2: En ze heeft dus gezegd, hij was in Turnhout het laatst gezien. En toen had de politie, hey, er is hier een bekende bende. Dus verpand dat ze dat al weten. Mm-hmm. Ja. En die zijn daar rond gaan zoeken en die hebben hem gevonden in een loods ergens in België.
0: Ik wou zeggen, Turnhout is België. Je zat toch gewoon bij de Belgische maffia, die camper?
2: Ja, waarschijnlijk is hij dan onderweg naar Antwerpen en dan gaat hij daar de boot op. Hè?
1: Ja. Nou, dat hebben jullie weten te voorkomen, gelukkig.
2: Ja, er worden heel veel campers gestolen, want ik ben ook lid op Facebook van zo'n campersite. Dan zet je dan de camper op als hij gestolen is.
1: Ja.
2: Nou, je ziet hoeveel er gestolen worden en vooral... Dat is echt bizar.
1: Ja,
0: maar vooral dan ook die Mercedes'en, want die camper van je moeder is een Mercedes volgens mij.
2: Ja. Maat van mij hebben ze ook zijn camper gestolen, maar dat lag dus geen tag in. Die heeft hij nooit meer teruggezien. En echt een oude wagen. Dat was een bus van 1998.
1: Maar wat goed van jou dat je zo goed voorbereid was dan. Dat je die tag erin had gelegd. Want anders was je gewoon de Sjaak geweest. Die heb je nooit meer teruggezien.
2: Had je hem nooit meer teruggezien?
1: Nee. Nou, wat een rollercoaster aan emoties, maar hij is dus terug.
2: Ja, ze kan hem vandaag ophalen. Nou. Ze moet een formulier bij de politie ophalen en dan moet ze naar die takeldienst waar die staat.
1: Wat een opbeurende boodschap. Dat vind ik heel fijn om te horen, Bas. Fijn dat je dat met ons wilde delen. En weet je, wij hebben iets voor jou. En die is niet gestolen. Die kwam van ons. We hebben een vroegste vogel voor je. Wil je even het raampje openzetten? Dan komt hij jouw kant op.
2: Ja, dat is goed. Ik zal de deur openzetten. Ja. Het raampje wordt mooi.
0: Komt hij aan.
1: Oké. Daar gaat hij.
0: Heb je hem?
2: Ja, hij is mooi.
0: Maar hoe mooi is hij? Hoe ziet hij eruit?
2: Hij is rood met wit.
0: Oh. Ik hoop wel Feyenoord, hè?
2: Nee, of Sparta denk ik. Of PSV. Een van de twee.
1: Ah, dat mag ook allemaal, joh. Zo, wij doen niet moeilijk. Ik dacht, hij is misschien geel, net als die camper.
0: Ja,
1: maar dit is ook
0: maar dat was niet.
2: Ja, een geel randje zit er wel aan. Zeker.
1: Dankjewel, Bas. Dus. Fijne dag, hè?
2: Ja, jullie ook, hè?
1: Hoi.
2: Dag, hoor.

0: Als ze deze live spelen, dan is John Bon Jovi, de zanger van de band natuurlijk, altijd degene die helemaal losgaat op de percussie. Vindt hij dan leuk
1: om even... Op de wat?
0: Percussie. Dus lekker plonk, plonk, plonk, plonk. Dus niet drums, maar echt alle andere ritmische dingen. Heb je nog nooit van het woord percussie gehoord?
1: Nee, wat erg.
0: Nou, daar gaan we even wat aan doen. Hier, percussie. Nou, heb je er nu van gehoord? Dat is toch lekker? Ja. Nee, dat zijn alle dingen zoals de bonga's en de van alles.
1: Nou, ik heb weer wat geleerd deze ochtend. En hij liep ooit als tweede Rotterdammer over de finish van de marathon. Maar vandaag reelt hij zijn hardloopschoenen in voor 110 kilometer wandelen. En aan de reclame praten we met eilander Gerben over deze ultieme uitputtingsslag op Goeree Overflakkee vanavond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
7: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
8: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
7: Bierens Verf, ook erkend dealer van professionele Sigma Verf. Kom snel langs in onze winkel.
0: Goedemorgen, het is 7 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Binnen een paar minuutjes hebben we het over de omloop. En dat is er een van 110 kilometer. Nou, dat is behoorlijk omlopen inderdaad. Helemaal rond het eiland Goeree Overflakkee. Dit weekend gaat het plaatsvinden en we praten er zo over met een ervaren hardloper die nu gaat wandelen. Na het Rijnmond nieuws van 7 uur. Hier is Dave Datema. Dave, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De politie is een onderzoek gestart na de melding dat er is geschoten op de Raamsdonksweg in Rotterdam-Pendrecht. Iets voor middernacht kreeg de politie meldingen dat er schoten te horen waren. Op straat lagen meerdere kogelhulzen. Volgens mensen ter plaatse zou zeker 5 keer zijn geschoten. Of er ook iemand is geraakt bij het schieten is niet bekend. Op meerdere plekken in Rotterdam-Zuid zijn vannacht ontploffingen geweest. Rond 2:30 was er een klap te horen aan de Vlakkeese straat Rotterdam-Karnisse. Delen van een deur kwamen in de gang en op straat terecht en ook de brievenbus werd weggeblazen. Een paar uur later, rond 4:30, was er weer een ontploffing, maar dan in Feyenoord aan de Beukelaarstraat. Ook daar raakte een deur beschadigd. In beide gevallen lijken er nog geen aanhoudingen te zijn. In tegenstelling tot de rest van Nederland daalt het aantal mensen in de bijstand in onze regio. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Landelijk zitten er ruim 400.000 mensen in de bijstand, een stijging van 4.000 ten opzichte van een jaar geleden. Dat aantal neemt al 3 jaar op rij toe. In Rotterdam en omgeving is in diezelfde periode juist een lichte daling te zien. De stad telt op dit moment 36.000 mensen in de bijstand. Dat komt neer op 5-6% van de bevolking. En ook in de rest van de regio is sprake van een daling. Alle 6e Nederlandse clubs die aan het eind van vorig seizoen Europees voetbal hebben behaald, hebben zich inmiddels geplaatst voor de groepsfase. Ook Ajax en FC Twente krijgen vanmiddag te horen wie de tegenstanders zijn. Ajax versloeg gisteravond opnieuw FC Sion uit Zwitserland. Twente verloor de heenwedstrijd tegen Karabach, het Kazachstan, maar maakte dat gisteravond goed in de uitwedstrijd. Die ploegen komen in actie in de Conference League. AZ en NEC zitten in de Europa League. Voor de Champions League werd gisteravond al geloot. Feyenoord speelt onder meer tegen Barcelona, Inter Milan, Galatasaray en Porto. Net als vorig jaar spelen de ploegen in de Champions League 8 wedstrijden. En op basis van een ranglijst met alle 36 ploegen wordt dan besloten wie er doorgaat naar de volgende ronde of een tussenronde. Het weer wisselend bewolkt, vooral vanmiddag wat stevige regen- of onweersbuien. En er kan behoorlijk wat neerslag bij zitten, zegt onze weerman Steven van de Grijze. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeerssituatie bij ons in de regio. Met op dit moment 2 files. Namelijk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. 5 kilometer. Daar doe je een klein half uur langer over. En ook op de A10, op de A15 file Rotterdam richting Europort. Tussen Spijkenisse en knooppunt Rozenburg. 4 kilometer. Doe je 10 minuten langer over. Dat komt door een ongeluk. En je wordt omgeleid via de vluchtstrook. Want 2 rijstroken zijn daar dicht.
0: Milou, dankjewel. En let maar op hoor. Deze, daar zit je zeker op te wachten.

0: Komt eraan, zo meteen.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
6: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX-fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: Eruit! Met Olivier de Neven
17: en Milou op den Berg. Radio met een grote R.

0: I Knew You Were Waiting van Aretha Franklin en George Michael. En Milou, jij vertelt me net iets, dat vind ik heel opvallend. Jij zegt, George Michael, die is overleden op de 25e.
1: Ja, december.
0: Ja, eerste kerstdag. En jij zegt, dat is heel vaak met bekende mensen, de 25e.
1: Ja, heel veel bekende mensen, heel veel bekende Amerikaanse zangers, die gaan dus dood op de 25e. Nou, denk maar aan Dolly Parton, 25 augustus, ja. Maar ook andere verschillende. Charlie Chaplin ging ook op de 25e, is geen zanger dan, maar hey, ook een heel bekend iemand. Dat is toch bijzonder.
0: Dat is heel bijzonder.
1: Dus ik hou je ook in de gaten op 25.
0: Ja, ja, precies, ja. En dat is ook wel opvallend. Dat is ook wel balen. Er wordt net je salaris gestort en dan ben je er niet meer.
1: Precies.
0: Dat is onhandig. Goed, goedemorgen. Het is een oogverblindende nieuwe dag.
1: Op deze brand new day, welkom.
0: Het is 7 uur geweest. Je luistert naar een nieuwe editie van Eruit met Olivier en Milou. Peter, die hoor je vanaf komende maandag weer gewoon op deze plek. En het is de 28e van augustus. Dus wat goed is, geen bekende mensen die vandaag het loodje leggen. En mag ik je feliciteren, want je hebt het einde van de werkweek weer gehaald. En dat is altijd een prestatie van formaat. En om dat te vieren hebben Milou en ik een ramvolle uitzending voor je klaarstaan tot 9 uur vanochtend. Met muziek waar je u tegen zegt. Het laatste nieuws en de leukste, beste en fijnste gasten. Milou, hoe was jouw avond gisteravond?
1: Heel rustig. Ik heb lekker een film gekeken met mijn vader op de bank.
0: Oh, leuk.
1: Nasi gegeten. Er werd voor me gekookt. Ik had echt zo'n knusse familieavond.
0: Heerlijk, heerlijk.
1: En die van jou?
0: Nou, ik had het druk. Ik moest eerst naar die Champions League loting kijken natuurlijk van Feyenoord. Dat was leuk om te zien. Er gebeurde van alles. Met mensen met zware Italiaanse accenten tot Thierry Henry die het lekker met een Frans accent deed enzovoort. Dus dat was leuk en natuurlijk spannend. En daarna om 9 uur 's avonds werd de nieuwe GTA, Grand Theft Auto, werd op Netflix een première aangekondigd.
1: Oeh.
0: Een nieuwe game. Hè? Een hele grote videogame is dat. Dus daar heb ik ook nog een half uur naar zitten kijken. Terwijl ik moest natuurlijk al lang naar bed.
1: Ja.
0: Dus dat was een heel slecht idee.
1: Nou, ik moet zeggen, het valt nog reuze mee hoor, met die wallen van jou na een week ochtendradio.
0: Dankjewel. Je weet wel hoe je mensen een goed gevoel kan geven over zichzelf. Dankjewel. Nou, of we ook een goed gevoel van het weer krijgen, dat vraag ik me af. Want het is deels bewolkt, met vooral vanmiddag een paar flinke regen- en onweersbuien. Met plaatselijk ook veel neerslag. Door 22 graden. Vanavond en vannacht gaan die regen- en onweers

0: buien gewoon nog door. Het koelt dan af naar 16 graden.
1: En de langste file in onze regio op dit moment, die staat op de A16 tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. En heb je 5 minuten vertraging.
0: En wat is ons opgevallen in het nieuws vanochtend? Nou, Feyenoord weet dus welke 8 clubs ze tegenover zich krijgt in de competitiefase van de Champions League. De Rotterdammers gingen gisteravond vanuit pot 3 de loting in. En werden gekoppeld aan onder meer FC Barcelona. Ja, en Internationale.
1: En in Capelle aan de IJssel is alweer een Aziatische tijgermug opgedoken. Ja, een week geleden werd het insect gevonden in Paradijso Park. En in die wijk werd eind juli ook al een tijgermug gesignaleerd.
0: En de Amerikaanse president Trump heeft Lake Ontario officieel laten omdopen tot Lake America. Hij ondertekende daarvoor een decreet waarmee de naam in de Amerikaanse geografische registers wordt aangepast. En Canada is trouwens niet verplicht om die nieuwe naam over te nemen. En trouwens de rest van de wereld ook niet. Dus het is vooral iets voor intern gebruik
1: voor
0: in Amerika. Precies, ja. Milou, wat gaan we zo meteen doen?
1: Hij liep ooit als tweede Rotterdammer over de finish van de marathon in Rotterdam. Maar hij ruilt zijn hardloopschoenen in voor wandelschoenen. Want hij gaat 110 kilometer lopen in 24 uur. Wie dat is, dat hoor je zo meteen.
0: Nou, ik hoop dat zijn lichaam er wel klaar voor is. Van Somber in ieder geval niet. My body isn't ready nu.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: De Nederlandse versie van Brother Louie van Hot Chocolate. En daar heeft Bert Herink voor getekend. Julie July heet hij, of Julie July. En het is wel een bijzonder verhaal. Vanwege een reclameuiting van Heineken in de coronatijd over het coronavaccinatiebeleid wil Herink niet meer dat dit nummer gedraaid wordt. Ja, dat helaas kwam ik daar pas achter toen we hem net gedraaid hadden. Dat is jammer, hè?
1: Jammer voor hem.
0: Ja, maar dat heeft alles te maken met dat hij aanhanger van Forum voor Democratie is.
1: Oh.
0: En Thierry Baudet die had hem ook gevraagd of hij op een campagnebijeenkomst wilde spelen, deze Bert Herink. Maar dat ging er dan te ver. Ja, dus nou ja, weten we dat ook weer. Bert Herink dus op Radio Rijnmond. En nou, ondertussen gaan we hele leuke dingen doen. Want
1: nou, zeker weten. Dit weekend staat het eiland Goeree-Overflakkee weer helemaal in het teken van blaren, karakter en afzien. Want vanavond start namelijk de 36e editie van de Omloop. 110 kilometer wandelen rondom het eiland binnen 24 uur.
0: 110 kilometer,
1: 110 kilometer.
0: Nou, een van die bikkels die aan de start verschijnt is onze collega Germen Sonneveld. Dat is een geboren eilandganger en een bloedsnelle hardloper. In 2016 tikte hij nog als tweede Rotterdammer de finish aan op de Coolsingel. Maar dit weekend laat hij de hardloopschoenen thuis. Germen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je bent dus
2: nou, geboren eilander ben ik niet, hoor.
0: Oh, oh, oh. Eilandganger.
2: dat is juist het leuke eraan. Ik woon er pas 4 jaar.
0: Oh.
2: En toen dacht ik 3 jaar geleden al, ik ga die omloop een keer doen. Want als echte flakkeenaar moet je dat een keer gedaan hebben. En toen strandde mijn missie hopeloos.
0: Ah, kijk.
1: Oh, hopeloos ook.
0: Hopeloos.
2: Ja, dat was pure overmoed 3 jaar geleden. Dat was pure overmoed.
1: Maar Gerben, jij dacht ik kan hartstikke goed hardlopen. Dit lukt mij dan ook wel?
2: Ja, nou, dat was het eigenlijk, ja. En dus ik was toen, dat weet ik nog, ik was gekleed als een hardloper. Ik ging op een veel te hoog tempo weg. En dat in combinatie met iets te weinig motivatie was het na 60, 70 kilometer. Ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig, jongens?
0: Ja, dat heb ik ook altijd, maar dat is bij mij al na 600 meter. Maar goed. Dat...
2: Ja, precies. Ja.
1: Hé, hey, maar Gerben, even eerlijk, hè? 110 kilometer wandelen. Ja. Waarom zou je dat in vredesnaam dan doen?
2: Ja, om een echte flakkeenaar te worden.
0: Het is de ontgroening eigenlijk voor jou?
2: Nou, ik zoek dat altijd wel een beetje op het sportieve, ja. Ik vind dat wel... en ik hou van leuke uitdagingen. En ja, ik, waarom zou je dit doen? Ik hou van sportieve uitdagingen, dat is het eigenlijk.
0: Oké. Okay,
2: En ik heb nog nooit een evenement gedaan waarbij ik een hele nacht moet doortrekken. Dus dat ga ik voor het eerst doen. Ik ga het wel zien.
0: Maar dan ben ik natuurlijk wel benieuwd of je er nu een strak plan achter hebt zitten. Want zo'n marathon, hè, daar heb je een voedingsschema en nou, gewoon überhaupt een loopschema. Hoe doe je dat nou met zo'n wandeltocht die ook midden in de nacht voortduurt?
2: Nou, ik heb een paar weken geleden heb ik een keer 55 kilometer getraind. Toen ben ik om 4 uur 's ochtends de deur uitgegaan.
0: Dat is de helft, hè? Ja.
2: Ja, dat is de helft. En dat ging echt super voorspoedig. En voor de rest heb ik mijn conditie gewoon op peil gehouden met hardlopen. En het grootste gedeelte nu gaat toch vooral gewoon lekker in het koppie zitten. Doorlopen tegen mezelf zeggen.
1: Heb je ook support staan aan de zijlijn ergens op Goeree-Overflakkee?
2: Zeker, ja. Ik heb mijn eigen gezinnetje wat in ieder geval vanavond mee naar de start gaat. Ze gaan thuis gewoon lekker slapen. Die mogen lekker uitrusten. En dan zie ik ze morgen ook alweer onderweg ergens verschijnen. En voor mij kwam er ook nog wat andere familie mee. Dus nee, dat zit wel goed, hoor.
0: Dus als dat stemmetje in je hoofd op een gegeven moment niks meer zegt, dan gaat je familie dat wel doen?
2: Dat hoop ik wel, ja.
0: Doorlopen.
2: Dat hoop ik wel, ja. Ja.
0: Precies. Hey, en als je straks urenlang in de nacht over de dijk stapt, hoe houd je je dan scherp en bezig? Want ja, je kan wel de hele tijd tegen jezelf gaan praten doorlopen. Maar dat wordt ook zo saai.
2: Nou, het leuke is, je loopt niet alleen. Dus er staan ongeveer 1000 mensen aan, hebben zich ingeschreven.
0: Mm-hmm.
2: Dus, en ik weet me van 3 jaar geleden ook nog wel te herinneren, er is eigenlijk altijd wel iemand om een praatje mee te houden. Dat is het voordeel natuurlijk van wandelen ten opzichte van hardlopen. Je hebt veel makkelijker de gelegenheid om even te praten. En zo heb ik toen destijds ook een keer echt kilometers lang met 1 iemand opgelopen. Ja, dan ben je een beetje aan het ouwe hoeren over van alles en nog wat.
0: Het schept een band.
1: Wat leuk.
0: Ja,
2: ja, nee, dat is het. Het is ook echt wel een evenement wat je samen doet. En als je het even niet meer ziet zitten, dan kun je elkaar er doorheen slepen. Dat is echt wel het mooie eraan.
0: Nou, wij gaan je er ook doorheen slepen, althans mentaal. Heel veel succes.
2: Je gaat niet vannacht om 3 uur ergens op het strand van Oudorp staan.
0: Ik heb dan toevallig een afspraak.
1: Ja,
0: zo is het. Gerben, zet hem op in ieder geval. We gaan wel aan je denken.
2: Dankjewel.
0: Dat was Rijnmond-collega Gerben Solleveld, die vanavond vanaf 7 uur 's avonds 110 kilometer gaat zwoegen tijdens de omloop van Goeree over Flakkee. Man. Nou,
1: een soort ontgroening dus, hè?
0: Ja.
1: Heel bijzonder.
0: Ja, hij moet het als eilander nu, moet hij het gaan doen. Nou, dat vind ik toch respect, hoor. Shakira horen we nu met Whenever, Wherever, bij eruit.

0: Shakira en Whenever Wherever voor je op Radio Rijnmond.
1: En Dave, wat zit er zo meteen in het nieuws?
2: Nou ja, 10 jaar moesten ze er geduld voor hebben. Maar gisteren waren eindelijk de officiële beelden te zien. Waar het over gaat, dat hoor je zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
5: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
4: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
5: Ja, goeie vraag.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
7: Albert Heijn. Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
10: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
0: Goedemorgen, 1 over half 8, je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de file-informatie met 1 file waar wij bij ons in de regio ook last van krijgen. Namelijk op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meern en Woerden. 7 kilometer, doe je een half uur langer over door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. En omrijden kan onder andere via onze regio, via Gorkum. Dus de A2, de A27 en de A15. En de verwachte eindtijd hiervan is zometeen om 9 uur.
1: Juist, dankjewel Milou. En dan gaan we naar het weer. En eens even kijken hoor. Stefan, wacht even hoor. Even kijken.
0: Kijk, wat gaat hij doen?
11: Ja, hij loopt weg.
12: Volgens mij is een gouden regel bij de radio nooit weglopen met een microfoon.
1: Nee, maar ik dacht, ik ga even kijken hoe het er buiten uitziet. Maar ja, ik kan het hier niet zien, want er staat een gebouw voor. Dus ik dacht, ik vraag het maar aan Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemorgen. Hoe ziet het eruit?
11: Ja, hele goedemorgen. Nou ja, het ziet er de komende uren nog wel droog uit. De zon is er ook bij op dit moment. Dus je hoeft niet naar buiten te kijken. Dat is het zo ongeveer. Het is nu eventjes droog dus. Dus je kan nog eventjes de komende uren droog je boodschap halen. Maar in de loop van deze ochtend en zeker vanmiddag vallen toch wel weer een aantal stevige regen- en onweersbuien. Met lokaal veel regen, hagel en flinke windstoten. Dus neem wel je regenjas mee straks. Het is minder warm dan gisteren met een temperatuur vanmiddag rond de 22 graden. En de zuidwestenwind die wordt matig tot vrij krachtig met een windkracht 4 tot 5. Nou, vanavond gaat het stevig waaien langs de kust. Mogelijk een harde windkracht 7 uit het zuidwesten. En bovendien ook vanavond en vannacht nog steeds een aantal buien. Morgen ook wisselvallig een flink aantal buien. Zeker morgenmiddag dan kan het ook een aantal uurtjes wat langer doorregenen. Ook dan is het 21 graden met vooral morgenavond opnieuw een stevige zuidwestenwind. En ook daarna blijft het voorlopig aanhoudend wisselvallig.
1: Wisselvallig. Nou ja, het is ook eind augustus, hè? Kunnen we...
11: Het wordt er een beetje bij.
1: Ja, ja, we hebben alleen maar genoten.
11: Het is nog steeds hard nodig.
1: Daarom, ja, ja zeker. Ja. Plantjes zijn ook blij. Dankjewel Stefan en tot over een uurtje weer, hè? En dan de hoofdpunten van het nieuws. En die krijgen we... van niemand minder dan Dave Datema. Dave, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Rotterdam-Pendrecht is gisteravond geschoten. Iets voor middernacht werden knallen gehoord op de Raamsdonksweg. Op straat werden zeker 5 kogelhulzen gevonden. Of er ook iemand is geraakt, is niet bekend. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, heet Lake Ontario voortaan Lake America. Hij heeft gisteravond een decreet getekend waarmee de naamsverandering meteen ingaat. Nou, Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. Nou, de Canada en de VS liggen op dit moment overhoop over internationale handel en mogelijke tarieven. Het is niet de eerste keer dat Trump dit geintje uithaalt. In 2025, bij zijn aantreden, veranderde hij ook al de naam van de Golf van Mexico in Golf van Amerika.
1: Ja, het is gewoon Canadese pesten nu, toch, wat hij doet?
13: Ja, in feite wel, ja. Meer dan 10 jaar hebben ze erop moeten wachten, maar gisteren werden voor het eerst op grote schaal beelden gedeeld van het spel Grand Theft Auto 6. Die beelden werden getoond in een uitzending van Netflix. Nou, hoe groot de interesse is, dat blijkt wel uit het feit dat zoveel mensen tegelijkertijd die beelden willen zien, dat Netflix plat lag. Waar gaat het om in het spel? Je bent een soort crimineel die van alles kan doen. Speelt in Miami. Voor de duidelijkheid, een succesvol computerspel levert tegenwoordig meer op dan een succesvolle Hollywoodfilm. En dus was de lancering van gisteravond wel een dingetje. Nou, het AD noemt de beelden die tot dusver te zien waren schokkend realistisch en verbluffend mooi. En de Telegraaf zegt, dit smaakt in ieder geval naar meer. Nou hebben we hier in ons midden iemand die ook redelijk wat verstand heeft van computergames. Zijn naam is Olivier de Neve. Olivier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
13: Ja, wat vond je ervan?
1: Ja, te gek. Nee, ik sluit me aan bij het AD en dergelijke. Want het was inderdaad zeer mooi om te zien. En het vetste is eigenlijk, je hebt vaak, vroeger had je in die games, hè, had je nog dat je als je dan een filmpje had en daarna weer dat je ging spelen, dat je heel duidelijk het verschil zag. Tussen wanneer je naar filmpjes zat te kijken en wanneer je weer zelf mocht spelen. Dat is helemaal weg. Het is één grote wereld waarin alles door elkaar loopt. En ja, het is heel indrukwekkend. Dus 19 november, die nachtjes ben ik aan het aftellen in ieder geval als gamer.
13: Nou, hoe groot is dit nou?
1: Het is het allergrootste. Het is groter dan de grootste film. Het is groter dan de grootste serie. Zelfs als je die bij elkaar optelt, denk ik, is het nog groter. Je moet je voorstellen, het vorige spel is 13 jaar geleden uitgekomen. Grand Theft Auto 5. 325 miljoen keer verkocht.
0: En ik heb hier nooit van gehoord.
1: Echt niet? Nooit. Heb je nog nooit van Grand Theft Auto gehoord?
13: Maar even voor de duidelijkheid. Ja. 325 miljoen keer verkocht. Ja. Nou, wat kost een spel? $50, $60.
1: En deze nieuwe zelfs 80.
13: We hebben het over miljarden.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is, ik geloof dat het spel 3 miljard kost om te maken. En ik had het er gisteren even met Rijn Jan over in zijn uitzending. En hij vroeg van, ja, maar dit is toch heel duur om te maken? Joh, dat hebben ze in één dag hebben ze dat al terugverdiend.
0: Bizar. Meer.
1: Ja, dus zo snel gaat het.
13: En die 10 jaar dat het geduurd heeft sinds het vorige deel, hoe komt dat? Die
1: ja, de hoge verwachtingen en dat ze gewoon ook... Ze hebben heel veel kritiek gehad op het feit dat personeel te hard aan het werk werd gezet. Dus ze hebben iets langzamer aangedaan. Ja, want die mensen moeten natuurlijk wel gewoon nog een leven hebben daarnaast. En dat was vrij lastig.
13: Tot zover de hoofdpunten.
1: Ja, dankjewel Dave. Wat een leuk mini-interview zo op de vrijdagochtend. Dank en tot zo weer.
14: Dit is Radio Rijnmond.
1: En zometeen gaan er weer mooie prijzen uit naar de Rembrandts. And I'll be there for you.

0: The Rembrandts en I'll Be There For You bij Eruit met Olivier en Milou.
1: En Olivier en ik gaan vandaag voor de laatste keer samen op vakantie, ja, op tracktocht. En we nemen jou mee. Dat betekent dat we elke dag in een ander land zijn. En de vraag aan jou is, in welk land zitten we dan? Nou, dat kan je raden op basis van de liedjes. De tracks die voorbij komen op onze autoradio. Vandaar dus ook de naam Olivier en Milou op tracktocht.
0: Ja, en je kan er prachtige prijzen mee winnen. Namelijk, de Gerse sokken gaan er vandaag weer uit. 1 paar voor 2 voeten. Hartstikke leuk. Die kan je winnen. En voor de allerlaatste keer in onze uitzending in ieder geval, maak je kans op de maandprijs. En dat is dit keer een privé filmscreening voor maximaal 50 mensen in een Rotterdamse bioscoop. En het leuke is, jij bepaalt wie die mensen zijn. Dus ik zou jezelf meenemen en dan nog 49 anderen.
1: Ja, dat kan.
0: En vanmiddag, vrijdagmiddag dus, vandaag gaat de maandprijs eruit bij Afslag Rijnmond, de Vrijmibo-editie. Dus je weet vanmiddag al of je gewonnen hebt. Goed, dat kan je winnen, maar laten we eens even wat hints geven. Zal ik even het raampje open doen, Milou?
1: Goed idee.
0: Wat zie jij allemaal?
1: Nou, ik zie vooral heel veel tropisch regenwoud met ook wel bruine rivieren. Ik zou er niet zo graag in willen zwemmen. En ik denk, Olivier, dat het voor veel Nederlanders ook een beetje als thuis voelt, dit land.
0: Oké. Nou, ik weet het nog niet. Maar misschien dat de muziek wel wat soelaas gaat bieden. Laten we even de radio aanzetten.

0: tocht.
1: Ja. Hoor ik nou Kenny B met Parijs? Oké.
2: Vraag Nederlands met me, dat kan hier.
1: Oh, kijk. Ja. Oh, goede hints allemaal. En hoe ziet die vlag er eigenlijk uit?
2: Groen, wit, rood en een beetje geel.
1: Oké. Nou, ik denk dat je wel genoeg weet nu. Laat het weten via die gratis Rijnmond-app in welk land we terecht zijn gekomen. En als je het goed hebt, dan maak je kans om zo meteen in de uitzendingen te gaan vertellen en in de prijzen te vallen met de gerse sokken als de grote prijs van vandaag. Nou, wie weet. Zometeen meer na Sister Sledge hier op Radio Rijnmond bij Olivier en Milou in Eruit. Dit is Lost in Music.

0: Best uit de jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Sister Sledge en Lost in Music.
1: Ja, Jeroen Fontijn hebben we aan de lijn. Goedemorgen, Jeroen.
2: Goedemorgen.
1: Ik denk dat jij wel heel veel zin in het weekend hebt. Leg uit, waarom?
2: Ik heb heel veel zin in het weekend. Ja, morgen is onze tweede editie van het Audio Obscura Festival in de Van Nelle Fabriek.
1: Audio Obscura, oké.
2: Okay. Ja.
1: En wat is dat?
2: Audio Obscura is een evenementenorganisatie die al 13 jaar bestaat. Waarbij we evenementen organiseren op unieke locaties.
1: Oh, nou,
0: uniek is het wel, ja, inderdaad.
1: Wel eentje,
0: zo. Want de Van Nelle Fabriek, UNESCO werelderfgoed. Hoe spannend is het om daar zo'n keihard feest neer te zetten, Jeroen?
2: Nou, we zijn daar echt wel heel lang mee bezig. En we zijn begonnen met eerst alleen indoor een paar jaar geleden. En toen werkten we toe naar het eerste festival in 2024. Dus daar hebben we al gezien wat het terrein kan en mogelijk maakt. En vorig jaar waren we er helaas niet door omstandigheden. Maar dit jaar zijn we terug en uitverkocht met 20.000 man. Dus heel veel zin in.
1: Beter dan ooit, kun je wel zeggen. Hey, en nou is het wel zo, zo'n UNESCO werelderfgoedgebouw. Daar kan ik me bij voorstellen, joh, als jij al even de knop van de wc wil omdraaien, dan moet je daar al toestemming voor hebben. Dus een speakertoren tegen een muur aanspijkeren, dat kan niet zomaar, denk ik, of wel?
2: Nee, dat kan zeker niet. Nee, er zijn allerlei regels en eisen. Eén daarvan, om op de vraag in te gaan, is dat we overal 10 meter uit het pand moeten zijn als je buiten wat bouwt. Dus ja, we hebben aan heel veel regels te voldoen. De vorige keer, zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten, heeft het heel veel glas. Dus daar hebben we ook allerlei tests voor gedaan of het geluid dat aan kan. Maar dat bleek hartstikke goed te kunnen.
0: Ja, niet dat het uitbonkt inderdaad, ja, door die harde bas.
2: Ja, maar dat, we hebben nu de opstelling ook iets veranderd. Dus de grote buitenstage is dit jaar aan de achterkant. En de vorige keer was dat onder de bruggen. Daarmee staan we ook nog iets verder uit het pand. Maar zelfs toen we onder de brug stonden en wat dichter bij het pand, werkte het ook.
1: En jullie dragen ook je steentje bij, letterlijk en figuurlijk, aan het onderhoud van de Van Nelle Fabriek, hè?
2: Ja, precies. Om UNESCO werelderfgoed te worden is één. Maar om het te blijven is eigenlijk nog een veel grotere uitdaging. Omdat je dan onder een vergrootglas komt om aan de UNESCO-eisen te voldoen. En dat zit hem onwijs in onderhoud. Dus in onze hele samenwerking met de Van Nelle hebben we gezegd van oké, kunnen wij niet zorgen dat we inderdaad voor dit erfgoed, dat het behouden blijft. Dus daarmee hebben we een deel van ons huur omgezet in het behoud. En dat verwerken we vanuit de tickets.
0: Wat goed zeg. Hey, en Rotterdam ging vroeger harder dan Amsterdam, zei je wel eens eerder. Merken de internationale top-DJ's die jullie binnenhalen daar ook iets van, dat Rotterdam gewoon veel leuker is dan Amsterdam?
2: Zeker. Nou ja, het heeft even een tijdje geduurd voordat ze terug waren. Maar gelukkig hebben wij ze weer zover om die kant op te gaan. Dus dat is wel echt een toevoeging.
1: Ja, het dak gaat er dus af dit weekend. Nou ja, hopelijk niet letterlijk, want dan heb je een probleem.
2: Ja.
1: Maar het gaat wel een feestje worden. Stijf uitverkocht dus. Dus geen kans meer op een kaartje. Of kunnen mensen nog in een berichtje sturen?
2: Nou, er is ook nog een nachtevent. En daar zijn nog wel kaarten voor.
1: Okay.
2: Dus een aantal van de DJ's die ook overdag staan en ook een nieuwe komen daarbij. Dus daar ligt nog mogelijkheden.
1: Oh, dat klinkt goed. Dankjewel Jeroen voor je toelichting en heel veel plezier, hè?
2: Dankjewel.
1: Morgen dus transformeert de Van Nelle Fabriek in de bekendste glazen tempel van de elektronische muziek. En heb je dus een kaartje, nou, dan heb je mazzel. Jeroen Fontijn hoorden we van festival Audio Obscura in de Van Nelle Fabriek.

0: lang niet meer gehoord, deze gast. Maar hij is er nog steeds. Hij maakt ook nog steeds muziek. Maar dit was zijn doorbraak. Bagagedrager van Gers Pardoel bij Eruit op Radio Rijnmond.
1: En de allereerste vrouwensportbar van Nederland moet per direct op zoek naar nieuw onderkomen. Hoe het afgelopen jaar op de Binnenweg uitgepakt heeft en waar het nu naartoe moet, dat hoor je zo meteen.
0: En we gaan zo meteen hopelijk een winnaar erbij halen van ons spelletje De Tracktocht. Ik hoop het. Ik ben heel benieuwd.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
6: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
14: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
1: Een hele goede morgen, 8 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Zo meteen de eerste vrouwensportsbar van Nederland, Bar Leni in Rotterdam, heeft op dit moment bar weinig huisvesting. En dus zijn ze op zoek naar een nieuw stekkie. En wij zijn zo sportief om ze daar een handje bij te helpen.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De politie is een onderzoek gestart na de melding van dat er is geschoten op de Raamsdonksweg in Rotterdam-Pendrecht. Iets voor middernacht kreeg de politie meldingen dat er schoten te horen waren. Op straat lagen ook meerdere kogelhulzen. Volgens mensen te plaatsen zou er zeker 5 keer zijn geschoten. Of er ook iemand is geraakt bij het schieten is niet bekend. Op meerdere plekken in Rotterdam-Zuid zijn vannacht ontploffingen geweest. Rond 2:30 was er een klap te horen aan de Vlakkezenstraat in Rotterdam-Carnisse. Delen van de deur kwamen in de gang terecht en op straat. En ook de brievenbus werd weggeblazen. Een paar uur later, rond 4:30, was er weer een ontploffing, maar dan in Feyenoord aan de Beukelaarstraat. Ook daar raakte een deur beschadigd. In beide gevallen lijken er nog geen aanhoudingen te zijn. Huizenkopers lopen nog te vaak vast in een oneerlijk koopproces, dat zegt vereniging Eigen Huis. Sinds februari kwamen op het meldpunt makelaardij van de vereniging bijna 1000 klachten binnen. Het meest wordt de belangenverstrengeling genoemd, waarbij bijvoorbeeld bepaalde geïnteresseerden worden voorgetrokken. Ook het wijzigen van de regels tijdens het biedproces en druk uitoefenen om meer te bieden worden vaak genoemd. Een paar jaar geleden verzamelde eigen huis al een keer meer dan 1100 klachten. Afspraken die daarin zijn gemaakt, zoals een biedlogboek bijhouden, blijken volgens de consumentenorganisatie niet genoeg. Nu pleit de vereniging voor onafhankelijk toezicht en sancties op overtredingen. In Congo is men begonnen met het vaccineren tegen ebola. De uitbraak is de meest dodelijke in de geschiedenis van het land. Het vaccin dat nu wordt gebruikt is officieel niet goedgekeurd tegen deze variant. Maar omdat er geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat het middel toch werkt. Er zouden zeker 6000 mensen zijn besmet. 2000 mensen zijn omgekomen door het ebola-virus. Dan nog het weer wisselend bewolkt. Vooral vanmiddag een paar stevige regen- en onweersbuien. Er kan behoorlijk wat neerslag bij zitten, zegt onze weerman Stefan de Grijze. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. En op dit moment één file waar wij in onze regio mee te maken hebben. Namelijk op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meern en Woerden. Daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht en daar heb je een half uur vertraging. En omrijden kan via onze regio. Namelijk via Gorkum over de A2, de A27 en de A15. En de verwachte eindtijd van dit alles is 9 uur zometeen.
0: En dankjewel, Milou. Zometeen deze. Hey, blijf luisteren.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
18: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
19: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
18: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
20: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
24: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
25: Voor wie zijn we ook alweer?
24: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
26: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
27: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
26: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
28: Eruit. Met Olivier de Neve.
3: En Milou op den Berg. Radio met een grote R.

0: Ja, ik vind deze gasten wel slim hoor. Dan heet je dus Rocksteady Crew en dan noem je het nummer Hey You Rocksteady Crew. Dan weet je in ieder geval zeker dat het blijft hangen.
1: Nou, zeker.
0: Dat zouden wij eigenlijk ook moeten doen. Gewoon Hey You Olivier Milou.
1: Het rijmt ook nog eens.
0: Ja, daarom. Het kan gewoon. Dan is het voor de ochtendshow. Hartstikke leuk. Goedemorgen. En kom eruit, want als je het mij vraagt, is het een dag om te zoenen.
1: Het is een brand new day. Wees erbij. Welkom.
0: Je luistert naar Radio Rijnmond met Olivier en Milou dus in de ochtendshow. Het is vrijdag 28 augustus. Een mooie en tegelijkertijd enorm verdrietige dag. Want ja, ik denk dat het tijd wordt om het bekend te maken, Milou.
1: Oh, vertel.
0: Ik hoop dat je goed zit, want het voelt voor mij zwaar om dit te zeggen. Maar ja, dit is voorlopig de laatste Olivier en Milou.
1: Oh nee.
0: Ja.
1: Oké, nou, misschien moeten we er extra van genieten dan.
0: Ja, denk ik wel. Ja. Ik hoor nu wel in de verte een paar mensen de champagne ontkurken. Vind ik een beetje ongepast, maar goed. Het waren 5 fantastische dagen. Maar vanaf maandag dan gaan we weer normaal doen, hoor, met z'n allen. Want dan is Peter van Drunen terug van vakantie en dat is maar goed ook. Want dan kun je weer elke dag lekker met hem en Milou opstaan. Maar dat betekent ook dat we niks meer te verliezen hebben in deze ochtend. En dat we dus nog 1 uurtje gaan knallen alsof het een lieve lust is. En zeg je knallen, dan zeg je natuurlijk het weerbericht. Het weer, het is deels bewolkt met vooral vanmiddag een paar flinke regen- en onweersbuien. Plaatselijk veel neerslag. Het wordt 22 graden. Vanavond en vannacht gaan die regen- en onweersbuien door. En dan koelt het af naar zo'n 16 graden.
1: En 1 file op dit moment op de A12 tussen de Meern en Woerden. Daar is een ongeluk gebeurd. Doe je een half uur langer over. En omrijden kan via onze regio. Dus via Gorkum over de A2, de A27 en de A15. Dus daar krijgen we een beetje last van.
0: En we hebben nog wat losse eindjes als we het hebben over onze tracktocht. Want ja, Milou en ik stapten lekker in die auto. Onderweg naar een buitenland. Maar ja, welk buitenland was het? Nou, jij hebt ontzettend veel hints gegeven, Milou.
1: Het was in ieder geval geen Italië die kwam langs.
0: Nee.
1: En ook geen Aruba.
0: Oké, maar wat is het dan wel? Nou, misschien weet Marvin Korsten uit Barendrecht het. Marvin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
2: Goed.
0: Ja? Ben je blij dat het vrijdag is?
2: Ja, zeker. Lekker weekend. Ja.
1: Wat ga je vandaag doen?
2: Nou, ik heb zometeen even een gesprek op school. Dus
0: Ik
2: heb eerst dat en dan,
0: En
2: dan ga ik van het weekend genieten.
0: Zit je op school? Werk je op school? Of heb je een kind wat op school zit?
2: Ik heb een gesprek met mijn dochter. Een soort van intakegesprek heb ik.
0: Een intakegesprek. Dus goed, het gaat allemaal gebeuren nog voor je dochter?
2: Ik ga mee met haar, zeg maar.
0: Heel goed.
2: Ja.
0: Ja, dat is ook wel fijn, hè, als papa erbij is.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, heel goed. Nou, dan ga jij even daar zorgen dat het allemaal een gespreid bedje wordt.
2: Oh jee, ja, zeker.
0: Nou, misschien kan je ook wel leuk nieuws aan je dochter brengen zometeen. Want je kan een paar gerse sokken winnen. En die mag je natuurlijk. Dat is helemaal aan jou, hè? Die mag jij je dochter geven.
1: Mag, hoeft niet.
2: Ja, dat zal ik zeker doen.
0: Oké. Nou, laten we van jou horen dan vooral. Want dat is belangrijk. Wat denk jij, welk land zijn wij naartoe gegaan?
2: Suriname natuurlijk.
0: Oké, jij zegt natuurlijk erbij. Nou, eens even kijken of de jury het daarmee eens is.
1: Ja!
2: Makkelijk, hè?
0: Ja.
1: Heb je iets met Suriname?
2: Ook. Nou ja, ik hoorde Damaru. Ja, die komt uit Suriname met Tuintje in mijn hart natuurlijk. Met Jan Smit.
0: Ja.
2: Samen. Dus het was al makkelijk gelijk als je dat hoort natuurlijk. Ja.
0: Het was eigenlijk bij de eerste muzikale hint al duidelijk voor je.
2: Ja, ook duidelijk.
0: Nou, te gek. Nou, dat betekent dat jij dus die sokken wint. Dus blijf even aan de lijn zometeen, dan gaan we dat regelen. En ik zou wel je telefoon vanmiddag tussen 4 en 5 even extra in de gaten houden, hoor. Want dan, Marvin, kan je gebeld worden en dan win je de Rijnmond Maand

0: prijs als die telefoon gaat.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Ja, toch? Dat is een privévoorstelling voor jou en 49 van je vrienden of familieleden. En dan kan je dus een film in de Rotterdamse bioscoop gaan kijken.
1: Ja, leuk.
0: Ja, dat zou toch wat zijn. Dankjewel in ieder geval voor het meespelen. Veel plezier zo meteen op school en geef je dochter een knuffel van ons, hè?
1: Dat doen we, graag gedaan.
2: Okay. Groetjes.
1: Doei, Milou.
0: Hoi, hoi. Doei. Nou, dat was Marvin die in de prijzen valt. En ondertussen, Milou, moeten wij ook gewoon weer verder met de show, hè?
2: Nou, zeker.
0: Want we hebben nog van alles te doen zo meteen.
2: We gaan zo meteen met Bar Leni bellen. De eerste vrouwen sportbar in Nederland, gewoon bij ons in Rotterdam. Maar ze zijn een beetje dakloos.
0: Oh, dakloos. Dat is niet goed. Zo meteen naar Alex Warren en Fever Dream.

0: Forner en Cold as Ice. Maar wij warmen je vandaag op hoor met de klanken van Radio Rijnmond met Olivier en Milou.
1: Ja, dat is ook wel fijn dat we een beetje opgewarmd worden. Want ook al wordt het niet heel erg koud vandaag. Het is wel regenachtig en onweer. En,
0: code rood vanmiddag ook, hè?
1: Is code rood.
0: Code rood.
1: Oh, dat is niet best.
0: Met onweersbuien.
1: Ach, vreselijk. Ja. Nou, goed. Rotterdam had afgelopen jaar een primeur met Bar Leni. Dat is de allereerste vrouwensportbar van Nederland. Na een succesvolle pop-up opende de bar afgelopen november op een vaste stek aan de Nieuwe Binnenweg. Maar nu de zomerstop voorbij is, blijkt dat vertrouwde plekje ineens niet meer beschikbaar te zijn. En daarom zoekt Bar Leni een nieuw thuis. Oprichter van Bar Leni is Marijn Hermans. Marijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jullie zijn klaar met de rust. Hè? De zomer is voorbij. Direct weer door willen jullie. Waarom kan dat niet op de Nieuwe Binnenweg?
2: We hebben daar gezeten onder vlag eigenlijk van... De bar was nog van Kaapse. Kaapse Brouwers. Kaapse Willens heet het. Dat was eigenlijk weer van tijdelijke aard. Dus we konden daar landen in eerste instantie voor 2 maanden. Dat werd telkens verlengd. En uiteindelijk was dat eindig. En we zijn afgelopen periode bezig geweest om te kijken of we echt de exploitatie konden kopen. En dat is ons helaas niet gelukt. Mm. Dus vandaar dat we op zoek moeten naar een nieuwe plek.
1: Een soort nomade bestaan eigenlijk als bar.
2: Tot nu toe wel. Ja. Maar we willen echt vaste grond en wortel kunnen schieten en ergens kunnen bouwen. Dus dat is... Eigenlijk zou dat voor nu de droom zijn.
0: Dat verdienen jullie ook, want jullie zijn de allereerste vrouwensportbar in Nederland. Gewoon dus bij ons in Rotterdam. Hoe ben je ooit op dit idee gekomen, Marijn, voor die vrouwensportbar?
2: Eigenlijk naar aanleiding van de allereerste vrouwensportbar op de wereld in Amerika. De Sportsbra heet die. Daar las ik ooit over en ja, toen gingen bij mij... ging eigenlijk alles zijn op groen en alle vuurtjes aan. Toen dacht ik, dit is zo simpel, waarom bestaat dit niet? En toen ik daarover na ging denken van inderdaad, ik wil een vrouwenwedstrijd kijken. Nou, de vanzelfsprekendheid waarop ik gewoon op zondagmiddag in Rotterdam eigenlijk in elk café Feyenoord kan kijken, dat bestaat gewoon niet voor vrouwen. Laat staan de zendtijd. Dus toen was eigenlijk het idee, dan moeten we het zelf maar gaan doen.
1: Ja, nou, heel verstandig. Dat is ook een groot succes gebleken tot nu toe.
2: Absoluut.
1: Maar nu dus het bericht op jullie socials, want daar sloegen wij op aan. Leni zoekt een thuis. Ja,
2: ja.
1: Nou, de Nieuwe Binnenweg is dus geen optie, althans niet in het pand waar jullie zaten. Heb je al concrete tips gekregen inmiddels? Of denk je, nou, daar kan nog wel wat bij?
2: Nou, we zijn echt wel weer overrompeld door berichten en steunbetuigingen, maar ook wel echt directe lijntjes van mensen die of... zelf bij makelaars werken of mensen richting vastgoed lijntjes hebben. We zijn weer richting andere brouwerijen gegaan. Maar elke tip is fijn. Dus iedereen die iets weet of die lijnen heeft richting vastgoed, richting horeca of richting locaties in de stad... alles is welkom.
1: Ja, ik denk ook dat het voor jullie, dat jullie een gunfactor hebben. Hè? Want vrouwensport en de queergemeenschap omarmt jullie ook, heb ik begrepen. Dat is ook belangrijk voor een stad als Rotterdam, hè? Om zoiets te hebben, zo'n plek.
2: Het is mega belangrijk. Nou, allereerst denk ik dat het nog breder is dan... We zijn absoluut heel erg gedragen door de queer community. En daar zijn wij zelf ook heel blij mee. Want daar maken wij zelf ook onderdeel van uit. Maar ik denk dat het nog breder is. En dat is gewoon dat... We zijn een vrouwensportsbar, daar wordt iets uitgezonden wat mensen toch graag willen zien, ook al waren ze daar niet altijd van bewust. En het is gewoon ook een plek waar mensen zich fijn voelen en veilig voelden. En dat hebben we veelvuldig teruggekregen, vrouwen, maar ook gewoon mannen die zeiden wat een prettige plek. En er is geen ego, het is fijn om te zijn. Daar zijn we misschien nog wel het meest trots op, dat mensen gewoon zo graag bij ons waren.
1: Ja.
2: En dat missen we wel met z'n allen. Dus daar hebben we gewoon weer mega veel zin in om dat op te tuigen. En elkaar weer te treffen. En samen met een biertje een wedstrijd te kijken.
1: Ja,
2: en samen
1: hopelijk,
2: te komen.
1: Hopelijk kan dat ook gauw weer gebeuren dan, Marijn.
2: Ja.
1: Even kort aan het boodschappenlijstje. Wat is het wensenlijstje van jullie? Waar moet het pand aan voldoen, het nieuwe locatie?
2: Nou, in het centrum van Rotterdam zou heel fijn zijn. Mm-hmm. Dat is misschien ook nog wel een breed begrip. Maar ik denk wel dat wat voor ons duidelijk is geworden, is dat wij overal wel een draai aan kunnen geven. Dus we hebben voorheen inderdaad een pop-up bij Cult gehad. Dat was een hele andere soort locatie waar ook een keuken bij zat. In de locatie te binnen hadden we geen keuken. Dus eigenlijk hebben we niet heel veel wensen. Ik denk dat het minimaal iets van 50, 75 vierkante meter moet zijn in het centrum.
1: Plus, ja.
2: Ja, en alles wat groter is, hebben we ook alweer ideeën over hoe we dat in zouden kunnen vullen. Dus eigenlijk staan we open voor alles en hebben we gewoon zin om daar een draai aan te geven.
0: Zolang er maar een tv kan hangen en lekkere biertjes getapt kunnen worden, toch?
1: Ja, precies. Lijkt mij een goeie. Hey, en als mensen wat hebben, waar moeten ze zich melden?
2: Bij Leni, dat kan via Instagram, dat kan via telefoon, e-mail, via hi@barleni.nl. Of bel Iris of mij. Iris is mijn compagnon.
1: Ja,
2: alle lijnen staan open.
1: Alle lijnen staan wagenwijd open voor een nieuwe locatie. Nou, ik hoop dat het lukt en dan kan je wat kopen. En anders kan je altijd nog een Leni afsluiten, toch?
2: Precies.
1: Dankjewel. En
2: goed,
1: heel veel succes
2: Peter
1: met
2: ook.
1: De zoektocht nog, hè?
2: Yes, doei, doei.
1: Dat was Marijn Hermans, oprichter van Bar Leni, die dus op zoek zijn naar een nieuwe plek. En dat moet toch wel lukken, zeg.
0: Ik hoop het.
1: Ze hebben de gunfactor aan hun broek hangen. Dat is altijd heel belangrijk. En je hoort al Adam Levine doorheen. Dit is Maroon 5 en Sunday Morning op je vrijdagochtend. Verwarrend.

0: Doorbraakhit van Maroon 5 samen met This Love. Die kwam ongeveer tegelijk uit. Nou, inmiddels teren ze nog steeds op dat succes. Want iets goeds maken ze niet meer. Maar goed, dat maakt de comedy niet uit, joh. Maroon 5 en Sunday Morning bij Eruit.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend van Dave Datema.
2: Ja, de verbouwing is groot en ook heel duur. Maar dat mag ook wel. Het is Nederlands grootste. Maar ze zijn halverwege. Het gaat om een verbouwing in de Laurenskerk. En straks hoor je er meer over.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma?
7: Ga naar rijnmondveilig.nl.
5: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
1: Een hele goede morgen, 1 over half 9. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie bij ons op de weg. Te beginnen op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meern en Woerden. Er is een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht en omrijden gaat via onze regio. Over Gorkum, de A2, de A27 en de A15. Verwachte eindtijd is 9:30. En dan nog een kleinere file op de A16, wel in onze regio dus. Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum. 5 kilometer en daar doe je een kwartier lang over.
0: Dankjewel Milou. Dan hadden we de situatie op de weg hebben we gehad. Dan gaan we naar de situatie in de lucht. En daar weet Stefan van der Gijzen dan weer alles over. Stefan, goedemorgen.
12: Een hele goede morgen. Ja, als het goed is wel, Olivier. Op dit moment is het eventjes droog met bewolking en zon. Maar er staan vandaag weer diverse regenbuien op het menu. Soms ook stevig met kans op onweer. Veel regen in korte tijd. Ja, het is minder warm dan gisteren. Toen werd het in de middag met de zon zo'n 27 tot 28 graden. Deze middag ja, doen we het met een aangename 22 graden. Er staat een matige tot in kracht toenemende zuidwestenwind. Ja. Vanavond komt er veel wind staan uit het zuidwesten. Windkracht 5 tot 7 zelfs. Ook vannacht blijft die zuidwestenwind doorstaan met nog steeds een aantal buien. Ook morgen is het ronduit wisselvallig. Geregeld een aantal buien. In de middag waarschijnlijk zelfs eventjes regen. De temperatuur komt er morgen uit rond de 22 graden. En ik zie dat Milou eventjes wat wil zeggen.
1: Ja, ik weet niet waarom, maar ik ga dus vanavond barbecuen. Er zijn mensen die vanavond willen barbecuen met mij. Dat is niet zo'n goed idee, hè, Stefan?
12: Er zijn betere dagen geweest, moet ik eerlijk zeggen. Maar misschien dat het vanavond rond etenstijd misschien wel eventjes meevalt met die buien. Dus dan heb je wellicht geluk. Maar er staat wel een stevige wind.
0: En anders gewoon lekker in je woonkamer barbecuen. Dat is ook een heel goed idee, Milou.
1: Gewoon de jongens buiten laten staan en ja, meiden naar binnen.
0: Lekker binnen barbecuen. Dat is echt heel niet gevaarlijk.
12: Dat kan natuurlijk altijd.
1: Dankjewel, Stefan.
12: Oké, hoi hoi.
0: Hoi hoi. En dan de hoofdpunten van het nieuws. En daarvoor is hier weer, hoor. Niemand minder. Kijk, ik vind het even leuk zo opbouwen. Dan Dave Datema. Jij kan niet zo goed tegen tegen jezelf omhoog halen.
1: En je moet me geen complimenten geven. Oh, nee, wat heb je een leuk shirt aan?
0: Wat heb je het slecht gelezen tot nu toe vandaag? Maar
2: prima,
0: kijk of het nu beter
2: gaat. Kijk, daar kan ik weer meer mee. Patiënten van de huisarts uit Roon, die onlangs een werkverbod heeft gekregen van de rechter, hebben weer een nieuwe huisarts. Eerder deze maand kreeg de arts na 3 jaar onderzoek te horen dat ze niet langer haar vak mocht uitoefenen. Ze waren meerdere incidenten met alcohol. Er werd een keer een promillage van 3,3 bij haar gemeten in de praktijk. Ook werden lege wijnflessen en blikken bier in de praktijk gevonden. Hoeveel de patiënten de praktijk in Roon nog had, is niet bekend. Op meerdere plekken in Rotterdam-Zuid zijn vannacht ontploffingen geweest. Om 1:30 in Sjaloos, een paar uur later in Feyenoord. In beide gevallen was de voordeur het doelwit. Of er een verband is tussen de ontploffingen is niet bekend. En in de Laurenskerk is de renovatie van het centrale orgel ongeveer halverwege. Dat orgel heeft een mooie bijnaam, de Rode Reus. En is heel speciaal, zegt de organist Hajo Boerema.
13: Het is sowieso het grootste orgel van ons land. Dus dat heeft Rotterdam houdt van dat soort predicaten. Maar het is daarmee ook een van de meest veelzijdige instrumenten.
2: Ja, het orgel bestaat uit bijna 8000 pijpen, is meer dan 50 jaar oud. En dus was hij toen een opknapbeurt. En dat gaat, onderaan de streep, zo'n 2 miljoen euro kosten. Maar daarna zou het orgel, volgens de directeur van de Laurenskerk, voor meer soorten muziek gebruikt moeten worden. Want het beeld overheerst toch wel een beetje dat orgelmuziek in de kerk, ja, dat is een beetje stoffig.
14: Nou, de toekomst is dat alle muziekstijlen te horen zullen zijn op de Rode Reus. Van Bach blijft natuurlijk klinken, alle klassiekers blijven klinken. Maar we willen ook een brede publiek. Dat kan zijn van elektronische muziek tot metal, populaire muziek, hip-hop. Al die artiesten uit die genres nodigen wij ook uit om hier op het orgel te komen spelen.
2: Nou, dus kan je een beetje spelen. En je moet echt, het orgel spelen is nog vrij lastig hoor. Ja, dan kan je dus aanmelden. En dat kan dus betekenen dat je meer soorten muziek hoort. Zoals organist Boerema demonstreert op het tijdelijke orgel dat nu in de Laurenskerk staat. Nou, even kijken of jullie het herkennen, dit nummer.
0: Ja, Dolly. Ja, dit is Dolly.
1: Wat
2: nou,
1: goed.
2: Over toepasselijk gesproken, hè?
0: Nogal, ja. Ongelooflijk. Leuk.
2: Vanuit de Laurenskerk.
0: Ja, nou, binnenkort Metallica op het orgel, denk ik. Dat kan ook gewoon.
1: En orgeljoken, dat lijkt me ook leuk.
0: Ja, dat moet wel, toch? Orgeljoken daar. Wat een gezellig bedje zo op de achtergrond.
2: Ja.
0: Nou, ik denk ook wel dat het nieuws zo rond is, hè? Want we hadden eerst een arts aan de drank en nu al het orgel. Dus we kunnen het samenvatten als het drankorgel vandaag. Dankjewel, Dave.
15: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met nu Enrique Iglesias en Bailamos.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Guttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Dit is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
7: Gecommissioneerd.

0: Wat heeft deze man toch een heerlijke stem. Chris Rea on the beach op Radio Rijnmond voor je.
1: Ja, nog even zo lekker zo.
0: Oh, heerlijk.
1: Het warme bad van Chris Rea. Goed. Het is alweer een dikke maand geleden dat het jazzfestival North Sea Jazz voor de 50ste keer plaatsvond. En een flink deel van die edities kon je in het Rotterdamse Ahoy beleven. Maar als je liefhebber van North Sea Jazz bent, dan heb ik goed nieuws voor je. Want de sfeer van het festival kun je binnenkort weer opsnuiven. Maar dan in de Rotterdamse Kunsthal. Daar opent namelijk volgend weekend een tentoonstelling met de mooiste foto's die in de afgelopen 50 jaar op het festival zijn gemaakt. En een van de fotografen die al jaren foto's maakt op North Sea Jazz is Andreas Terlaak. Andreas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, een tentoonstelling met North Sea Jazz foto's dus, waaronder veel foto's van jouw hand. Wat kunnen we straks gaan zien in die kunsthal?
2: Van foto's van mij en van Paul Bergen en Rico de Rosario. Mm-hmm. Wij zijn met z'n drieën gevraagd door het festival om 50 jaar North Sea Jazz tentoon te stellen. En samen met z'n drieën hebben wij alle edities gefotografeerd.
1: Wauw.
2: Ik heb vooral de laatste 20 jaar vastgelegd. Maar wat je kan verwachten zijn foto's van de allereerste editie. Hele mooie zwart-wit foto's van Rico de Rosario. Waar bijvoorbeeld Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Ray Charles. Allemaal mooie actiefoto's.
1: Ja.
2: En dan gaan we langzaam naar de jaren 80, 90 met Miles Davis, Dee Bridgewater, D'Angelo. En dan ook nog een beetje kleedkamerfoto's, backstagefoto's, sfeerfoto's. Dus ja, we hebben heel veel tijd erin gestoken om een mooie selectie te maken. En ik denk dat dat wel gelukt is, ja.
0: Hé, hey, maar jeetje, zei jij nou dat je bij alle was geweest?
2: Nee, ik ben bij de... Vanaf 2002 heb ik ze allemaal gedaan, ja. Wat wij zeggen?
0: Op welke foto ben je sinds 2002 dan de trots?
2: Dat zijn er... Ik heb er zoveel gemaakt. Wij hebben voor het festival zelf... hebben we 50 foto's geselecteerd. En de kunsthal die heeft er een stuk of 30 daarvan uitgekozen om in de kunsthal op te hangen. En ja, van de selectie die zij gemaakt hebben, vind ik van de foto's die er van mij hangen, denk ik Sonny Rollins backstage. Is denk ik wel mijn lievelingsfoto. Ik heb gewacht tot hij zijn kleedkamer uitkwam en toen ben ik met hem meegewandeld richting het podium. En hij was toen al echt op leeftijd. Het ging niet heel vlotjes hoe hij met zijn grote lichaam zichzelf richting het podium manoeuvreerde. Maar ik heb een foto van hem gemaakt dat hij vlak voor het optreden in de coulissen staat te wachten met heel veel daglicht achter hem. Wat door die schuifdeur naar binnen kwam, omdat het toen hartstikke warm was. Dus met heel veel tegenlicht zie je Sonny Rollins met zijn saxofoon staan te wachten totdat hij op mag.
1: Je hoort ook, hè, het is natuurlijk altijd moeilijk om hierover te gaan lullen op de radio, want je moet het uiteindelijk gaan zien. Maar je bent zelf ook muziekliefhebber, heb ik me laten vertellen. Raak je dan niet, raak je niet afgeleid als je foto's probeert te maken en tegelijkertijd die toffe muziek hoort?
2: Dat had ik in het begin heel erg. Ik doe allerlei soorten genres. Laat ik het bij jazz houden, maar... ik heb er één keer die fout gemaakt bij U2. Toen was ik zo onder de indruk dat ik op mijn knopje vergat te drukken. Maar dat heb ik toen snel afgeleerd en me voorgenomen dat dat nooit meer gaat gebeuren. Als ik aan het werk ben, dan ben ik aan het werk.
1: Ja, dan hoor je bijna die muziek ook niet meer eigenlijk. Dan ben je helemaal in je eigen wereld.
2: Ja, je moet een beetje op de maten en de ritme letten. En dan weet je wat er ongeveer kan gaan gebeuren. En dan kan je anticiperen als het nodig is.
1: Gek.
2: Maar inderdaad, soms ben ik eigenlijk vooral met het beeld bezig. Ja.
1: Ja. In een fotostudio kun je natuurlijk de omstandigheden helemaal naar je hand zetten. Maar hoe maak je nou een goede foto van een live spelende of zingende artiest?
2: Nou, dat is bij jazzartiesten niet heel moeilijk.
1: Beweeg niet zoveel.
2: Want dat is een ontzettend dankbaar onderwerp om... om vast te leggen. Ja. En ik denk dat je die sfeer van de jazz en van North Sea Jazz, dat heel goed tot uiting komt in deze tentoonstelling. Hmm. En ik ben zelf ook heel blij dat hij naar de kunsthal dat hij verplaatst is. Want dat is toch echt wel mijn lievelingsmuseum, moet ik zeggen. Kijk. Dus ik ben heel blij dat ik heb er altijd al een keer willen hangen. En ik ben blij dat ik samen met Paul en Rico deze kans krijg.
1: En nu heb je dit op Radio Rijnmond gezegd, dan krijg je maar een gratis colaatje, denk ik, hoor, in de kunsthal. Als het een keer gaat.
2: Mag het als Cola Zero dan?
1: Oh, Cola Zero. Oké, de bestelling wordt doorgegeven nu aan de kunsthal. Is er trouwens ook muziek bij te horen bij de foto's? Of is het echt alleen de foto die je te zien krijgt daar?
2: Ik durf het niet te zeggen, eigenlijk. Dat weet ik niet. Maar die foto's die spreken zoveel muziek uit. Dus, ja.
0: Of gewoon lekker je oortjes meenemen.
1: Dat kan ook, ja.
2: Ja, kan ook.
1: Hey, Andreas, ik heb het even opgezocht. Nog 317 nachtjes slapen totdat er weer een nieuwe North Sea Jazz is. Hoe hou je het vol tot die tijd?
2: Lastig. Nee hoor, dat komt wel goed. Ja?
1: je hebt genoeg andere dingen om je mee bezig te houden in de tussentijd.
2: Precies.
1: Gelukkig is het nog maar 8 nachtjes slapen totdat we de tentoonstelling 50 jaar North Sea Jazz fotografie in de kunsthal kunnen gaan bekijken. En dat gaan we doen hoor. Dankjewel voor je enthousiaste verhaal.
2: Graag gedaan, hartstikke leuk.
1: Dat was Andreas Terlaak, fotograaf dus. En een van de 3 fotografen die zijn bijdrage heeft geleverd aan die tentoonstelling. Vanaf volgende week zaterdag dus in de kunsthal te zien. En dit is Nederlandstalige muziek. Dit is Adriaan Persons, jong talent. Dit is Een Andere Jij op Radio Rijnmond.

0: het is nog geen weekend hoor. Het is bijna weekend. Love on the Weekend van John Mayer hoorde je hierbij. Eruit op Radio Rijnmond.
1: En zometeen hoor je Ruud de Boer in de Boer op. En hij begint natuurlijk weer met de 5 na 9. En die wordt vandaag afgetrapt door Queen. Maar ook de Imagine Dragons en Bruce Springsteen zijn van de partij. Dus het komt hartstikke goed met die lijst.
0: Komt helemaal goed. Over een paar minuutjes is hij er dus. Ruud de Boer en zijn koffiecorner. En je weet het, hè, hij doet het niet per ongeluk. Hij doet het espresso. En daarbij komt er ook een einde aan een week. Olivier en Milou in stijl. Ik heb me zeer welkom gevoeld. Ik heb me rot gelachen deze week.
1: Ik ook. Vooral ik om jouw woordgrapje.
0: Ach god, ja. Dankjewel daarvoor. En ook natuurlijk voor jou als luisteraar. Dank voor het luisteren. Alle leuke reacties deze week. Vanaf maandag veel plezier weer met Peter van Drunen, want die is dan terug van vakantie. En voor nu veel plezier met Ruud de Boer tot 12 uur vanmiddag. En Milou, fijn weekend.
1: Fijn weekend.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
7: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
18: Wow!
17: Is binnen 3 minuten geregeld.
18: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: In Ridderkerk is het 18 graden. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Het is bijna 9 uur en dat betekent dat ik over 10 seconden de koffiecorner ga openen. En dan kun je meepraten over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Er zijn wilde plannen om Rotterdamse ambtenaren te verhuizen weg uit de kantoorkolos de Rotterdam, waar ze met z'n duizenden zitten. Pro vindt het alvast een goed idee. De torens uit de wijken in. Maar vind jij jouw gemeente voldoende zichtbaar en bereikbaar? Open de app, meepraten. En ik ga zo meteen praten met Raisa. En die gaat meedoen met de Rijnmond Run. En dat is al heel erg snel. Hè? Dat is de 30ste, dat is over 2 dagen. En daar horen een pak platen bij. Nou, dat is echt een heel erg mooie lijst in de 5 naar 9. Hoor je zo meteen meer over. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Er zijn 2 nieuwe huisartsen gevonden als vervanger voor de huisarts in Roon, die onlangs door een rechter een beroepsverbod had gekregen. De arts had alcoholproblemen. Sindsdien zaten de patiënten in de praktijk in Roon zonder arts. 2 anderen nemen die nu over. En binnenkort zijn er ook weer spreekuren. De weggestuurde arts kreeg begin deze maand definitief een beroepsverbod na een onderzoek van 3 jaar. 2 jaar geleden werd een keer bij een arts een alcoholpromillage gemeten van 3,3 promiel. Dat staat gelijk aan zware alcoholintoxicatie. Ook werden wel eens lege wijnflessen en bierblikken in de praktijk gevonden. Op meerdere plekken in Rotterdam-Zuid zijn vannacht ontploffingen geweest. Rond 2:30 was er een klap te horen aan de Vlakkese straat in Rotterdam-Karnisse. Een paar uur later, rond 4:30, was er ook een ontploffing, maar dan in Feyenoord en de Beukelaarstraat. Volgens de politie werd er ook een steen door de ruit gegooid. In beide gevallen lijken er nog geen aanhoudingen te zijn. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Hij overleed vanmorgen op 89-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Oslo. Werd vanmorgen bekendgemaakt.
20: Kong Harald er død. I meldingen. Kong Harald ble 89 år gammel. Kronprins Håkon ble Norges nye konge i det hans far gikk bort.
19: Harald was nog altijd koning, zat 35 jaar op de troon. Overleed rond 6:30 vanmorgen in de bijzijn van onder meer zijn vrouw en kroonprins Håkon. Harald onderging de laatste jaren meerdere operaties. Hij herstelde onder meer van blaaskanker. Maar in februari werd hij opnieuw ziek. Hij was de oudste koning in Europa. In tegenstelling tot de rest van Nederland daalt het aantal mensen in de bijstand in onze regio, blijkt uit cijfers van het CBS. Landelijk zitten er ruim 400.000 mensen in de bijstand, een stijging van 4.000 ten opzichte van vorig jaar. Het aantal neemt al 3 jaar op rij toe. In Rotterdam en omgeving is in diezelfde periode juist een lichte daling te zien. De stad telt 36.000 mensen in de bijstand. Dat komt neer op 5-6% van de bevolking. Ook in de rest van de regio is sprake van een daling. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wisselend bewolkt, vooral vanmiddag wat stevige regen- en onweersbuien. Er kan behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. Vooral vertraging aan de randen van de regio. Dan heb ik het over de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meern en Woerden houden daar rekening met een kwartier extra reistijd door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En het standaard brugnieuws. Dus de beperkingen voor de brug op de A27 en de brug in de N3. Die helemaal is afgesloten. Voor de rest normaal rijden. Rij voorzichtig, zou ik zeggen. En stop vooral niet midden op de weg. Dat doet Queen tenslotte ook niet. En dat is een heerlijke 8:55 start.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
21: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
22: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: En hoe was het bij het ING servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje? Ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
23: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
22: Nee, attents met ds.nl.
24: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
25: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, eet smakelijk voor straks.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De Boer op. Ruud de Boer.
2: Radio met een grote R.
3: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: Ja, zo zweeft hij dan zo mooi weg, die Mercury. Don't Stop Me Now, Queen, de eerste van.
1: De 5 na 9, 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door Reisa Valk en die doet mee met de Rijnmond Run. Goedemorgen, Reisa.
2: Hey, goedemorgen.
0: Je bent onderweg, waar naartoe?
2: Ik ben onderweg naar mijn motorrijles, dus dat is... Maar dat duurt nog heel even, dus ik denk dat we nog genoeg tijd
0: hebben. Oké, heel goed. Ja, nou, je stelt jezelf voor allerlei uitdagingen dus. En je gaat je motorrijbewijs halen en je gaat ook meedoen met de Rijnmond Run.
2: Ja, dat klopt. De vriend van mij die zei tegen mij, ga je mee? Want hij heeft zelf een bepaalde challenge. Dus toen dacht ik, waarom niet?
0: Ja? Ben je hardloper van origine of wordt dit echt een uitdaging voor je?
2: Het wordt wel zeker een uitdaging, maar ik heb het een tijdje wel gedaan. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat het lukt.
0: Ja, want die vriend die wil dit jaar fitter worden. En die heeft jou min of meer over de streep getrokken. Ja,
2: hij zegt zelf tegen mij, jij enthousiasmeert mij wel. Dus dat is eigenlijk wel heel erg positief.
0: Ja, inderdaad. De 30e gaat het gebeuren. Heb je er nog enigszins op kunnen voorbereiden?
2: Ik heb me wel voorbereid. Ik heb zeker elke week wel 2-3 keer eventjes mijn conditie getest.
0: Ja.
2: Dus dat komt wel goed, denk ik.
0: Ja. En je kunt hardlopen, wandelen. Welke categorie val jij onder?
2: Ja, deels allebei hoor. Ja. Want ik denk, soms heb ik gewoon geen zin om echt heel lang te gaan rennen.
0: Nee.
2: En dan moet je gewoon een stukje lopen.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, goed. Het is heel goed dat je meedoet. Laten we een beetje duimen op mooi weer. Hè? Want het is de 30e, maar het wordt een beetje onstuimig. Maar goed, dat laat jou niet tegenhouden, toch, Reisa?
2: Nee, maar daar kan je ook op kleden, toch?
0: Daar kun je ook op kleden. Ja, en stel je nou voor dat dat heel erg bevalt. Ik heb een aantal hardlopers en wandelaars al gesproken die ook meedoen aan de Rijnmond Run. En die gaan dan die Santiago de Compostela route lopen. Of ga ik nu echt een stap te ver bij jou?
2: Nou, een vriend van mij die heeft wel echt hele lange afstandswandeling gedaan. Dus ik weet ongeveer hoe dat kan zijn.
0: Ja.
2: Maar het is niet voor mij bedoeld, toch?
0: Nee, maar gewoon lekker bewegen, dat is ook goed. Zitten de oortjes erin of loop jij liever in stilte?
2: Nee, ik loop gewoon met mensen mee en ik zie en kijk om me heen.
0: Ja.
2: En als je al een hele groep bent, ik denk dat niet nodig is om ook een muziekje in te doen.
0: Dan kun je nu je oortjes in doen voor die heerlijke platen die je hebt aangevraagd. Want,
2: inderdaad.
0: Want Fleetwood Mac met Go Your Own Way zie ik voorbij komen. Dus zit daar nog een gedachte achter of is het gewoon een lekkere plaat?
2: Nou ja, Go Your Own Way. Ik denk altijd, blijf bij jezelf.
0: Ja,
2: Dus dit wel degelijk. Kijk, muziek is natuurlijk ook gewoon leven.
0: Ja.
2: Dus ik denk gewoon dat we met z'n allen gaan genieten en onze eigen betekenis daarvan geven.
0: Ja, dat klinkt heel goed. Despacito, Louis Fonsi, ook fijn.
2: Ja, toch?
0: Ja. En Born to Run... Born to Run, ja. Dat is niet helemaal letterlijk op jou, hè?
2: Niet op mij, nee. Ik dacht, dit is wel een mooi toepasselijke plaat.
0: Ja, precies. Nou ja, goed. En straks heb je natuurlijk dat stofje in je lichaam... dat je denkt, zo, ik heb het toch maar weer even mooi geflikt... en dan sta je gewoon helemaal on top of the world. Die gaan we nu voor je draaien, Reisa.
2: Dank je wel.
0: Mag ik jij een heel mooie run toewensen?
2: Dank je wel. Ja, jullie een hele fijne uitzending.
0: Ja, en zet hem maar even hard, hè.
2: Absoluut,
0: ik ga het zo
2: meteen aan.
0: Oké, en succes met de motorrijlessen.
2: Dank u. Hoi, hoi.
0: Dag, Heisa. Hoi. Tweede van de 5 naar 9. Imagine Dragons en On Top of the World.

0: Door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5. Na 9.
1: Ai.

0: Fleetwood Mac and Go Your Own Way. Helemaal op het lijf geschreven van de Raisa Falk, die het heeft aangevraagd. Gewoon, je moet je eigen ding doen. En dat gaat ze ook zeker doen de komende zondag bij de Rijnmond Run. Raisa had een heerlijke 5 naar 9 aangevraagd. En ik duim voor iedereen die meedoet met de Rijnmond Run dat het een beetje prima weer is, hoop ik. Nou ja, goed, zij zei ook, je kunt je erop kleden. Als je ook een 5 naar 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom. Hè. Je hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 naar 9.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Reis. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
6: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma?
7: Ga naar rijnmondveilig.nl.
8: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
0: Het is 9:30. Goedemorgen, ik ben bij Radio Rijnmond. De boer op daar luistert naar. De koffiecorner is nog steeds geopend. Hè. Hoe zichtbaar zijn ambtenaren? Hoe zichtbaar is überhaupt de gemeente in jouw ogen? Nou, laat het me even weten. Praat mee. Want er gaat een grote verhuizing waarschijnlijk plaatsvinden. In de Rotterdam zitten nu duizenden ambtenaren van de gemeente Rotterdam. Maar waarschijnlijk trekken ze uit dat gigantische kantoorpand. En de gedachte er een beetje achter is meer zichtbaarheid voor de bewoners van Rotterdam. Hoe zit het bij jouw gemeente? Of ben je zelf Rotterdammer? Nou, laat het me even weten. Praat mee. Open de app. Rechtsboven klikken op App Ons. Het standaard bruggennieuws. A27 en 3 hè, van de ANWB, maar verder geen files of vertragingen gemeld. Nou, dan gaan we snel door naar het weer. Ja, het is een gevarieerde dag, laat ik het voorzichtig zo zeggen. Nu valt het allemaal nog wel mee, maar vanmiddag kan het stevig gaan regenen. Onweersbuien, plaatselijk veel neerslag. Temperatuur komt niet hoger uit dan 22 graden. En ook vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. Er staat een stevige zuidwester en de temperatuur daalt naar een graad of 16 vannacht. Morgen opnieuw buien, ook dan weer een stevige zuidwester en dan ook opnieuw 22 graden. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de explosies in Rotterdam-Zuid van afgelopen nacht. In Feyenoord was aan de Beukelaarstraat een ontploffing. Ook werd volgens de politie daar een steen door de ruit gegooid. Een paar uur eerder was het ook al raak in Rotterdam-Karnisse aan de Vlakkeese straat. Daar bleef de schade beperkt tot de voordeur. Sperma-donor Simon, die gisteren in het nieuws kwam omdat hij blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt, was al in 2017 bekend bij het ministerie van Volksgezondheid. Toch werd hij 2 jaar later lid van een commissie die de donorwet evalueerde, meldt Nieuwsuur. Minister Hermans zegt dat dit nooit had mogen gebeuren, al was haar ministerie niet betrokken bij de samenstelling van de commissie. In de commissie pleitte Simon overigens voor het loslaten van het maximum aantal van 25 kinderen per donor. En de oudste koning van Europa is overleden. Koning Harald van Noorwegen overleed vanmorgen in een ziekenhuis in Oslo in het bijzijn van zijn naaste familie.
10: Kong Harald is dood. Kong Harald bleef 89 jaar gammel. Kronprins Håkon bleef Norges nieuwe koning.
9: Ja, Harald was 89 jaar, zegt deze presentator van de NRK, de Noorse publieke omroep. Wordt opgevolgd door kroonprins Haakon. Nou, Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Is een beetje van dezelfde generatie als prinses Beatrix.
0: Ik wou zeggen, want ik zat me daar. Stel je voor dat dat zou gebeuren met haar. God ja. Verhoede het natuurlijk voorlopig nog even. Maar dan is het hele land, denk hè? Toch? Ik bedoel, dit is echt een enorme verlies voor Noorwegen.
9: Ja, zeker. Zoals ik al zei, was enorm populair. Zorgde ervoor dat het Koningshuis in Noorwegen een wat losser imago kreeg. Ja. De afgelopen dagen was de Noorse televisie dan ook echt permanent bezig met het uitzenden van wat is de situatie rondom de koning. Nou, die was onveranderd slecht. Tot het dus vanmorgen iets voor 6:30 de koning overleed. 2 uur later werd dat bekend. Bij het Koninklijk Paleis werden heel veel bloemen neergelegd van mensen die steun betuigden. Ja, ruim de helft van de Nooren altijd groot voorstander geweest van de monarchie. En dat is op zich wel opmerkelijk, want er zijn behoorlijk wat schandalen geweest van het Noorse koningshuis de afgelopen jaren.
0: Hij is wel heen gegaan met een koningshuis in Noorwegen die toch wel behoorlijk in de spotlight staat, laat ik het even netjes zeggen.
9: Ja, koning Harald, of tenminste de nieuwe kroonprins Haakon, of de nieuwe koning Haakon, daar is niks mis mee. Maar die is getrouwd met kroonprinses Mette Marit. Ja. Dat was al een burgemeisje waar al wat vlekjes op zaten. Ja, nu blijkt ook dat ze banden had met CD-delinquent Jeffrey Epstein.
0: Ja, ja, ja.
9: Ze heeft een zoon, dat is niet de dat is een stiefkleinzoon dan van Harald geweest, Borghuby. Die is onlangs veroordeeld voor mishandeling en verkrachting. Ja, en ondanks dat was Harald nog altijd immens populair. Ja. Eigenlijk ook het Koningshuis. Dus ofwel de Nooren lijken daar niet heel erg van zich er heel veel van aan te trekken van al die kleine schandalen.
0: Dankjewel, Dave.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: De Boer op.
0: Met nu De Dijk.

Deze plaat is even een tijdje niet gedraaid op de Siciliaanse radio, denk ik. Edna, hè, die een paar weken geleden natuurlijk zich weer ging roeren. Dus ik denk dat de Italianen daar nou niet echt op zaten te wachten op deze teksten van de Dijk. Maar het is wel een mooi liedje. Dans op de vulkanen worden hier bij Radio Rijnmond in De Boer op het Best uit de jaren 80, 90 en nu. En de koffiecorner is geopend en die wordt al aardig druk bezocht op deze vrijdag, hoor. En je kunt zelf ook natuurlijk je wilde weekendplannen aan me laten weten. Heb je misschien nog wel een mooie tip voor een museum? Want echt mooi weer wordt het dit weekend natuurlijk ook niet. Maar er is natuurlijk zat te doen in onze regio. En misschien net daarbuiten. Nou, heb je een tip? Laat het ons even weten. Open de app, rechtsboven klikken op app ons. Je kunt ook meepraten over het nieuws. Bijvoorbeeld over de wilde plannen om de Rotterdamse ambtenaren te verhuizen weg uit de kantoorkolos De Rotterdam. Daar zitten ze met z'n duizenden in. En pro-Rotterdam vindt het alvast een goed idee. De torens uit, de wijken in, zo zeggen ze. Het zou de zichtbaarheid van de gemeente moeten verbeteren. Maar vind jij jouw gemeente voldoende zichtbaar en bereikbaar? Laat je ervaringen of je mening horen in de koffiecorner. Ja, en een dagje pretpark is voor veel ouders niet meer te betalen. Zou de overheid standaard moeten bijspringen? En hoe zag jouw schoolreisje er vroeger uit? Zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben. Ik ben natuurlijk ook benieuwd naar je luisterpleisterplaats. Waar hang je uit? Maak even een foto. Waar zit jij? Ligt jij of loop jij te luisteren naar Radio Rijnmond? Bijvoorbeeld naar die mooie muziek van Miles Smith. I

Desiree en live bij Radio Rijnmond. En je bent live bij Radio Rijnmond. Bij de boer op. En praat mee in de koffiecorner over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Bijvoorbeeld over jouw eerste schoolreis. En naar aanleiding van het nieuws natuurlijk dat steeds meer ouders problemen hebben met het kunnen betalen van een schoolreisje of een kamp of wat dan ook. En ik probeerde een soort stelling van zou de overheid dan niet standaard moeten bijspringen. Eens even kijken hoor, wie Nel, die zegt net tegen mij. Nou, wij zijn bijvoorbeeld gestopt met een abonnement op de Efteling. Het is nu zo gemaakt voor mensen met poen. Ik vind het vernederend als mensen nu ook al voor een dagje pretpark bij de overheid aan moeten kloppen, zei Nel net tegen mij. En Nathan zei net tegen mij in de koffiecorner. Nou, ik denk dat die ouders eens prioriteiten moeten stellen, want ze rijden haast allemaal op een fatbike, de kinderen. Maar dit is mijn ongezouten mening, hè. Nou, ongezout op gezout. Je mag langskomen in de koffiecorner. Dus open de app en kun je mee praten. Ja. Je kunt ook een mopje rappen. Vind ik ook allemaal best. Alles kan op vrijdag. Open de app, rechtsboven klik op Apple. Zometeen Paul Young, maar eerst Mark Ronson. Je herkent hem al. En Bruno Mars.

0: just gotta do.
1: Wherever I lay my hat. En als hij zijn hat afdoet, zijn hoed afzet, dan zie je grijze haren tevoorschijn komen. In plaats van de diepzwarte haren die hij natuurlijk in de jaren 80 had. Paul Young. Hij schijnt trouwens nog steeds op te treden. Trouwens, die grijze haren zijn helemaal niet gek, want hij is inmiddels 70 jaar. En hij schijnt nog steeds op te treden. Hij heeft een bewogen leven achter de rug, maar hij heeft het geloof ik weer enigszins op orde. Paul Young, Wherever I lay my hat bij Radio Rijnmond. Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Zometeen deel 2 van De Boer Op, waarin jij natuurlijk nog steeds van harte welkom bent in de koffiecorner om mee te praten over het nieuws. Of natuurlijk misschien met jouw gouden tip te komen als het gaat om een leuke activiteit komend weekend. Het regenachtige weekend. Maar er zijn natuurlijk zat mooie activiteiten indoor te doen in onze mooie regio. Nou, heb je een mooie tip? Laat het ons vooral even weten in de koffiecorner. Open de app. Rechtsboven klik op App Ons. En niet te vergeten, we gaan zometeen ook de nieuwsquiz weer spelen. En die is vandaag, heeft een gouden randje ook al een beetje. Want vandaag gaat ook de maandprijs eruit. Dus ik zou zeker, en dat is al 2 keer eerder gebeurd, dat je op de valreep gewoon dubbel in de prijzen valt. Dus niets is onmogelijk. Dus houd het allemaal een beetje scherp. En geniet zometeen ook van Olita Adams.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
6: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
9: Nee, Attents met ds.nl.
12: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
13: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
15: Vodafone!
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
18: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
1: In Heinenoord is het 19 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Rijnmond. Het is 10 uur, je bent bij De Boer Op, acte 2. Met zometeen de nieuwsquiz die we gaan spelen. Met een gouden randje, want vanmiddag gaat ook de maandprijs eruit. Spannend. En Olita Adams had ik al beloofd, maar ik hoorde al wat motoren hoorde ik beneden in de hal. Ik rook ook allerlei dingen. Maar oh, dat zijn die gasten van normaal die met hun motoren het pand zijn binnengereden. Zometeen oerend hard. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
0: Op meerdere plekken in Rotterdam-Zuid zijn vannacht ontploffingen geweest. Rond 2:30 was er een klap te horen. Vlakkeze straat in Rotterdam-Karnisse. En een paar uur later rond 4:30 weer een ontploffing, maar dan in Feyenoord aan de Beukelaarstraat. Daar werd ook een ruit in gegooid. In beide gevallen is niemand aangehouden. In Rotterdam is 80% van de studentenkamers te duur. Dan valt de huurprijs uit boven wat er maximaal gevraagd mag worden, blijkt uit onderzoek van Argos. Rotterdam is wel opvallend omdat die gemeente daar actief iets aan probeert te doen, zeggen de onderzoekers. Uit eigen beweging trad de gemeente honderden keer op. In bijna alle studentensteden gebeurde dat namelijk niet. In Amsterdam ligt de huurprijs voor een kamer overigens in 97% van de gevallen boven het toegestane maximum. Er zijn 2 nieuwe artsen gevonden als vervanger van de huisarts in Roon die onlangs van de rechter een beroepsverbod heeft gekregen. Die arts had alcoholproblemen. Sindsdien zaten de patiënten van de praktijk in Roon zonder arts. 2 anderen nemen die nu over en binnenkort zijn er dus ook in spreekuren. De arts kreeg begin deze maand definitief een beroepsverbod van de rechter na een onderzoek van 3 jaar. 2 jaar geleden werd een keer bij de arts een alcoholpromillage gemeten van 3,3 promiel. Dat staat gelijk aan zware alcoholintoxicatie. Volgens ook werden er lege wijnflessen en bierblikken in de praktijk gevonden. De Nederlandse koninklijke familie heeft haar medeleven betuigd na het overlijden van koning Harald van Noorwegen vanmorgen. Met 89 jaar was hij de oudste koning van Europa. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix laten weten diep bedroefd te zijn na het heengaan van de koning. Er was een speciale vriendschap tussen de Noorse en de koninklijke familie in Nederland, die meerdere keren bij elkaar over de vloer kwamen. Harald wordt herinnerd vanwege zijn vriendschap en de gave om mensen bij elkaar te brengen. Zo staat in een verklaring. Koning Harald was 89 jaar. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een wisselvallige dag vandaag. Bewolkt, vooral vanmiddag een paar stevige regen- en onweersbuien. Er kan behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. Het loopt een beetje vast op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum. Daar heb je te maken met 10 minuten extra reistijd. En ja, natuurlijk hebben we ook nog steeds te maken met beperkingen voor zwaar vrachtverkeer op de Merwedebrug in de A27. En natuurlijk ook de Papendrechtsebrug in de A3. Die is helemaal afgesloten tot april volgend jaar. Maar verder ziet het er redelijk rustig uit. Ja, misschien wel een van de laatste dagen. Want volgende week gaan de scholen natuurlijk weer beginnen. Maar als je onderweg bent, rij voorzichtig en geniet zometeen van Alita Adams.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
20: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
21: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
22: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
21: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
22: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaad. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
23: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
24: Rustig, adem in,
23: ja, maar misschien
24: uit.
23: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
24: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
25: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
26: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
27: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
28: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
26: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
28: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: De Boer op. Ruud de Boer.
6: Radio met een grote R.

0: Een hoopvol liedje dat hartstikke hard nodig is in deze tijden. Window of Hope hoorde je van Alita Adams als eerste van het tweede deel van De Boer op. Ik wens je een bijzonder goedemorgen. Ook het komend uur kun je je to-do-tips kwijt aan. Het wordt een regenachtig weekend. Maar misschien weet je een leuk evenement. Tip ons vooral, je medeluisteraar. Want we moeten toch wat met die regenachtige dagen in het weekend. En Gerard is op dit moment weer een garagedeur aan het plaatsen. Deze keer in Zwijndrecht. Dat is tevens de luisterpleisterplaats. Maar hij tipte mij over de burchtfeesten in Oostvoorne. Dat is morgen. Ja, braderiekramen, live muziek, geschiedenisles. Vooral tijdens de rondleiding op de Jacoba-burcht. Dus dat is echt de moeite waard. Evenementen. Oostvoorne.nl. Dan zit je bij het juiste adres. Dankjewel, Gerard, zei ik net tegen hem. En als je ook een tip hebt voor wat te doen in het weekend, laat het me vooral even weten. Hè? En misschien heb je wel zelf leuke dingen die je gaat ondernemen. Ook dat is van harte welkom. Je kunt meepraten over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Ik las dat er wilde plannen zijn om Rotterdamse ambtenaren te verhuizen weg uit die kantoorkolos de Rotterdam. Je weet wel, die drie woontorens min of meer aan elkaar geplakt. Daar zitten ze met z'n duizenden. Volgens mij is de gemeente Rotterdam ook de hoofdhuurder. Dat gebouw is volgens mij in Franse handen. Ja, als ze er allemaal uitgaan, dan hebben de eigenaren van de Rotterdam wel een uitdaging. Nou, pro-Rotterdam, de partij vindt het alvast een goed idee. De torens uit, de wijken in, zo luidt het. Het zou de zichtbaarheid van de gemeente moeten verbeteren. Nou, mijn vraag aan jou deze ochtend. Vind jij jouw gemeente voldoende zichtbaar en bereikbaar? En een dagje pretpark is voor veel ouders niet meer te betalen. Zou de overheid standaard moeten bijspringen? En hoe zag jouw schoolreisje er eigenlijk uit? Open de app, rechtsboven klik op app ons en laat vooral ook je luisterpleisterplaats weten. Hè? Dus waar hang je uit op dit moment? Waar zit jij, ligt jij of loop jij te luisteren naar Radio Rijnmond? En die app kun je ook gebruiken voor...
1: Groepensneller.
0: Ja, dat is extra spannend, want de maandprijs gaat er vanmiddag uit. Maar eerst maar even stap 1. Hè. Eerst maar eens even die gerse linnen tas van Radio Rijnmond in de wacht slepen. En dat is dus niet zomaar een tas, maar een tas van Radio Rijnmond. Ofwel een collectors item. En er zit ook nog een gerse kekke Rijnmond zonnebril in. Nou, ben je er klaar voor? Ik laat een fragment horen uit het nieuws. Een nieuwskop en die is gesneld door het koffieapparaat.
2: Huizenkopers lopen nog te vaak vast in...
0: Ja, waar lopen huizenkopers mee vast? Zat vanochtend in het nieuws. A, met oneerlijke verkooppraktijken. B, met het rondkrijgen van de financiering. Of C, krijgen ze te maken met verborgen gebreken. A, B of C. Open de app, rechtsboven klikken op app ons. Gentlemen, start your engines.

Cat's Eye, an Animal, You Move Like an Animal. Misschien hebben ze dat met iets te veel overtuiging gedaan. Want het lid zijn van een meidengroep is niet zonder risico. Ze zouden dit weekend optreden bij de Daisy Chainfields Festival van Rodrigo. Maar een van de leden heeft de enkel verstuikt tijdens het repeteren. Ja. Ongeluk zit in een klein hoekje. Eens even kijken. Trudy, die zei net tegen mij in de koffiecorner. Ruud, ik hoorde over schoolreisjes en over de herinneringen daaraan. Nou ja, ik herinner me dat wij vroeger elke week wat geld mee moesten nemen naar school om zo het reisje te betalen. Dat waren nog eens bedragen, 25 cent namelijk. Nou ja, ik kan me zelfs ook nog herinneren, hè, Trudy, dat ik zo'n beige vierkante envelop mee moest nemen. Want dan werd er gevraagd aan je ouders van neem morgen schoolgeld mee. Dus zo werd het bij elkaar gesprokkeld. Goeie grutten, dat waren nog eens tijden. Ja, het waren nog eens tijden dat ieder kind ook nog mee kon met een kamp of met een schoolreisje. Want een dagje pretpark bijvoorbeeld of een kamp is voor veel ouders niet meer te betalen. Zou de overheid moeten bijspringen? En hoe zag jouw schoolreisje eruit? En hoe zichtbaar is jouw gemeente? Gemeente Rotterdam wil meer zichtbaarheid van ambtenaren en gemeentemedewerkers. Dat wil althans de partij Pro-Rotterdam. Maar hoe zit het eigenlijk met de zichtbaarheid en vooral ook bereikbaarheid van de gemeente bij jou, in jouw gemeente of misschien wel in Rotterdam zelf? Praat mee in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op Apples. James T.W. zometeen, maar eerst Michael Sembello, Maniac.

0: James T.W. En When You Love Someone bij Radio Rijnmond in de Boer op. Het is bijna 10:30. Eens even kijken hoe het staat op de wegen. Want net was er nog een melding vanaf de A12. Maar die is inmiddels verdwenen. We hebben gewoon het standaard bruggennieuws. Dus een beperking van het zware vrachtverkeer op de Merwedebrug. En natuurlijk die lange afsluiting van de Papendrechtsebrug in de N3. Dan snel naar het weer voor vandaag. En het is onstuimig, tenminste later vandaag. Met behoorlijk wat regen en onweersbuien. Temperatuur komt niet hoger uit dan 22 graden straks. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. Er staat een stevige zuidwester en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen opnieuw buien, opnieuw een stevige zuidwester en opnieuw 22 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie is een onderzoek gestart na een melding dat er is geschoten op de Raamsdonksweg in Rotterdam-Pendrecht. Iets voor middernacht kreeg de politie meldingen dat er schoten te horen waren. Er lagen ook kogelhulzen op straat, zeker 5. Of er iemand ook is geraakt bij het schieten is niet bekend. In Capelle aan de IJssel hebben honderden mensen gisteravond meegelopen met een stille tocht voor de omgekomen man bij een ongeluk vorige week. Dat ongeluk was toen op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De klap was zo hard dat de wagen compleet in 2 stukken brak. De 20-jarige man overleefde het ongeluk niet. 2 andere inzittenden raakten zwaar gewond. En een man van 86 jaar heeft ruim 60 jaar later zijn verloren rugzak teruggekregen. Die was kwijtgeraakt bij een wandelongeluk in Oostenrijk, schrijft de Telegraaf. Die tas was per ongeluk in een spleet van een gletsjer terechtgekomen. Maar door het speltende ijs zijn de spullen nu weer teruggevonden. De tas werd vorige maand opgemerkt bij de Soelstalferner Gletsjer in West-Tirol op 3000 meter hoogte. Er zat van alles in, zoals een ijsbel, prima conditie, een camera, een fluitje en een mapje met papieren. Nou, op basis van die paparazzen die zijn gevonden, konden ze de eigenaar achterhalen. De man was zijn spullen kwijtgeraakt bij een wandeling over de gletsjer. 1963 viel zelf in een spleet, maar zat gelukkig vast, zoals gebruikelijk is bij een gletsjerwandeling, aan het touw aan zijn metgezellen. Hij werd eruit getrokken, maar hij deed zijn tas af, want die was te zwaar. Nou, ruim 60 jaar later zijn de spullen dus teruggevonden. De man is wel zo oud dat zijn zoon de tas moest komen ophalen. Het is niet de eerste keer dat dit soort voorwerpen of zelfs lichamen aan het licht zijn gekomen door ijs dat smelt. Ja. We kennen natuurlijk allemaal Uzi, de ijsmummie. Die werd in 1991 ontdekt in de Italiaanse Alpen. En dat is een gemummificeerd lichaam dat 5300 jaar geleden stierf. Maar uiteindelijk, zo'n gletsjer is natuurlijk in beweging. Ja. En komt op het punt dat er daadwerkelijk sprake is van het smelten van ijs. Ja, en dan komen dit soort dingen dus weer aan de oppervlakte.
0: Ja, dit is dan het grappige nieuws. Maar minder grappig is natuurlijk de gevolgen van zo'n gletsjer in Nepal en Tibet van de afgelopen dagen. Dus
1: inderdaad.
0: De natuur is in beweging.
1: Absoluut.
0: Dankjewel, Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De Boer op.
0: Met nu Nene Cherry.
2: Radio met een grote R.
4: Hamer Wadek.

0: van Post Malone bij Radio Rijnmond. Groepensneller. Ik heb nog steeds die leuke tas voor je na aanbieding, hè, bij de boer op. Dat is die linnen tas van Radio Rijnmond. Dus niet zomaar een linnen tas die je meekrijgt als je toevallig boodschap. Nee, de heel bijzondere linnen tas van Radio Rijnmond. Dat is een collectors item. En er zit ook nog zo'n kekke zonnebril bij, ook van Radio Rijnmond. Ook een collectors item. En vanmiddag gaat die maandprijs eruit. Dat is een avond met al je vrienden naar een privébioscoop. Hoho, op de valreep meedoen. Het is mogelijk. Luister aandachtig.
1: Huizenkopers lopen nog te vaak vast in...
0: Ja, waarin lopen huizenkopers nog steeds te vaak vast? Zat vanochtend in het nieuws. A, met oneerlijke verkooppraktijken. B, met het rondkrijgen van de financiering. Of C, met verborgen gebreken. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En dan maak je dus kans op in ieder geval die prijs. En vanmiddag misschien wel de maandprijs. Dat zou toch ook te gek zijn? Het is mogelijk, het is eerder gebeurd. Zo meteen lekker rusten met zondag en Rob de Nijs, maar eerst Barry Manilow. Lekker zwijmelen.

En als je dan echt geen zin hebt om de hele zondag in je nest te meuren, dan kun je ook nog eventueel naar Rockabilly Square. Rock'n'roll, oldtimers, kraampjes en best dressed contest is de tip van Nel. Dat is komende zondag van 1 tot 8 in de Grote Kerkbuurt in Dordrecht. Nou, als jij ook een tip hebt voor evenementen of wat te doen in het weekend, je bent van harte welkom. Avicii, addicted to you.

0: vrij van de ketenen van Björn. Ja, Frida en Agneta hadden toch wel een redelijke solo-carrière na ABBA. En trouwens, ketenen van Björn, zo, hè? Zal het wel meevallen. Trouwens, mocht je denken, hé, het doet me ergens aan denken. Nou ja, het nummer is geproduceerd door Phil Collins en je hoort hem ook de drums bespelen op dit nummer. I Know There's Something Going On van Frida bij Radio Rijnmond. Ja, Sonja die zit best wel een beetje te zenuwen vandaag. Want ik hoop echt dat het een beetje meevalt, zei ze net bij mij in de koffiecorner. Want Zo'n Lief start vanmiddag samen met een paar honderd anderen om 4:00 voor een rondje flaké. 110 kilometer. En gewoon achter elkaar doorwandelen. Hè? Uiteraard stopt hij om wat te eten en te drinken. Maar verder loopt hij de hele nacht door. Dat vind ik wel heel erg spannend. Sonja, ik duim mede voor hem. Toch? Even een dikke duim van Radio Rijnmond. Nou, als je ook een verhaal hebt dat je kwijt wil, je bent van harte welkom. Hè. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Koppensneller. En op de valreep meedoen met Koppensneller, de nieuwsquiz. Ik zoek een fragment, of tenminste, ik zoek het missende fragment. En dan maak je dus kans op die leuke linnen tas van Radio Rijnmond en die kekke zonnebril erin.
1: Huizenkopers lopen nog te vaak vast in.
0: Waar lopen huizenkopers mee vast, is de vraag voor vandaag. A, met oneerlijke verkooppraktijken. B, met het rondkrijgen van de financiering. Of C, verborgen gebreken. A, B of C? Geef je antwoord maar door. Via de app, rechtsboven klik op Apples. Heel veel succes, hè. Zometeen de ontknoping. Tot het nieuws, Simon.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
6: Ja, dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
5: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
11: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Goed, het is gelukt.
11: Wat is er gelukt?
12: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
11: Fluitje van een cent dus?
12: Nou, het was wel wat meer dan dat.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
18: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: In Rotterdam is het 20 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Rijnmond. Fijn dat je zo blijft plakken. Ook in de koffiecorner bijvoorbeeld kun je nog steeds je verhaal kwijt. En zometeen de ontknoping natuurlijk van de nieuwsquiz. Maar ik ga nog 1 keer die opgave laten horen. Maar er speelt wel wat mee hoor. Want vanmiddag gaat ook de maandprijs eruit. Dus ik zou wel even in actie schieten als ik jou was. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Er zijn 2 nieuwe artsen gevonden als vervanger voor een huisarts in Roon die onlangs van de rechter een beroepsverbod heeft gekregen. De arts had alcoholproblemen. Sindsdien zaten de patiënten van de praktijk in Roon zonder arts. 2 anderen nemen die nu over en binnenkort zijn er weer spreekuren. De arts kreeg begin deze maand definitief een beroepsverbod na een onderzoek dat 3 jaar heeft geduurd. Zo werd 2 jaar geleden een keer bij de arts een alcoholpromillage van 3,3 promil vastgesteld. Dat staat gelijk aan zware alcoholintoxicatie. Ook werden er lege wijnflessen en bierblikken in de praktijk gevonden. In Rotterdam is 80% van de studentenkamers te duur. Dan valt de huurprijs uit boven wat maximaal gevraagd mag worden, blijkt uit onderzoek van Argos. Rotterdam is wel opvallend omdat de gemeente daar actief iets aan probeert te doen, zeggen de onderzoekers. Uit eigen beweging trad de gemeente honderden keren op. In bijna alle andere studentensteden gebeurde dat niet. In Amsterdam ligt de huurprijs voor een kamer overigens in 97% van de gevallen boven het toegestane maximum. Een vrouw is gisteravond met een auto door het hek van een parkeerplaats van de Eindhoven Airport gereden. Ze kwam tot stilstand bij de geparkeerde vliegtuigen op het vliegveld. De vrouw zat naakt in de auto. Volgens een woordvoerder van de marechaussee ging het om een verwarde vrouw. Ze is meegenomen en krijgt hulp aangeboden. Of het vliegverkeer last heeft gehad van het voorval kon de marechaussee niet zeggen. De politie heeft 65 vogels gevonden in een huis in Schiedam. Die werden verzorgd door een oudere man, maar die verzorging was hem nogal boven het hoofd gegroeid, schrijft de politie op sociale media. Nadat iemand alarm had geslagen over de situatie, ging de politie afgelopen weekend er langs. De man liet de politie eerst niet binnen, later wel. Nou, binnen bleek het een troep te zijn. Ook gaf de man toe dat hij hulp nodig had. Een paar dagen later werden de vogels gevangen. Het bleken er dus uiteindelijk 65 te zijn. Het weer wisselend bewolkt, vooral vanmiddag een paar stevige regen- en onweersbuien. Er kan behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
19: Dankjewel Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie. Het bruggennieuws natuurlijk, 27 en 3. Maar op de A4 is wat vertraging ontstaan. Niet door een brug, maar gewoon door vertraging. Den Haag richting Rotterdam hebben we het over. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. Can't stand losing you. Of can't stand losing. Ofwel, ben jij zometeen de winnaar in de nieuwsquiz. Ik heb een fantastische artiest zometeen bij mij in de studio. En we gaan gluren bij de buren. Dat doen we bij de collega's van de WOS. Kortom, genoeg te doen. Ook het derde uurtje van De Boer op.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
21: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
22: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
23: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus. Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
24: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
25: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
26: Hij is onderweg.
25: Wie?
26: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
25: Top. Koffietje, ik trakteer.
26: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
27: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
28: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
29: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
30: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
28: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
30: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
31: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
32: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
3: De Boer op. Ruud de Boer.
1: Radio met een grote R.

0: Can't Stand Losing You van de Police hoorde je bij Radio Rijnmond in uur 3 van de Boer op. En nogmaals een goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, mocht ik nog niet tegen je gezegd hebben. Acte 3, met zometeen een bezoekje aan de collega's van WOS. Dat is de Omroep voor het Westland en Midden-Delfland. Wat gebeurt daar allemaal op de nieuwsburelen? En zometeen natuurlijk ook de ontknoping van de nieuwsquiz. En ik heb een artiest hier over de vloer. Ja, als je dat gehoord hebt, dan weet je zeker dat je naar zijn show wil gaan kijken. Ik ga het zo meteen meer over vertellen. Ja, nu we toch erover bezig zijn, zullen we die nieuwsquiz nog maar even spelen? Want het is op de valreep. Hè? Vanmiddag gaat ook nog eens een keer die maandprijs eruit. Dus let goed op. Groepensneller. Hier is die opgave.
1: Huizenkopers lopen nog te vaak vast in...
0: Waarin of waarmee lopen huizenkopers nog steeds te vaak vast?

privébioscoop. Ja. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. We zijn toegekomen aan een première. Een première van, in ieder geval in Rotterdam en omgeving. Oftewel de première van Radio Rijnmond. Want Davina Michel heeft haar nieuwe album uit. Dat is het album met de titel After Party. En daar staat deze catchy Pinky Swear op. Dit is Davina Michel.

0: Ja, ik haal hem echt net uit de verpakking, hè, deze splinternieuwe single van Davina Michelle. Pinky Swear van het nieuwe album Afterparty, dat ook vandaag uitkomt. Ja, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, was dit alleen de première of wil je hem vaker horen? Wat mij betreft horen we hem vaker. Maar goed, het is aan jou. Laat het me even weten. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En wie gaat er vandoor met die leuke linnen tas en die geinige zonnebril van Radio Rijnmond? Dit was de hele ochtend de opgave.
1: Huizenkopers lopen nog te vaak vast in...
0: Waar lopen die huizenkopers mee vast? A, met oneerlijke verkooppraktijken. B, met het rondkrijgen van de financiering. Of C, met verborgen gebreken. Natasja, wat denk jij? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik denk dat het de oneerlijke verkooppraktijken is.
0: Nou, laten we eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: Huizenkopers lopen nog te vaak vast in een oneerlijk koopproces.
0: Ja,

0: Ja, er zou beterschap beloofd zijn door de makelaars ook. Maar ja, dat is nog allemaal een beetje schimmig. Ze pleiten zelfs voor een officiële inspectie. Want er zijn echt heel veel klachten binnengekomen. Maar goed, ja, het levert jou in ieder geval die geinige tas op met die zonnebril erin.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en dan ga ik voor je duimen, Natasja. Want je doet mee op de valreep. Maar dat maakt de kans niet kleiner op de maandprijs. Die gaat er vanmiddag uit. Ja.
1: Oh, leuk.
0: Ja, dus hou je telefoon wel in de gaten. Hè? Want stel dat je uit die grote pot wordt gehaald, dan moet je natuurlijk niet je telefoon niet opnemen.
1: Nee, ik heb hem lekker aanstaan.
0: Goed zo. Goed zo. Nou, ik duim voor je, Natasja, en dank voor het meedoen. Hè.
1: Dankjewel. Yo,
0: hoi.
1: Bedankt. Doei.
0: Dit is Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear bij de Boer op.

0: van Cameron Whitcomb bij Radio Rijnmond. Het is rond 11:30. Dat betekent dat we altijd even gaan gluren bij de buren. En dat doen we bij een van de vele collega-omroepen in de Rijnmond, met wie we ook een nauwe samenwerking hebben. Dat zie je bijvoorbeeld ieder weekend op TV Rijnmond in het programma Lokaal. Maar we wisselen ook allerlei nieuwsberichten uit en zo. Zo ontstaat er een mooie samenwerking, ook met de WOS. De omroep voor Midden-Delfland en het Westland. Programmamaker Boudewijn Vermeer. Goedemorgen.
1: Ja, en aangevuld ook Maassluis natuurlijk, hè?
0: Oh ja, ook. Precies, laten we dat niet vergeten. Nou, zullen we dat gelijk maar even bij de horens vatten? Want ik zie dat... Ja, er was een hoop gedoe over, hè? Zou een buslijn verdwijnen in Maassluis? Buslijn 126, maar dat gaat dan toch niet helemaal door?
1: Ja, dat klopt. Die zou 2027 verdwijnen. Maar door het vervallen van een bezuiniging is daar alsnog geld voor over... Ja. En de gemeente Maassluis die had eigenlijk bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die verbinding. Want die wordt best wel veel gebruikt.
0: Ja, er wordt altijd wel gezegd, hè, van niet rendabele lijnen, die schrappen we dan. Maar deze werd dus nog best wel vaak gebruikt in Maassluis.
1: Ja, klopt inderdaad. Zeker weten.
0: Hij gaat wel minder vaak rijden, hè, geloof ik.
1: Ja, dat is wel een ander puntje dan. In ieder geval dat hij dan wat minder gaat rijden. Ja.
0: Ik duim voor je, Boudewijn, dat het nog een beetje leuk blijft met het weer. Want er is vandaag de Westlandreunie. Wat is er allemaal te doen?
1: Ja, de Westlandreunie is eigenlijk denk ik wel de grootste feestweek van de regio. Ja. In Naaldwijk, dat is denk ik ook wel de grootste kern. En we dachten dat is wel leuk om daar met de radio live te gaan uitzenden.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan kunnen mensen ons ook weer eens levende lijven zien.
0: Wie zijn toch die mensen achter de WOS? Hè?
1: Precies, ja.
0: Precies. En nog een nieuwtje. Mensen die in het zonnetje zijn gezet, Boudewijn.
1: Ja, vanmorgen was ik bij Hometown. En dat is een festival dat eigenlijk voor de laatste keer wordt gehouden. Vandaag en morgen. Mm-hmm. En de 9 vrijwilligers en de initiatiefnemers die dat ooit hebben opgezet en die dat 10 keer hebben gedaan. 9 keer en nog 1 keer moeten doen. Ja. Die hebben een gemeentelijke penning gekregen. Omdat ze heel blij zijn met die gasten. Ja. En die gasten die... de een was verantwoordelijk voor de beveiliging. De andere voor de DJ's. En zo konden ze met elkaar zeg maar iets goeds neerzetten.
0: Ja, wat goed zeg. Nou, en terecht dat ze in het zonnetje zijn gezet. Nou, ik ga je niet langer ophouden. Want jij moet zo meteen ook je gezicht laten zien daar in Naaldwijk.
1: Zeker.
0: Wie is Boudewijn van
1: Meer?
0: Nou, nee. Niet onder werktijd, toch?
1: Nee hoor.
0: Oké. Boudewijn Vermeer van de WOS. Dankjewel en tot de volgende.

0: David Bowie en Modern Love bij Radio Rijnmond in De Boer op. Het is bijna 11:30. Goedemorgen. Het is Radio Rijnmond. Even kijken naar wat er allemaal op de wegen gebeurt. De bruggen natuurlijk. Maar ook een file op de N57 Middelburg richting Rotterdam tussen Port Zeeland en Goederede. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. Ja, je zou zeggen misschien laatste vakantieverkeer of vakantieverkeer dat juist op de vlucht slaat voor het weer. Want het is een wisselend bewolkte dag vandaag. Vooral vanmiddag enkele stevige regen- en onweersbuien. Plaatselijk veel neerslag. De temperatuur bereikt maximaal 22 graden. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. Er staat een stevige zuidwester en de temperatuur daalt vannacht naar 16 graden. Morgen opnieuw buien. Morgen opnieuw een stevige zuidwester. Morgen opnieuw rond 22 graden. Wordt het dan beter? Nou nee, de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. Soms veel wind, temperatuur ligt na het weekend rond 21 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen, een juwelier aan de Voorstraat in Dordrecht is overvallen. Iets voor 11 kwamen twee mannen de zaak binnen. Niemand is gewond geraakt, maar er zouden wel spullen zijn meegenomen. Twee daders zouden er vandoor zijn gegaan op een fatbike. Er is nog niemand opgepakt. De rechtbank in Den Haag heeft de man uit Ede veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor zijn rol bij de genocide in Rwanda in de jaren 90. De echter acht bewezen dat N inderdaad meedeed aan een aanval op twee gemeenschappen in Rwanda, waar vooral Tutsi's woonden. Hun spullen werden geplunderd, de huizen in brand gestoken. Nou, in 1998 vluchtte hij naar Nederland, waar hij in Ede ging wonen. In 2020 begon de Nederlandse justitie een onderzoek naar hem, waarna hij in 2024 werd opgepakt. En het was toch wel een beetje schrikken en vooral verbaasd zijn bij de kerk De Verbinding in Spijkenisse. Daar kwamen tuinmannen, die kwamen daar 's ochtends vroeg, was gisterenochtend, de tuin van de kerk binnenlopen. En toen vonden ze een ravage. Maar wat valt erger was, er ontbrak iets, namelijk een stallage waarin een grote kerkklok hing. Die is weggehaald. En de kerkklok die nemen niet zomaar mee. Volgens de mensen van de kerk hebben ze eerst een bout doorgezaagd en de hele stallage omgetrokken. En vervolgens de kerkklok van 250 kilo en de rest van de stallage meegenomen.
0: Die nemen niet even mee in je rugzak, hè?
1: Nee, zeker niet. Het is een bijzonder sneu verhaal. Want ja. De Verbinding is een kerk die is een samenvoeging van drie aparte kerken. En van één van die drie kerken was dus die kerkklok dus een deel van de toren geweest. Ja. Nou, die hebben ze meegenomen, in de tuin gezet. En als bijvoorbeeld iemand was overleden en de dienst begon, werd die kerk echt met de hand werd geluid. En dus, zeggen ze, is het wel een vrij emotioneel moment dat die kerkklok dus nu weg is. Ja, ze zeggen zelf, we hebben geen hoop dat hij nog terug gaat komen. Allicht ligt hij al lang in het buitenland. Wat ze nu gaan doen...
0: Omgesmolten.
1: Ja, allicht. Ze weten nog niet wat ze gaan doen. Het is een gemeenschap van gemeente met 1000 leden. Het is afwachten. Maandag volgt nog een gesprek met de politie.
0: Dankjewel, Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De Boer op.
0: Met nu, Estelle.
2: Radio met een grote R.

0: Estelle hoorde je, een American Boy bij Radio Rijnmond in De Boer Op. Het is weer zover. Ik heb de koffiecorner van dit programma De Boer Op weer weten te verbouwen tot een mini-podium. Hopen dat mijn gast genoeg ruimte heeft. En dat bedoel ik positief. Hij heeft in grotere ruimtes gestaan. Sowieso staat hij te schitteren op grote podia in onze regio. In Brielen, Lansingerland en Spijkenisse. En over groot gesproken, hij vult ook grote schoenen. Onder meer die van Jacques Brel. Mijn gast heeft een prachtige versie gemaakt van zijn nummer De Nutteloze van de Nacht. En toch is mijn gast een pak jonger dan ik. Wat maakt deze jonge muzikale duizendpoot zo'n mooie oude ziel? Hij mag het met komend kwartier uitleggen. Ik verwelkom met veel plezier en liefde George van der Pannen. Welkom in Rotterdam.
1: Wauw. Wat een mooie welkom is dit.
0: Van harte. Nee. Ben jij trouwens een nutteloze van de nacht?
1: Nuttige van de nacht.
0: Ja?
1: Nou, ik leef eigenlijk heel graag 's nachts, maar Dat is met een toeren straks wel gewoon wel weer verleidelijk. Omdat ik dan helemaal vol adrenaline zit en dan kan ik niet zo goed slapen. Maar
0: nee, want ik kan me voorstellen,
1: heb een katertje, een kat die mij wekt elke ochtend om 5 uur. En dan ga ik naar het zwembad om 7 uur. En ik ben eigenlijk een soort ochtendmens geworden.
0: Ja.
1: Dus ik ben om 12 uur echt wel moe.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ja, maar hoe doe je dat dan met die adrenaline? Want inderdaad, je staat natuurlijk helemaal stijf van je performance. En dan...
1: Ja. Nou ja, ik denk dat ik dan toch heel vroeg... Ja, ik denk dat ik het wel beter aan kan nu.
0: Ja?
1: Ja, ik denk het wel. Dus ik ben heel benieuwd hoor. Maar ik heb ook nog meer dingen te doen overdag. Dus na toeren. Dus dan denk ik van, ik moet gewoon zoveel mogelijk doen. Dan ben ik ook gewoon lekker moe.
0: Ja.
1: Dus misschien dat wakker zijn toch wat minder wordt.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Ook een dagje ouder.
0: Je houdt toch op man, je bent pas 47 toch?
1: Ja.
0: Goed, je bent binnenkort bij ons in de regio te zien en te horen met jouw show Van Boeien tot Brel.
1: Ja.
0: Jacques Brel is een soort linge rouge in jouw leven, toch? Hè? Dat is je toch ook wel stevig meegegeven vroeger in Voorschoten?
1: Nou, dat valt wel reuze mee. Het is, ik wilde Brel heel lang niet beluisteren, omdat ik het zo direct en zo zwaar vond allemaal.
0: Ja, dat was een latere periode, hè, dat hij heel zwaar werd.
1: Toch? Ja, maar hij is ook zo echt.
0: Ja.
1: Dus dat vond ik nogal confronterend. En dan luister ik er toch liever naar Aznavour of naar Julien Clerc.
0: Dat heb je wel meegegeven van je ouders, toch? De Franstalige muziek en zo.
1: Ja, en Brel heb ik daarna pas, zeker toen ik werd gevraagd, toen moest ik dat wel gewoon een beetje onder ogen zien. Van ja, het past ook ergens... heb ik die zwaarte ook wel.
0: Mm-hmm.
1: Ik herken best wel veel van mezelf in hem.
0: Want je speelde de hoofdrol in de musical over Brel.
1: Musical, ja.
0: Ben je een beetje Brel geworden?
1: Het zat wel heel erg in mijn lijf aan het einde. Ja. En dan kreeg het er ook moeilijk uit.
0: Ja.
1: Want ik zat opeens bij Tijd van Max. En ik moest daar een ander liedje zingen. Na de tour van Brel was dat.
0: Ja.
1: En ik keek dat terug. En dacht van, dit ga ik niet delen op social media. Want dit is gewoon nog Brel. Ik heb nog die houding helemaal. Dat wil ik helemaal niet.
0: Maar je vereenzelvigt hier dus echt met Brel.
1: Nou, tot zover het kon.
0: Ja.
1: Want het blijft een musical.
0: Ja.
1: En het blijft natuurlijk een andermans tekst.
0: En je ziet er gezonder uit ook. Want Brel heeft natuurlijk op zijn minst... geleefd?
1: Nou ja, ik ben toen werd gevraagd door Albert Verlinde voor deze musical, ben ik meteen gestopt met roken. Want ik rookte namelijk al 24 jaar een pakje per dag.
0: Ja.
1: En ik kon geen adem meer halen.
0: Nee.
1: Dus ik ben nog misschien wel...
0: Je weet dat met Brel natuurlijk. Met Brel, die moest zijn long
1: die moest nu op meeleven met één long. Een heel goed stuk van zijn linker long eruit laten halen.
0: Ja.
1: En die is op zijn 49ste overleden. En ik had wel eens van die waanbeelden van... mijn ouders moeten ook straks van mij afscheid nemen omdat ik mezelf kapot rook. Ja, en dat is gelukkig. Voel ik me zo gezonder nu.
0: Voor de kijkers via de stream van Radio Rijnmond en via TV Rijnmond. George ziet er een stuk gezonder uit, kan ik je vertellen.
1: En ik voel me ook veel beter.
0: Ja, nee, maar heel goed. Nou, dat is ook te horen op jouw prachtige Nutteloze van de Nacht. Laten we daar eens even naar luisteren.
1: Oh, leuk. Ze ontwaken om een uur of 4. Ze ontbijten met een kleintje bier. Ze gaan uit omdat er thuis niks wacht. De nutteloze van de nacht. Zij gedraagt zich arrogant omdat ze mooie borsten heeft. En hij is zeker en charmant omdat papa hem centen geeft. Tja, hun onmacht is hun hoogste macht. De nutteloze van de nacht. Kom dans met mij. Oh. Hey, kom hier. Hey, kom hier. Hey, pss, pss, pss.

Ze braken zonder ziek te zijn. Of ze braken nachten zonder pijn. Of ze nemen zich bedroefd in acht. De nutteloze van de nacht.

waarom geen van hen lacht. De nutteloze van de nacht. Dans met mij. Kom hier, kom hier, kom hier. Hey, hey, hey. Hey, kom nou, kom nou.

liefde zijn ze zo berooid. Het was zacht. Het was. Ach, dat begrijp jij nooit. De nutteloze van de nacht. Ze nemen nog een laatste glas. Vertellen nog een laatste grap. En dan een allerlaatste glas. De laatste dans. De laatste stap. Het laatste verdriet. De laatste klacht. De nutteloze van de nacht. Kom dan, man. Help met mij. Laat ons huilen, lijf aan lijf.

0: de nacht.
1: George van der Vannen, een nutteloze van de macht, van de nacht.
2: Van de macht.
1: Van de macht, ja. Ja, want je voelt je machtig natuurlijk in zo'n nacht.
2: He? Ja, en de volgende ochtend machteloos.
1: Ja, ja, ja, precies. Ja, want ja, dat kan het daglicht niet verdragen. Maar ja, weet je, we herkennen allemaal dit wel, hè?
2: Ja. Ja, ik borrel ook alleen maar nog maar thuis, zeg ik ook net.
1: Uit veiligheidsoverweging.
2: Ja, het is toch... Ja, nee, je hebt jezelf dan niet in de hand. En thuis ben je toch veiliger dan...
1: We zijn toch een beetje, want jij bent ook van de jaren 70... toch wel in een veilige omgeving hebben we dat mee mogen maken. Toen nog niet iedereen standaard met een camera op zak in de kroeg stond.
2: Klopt. Ja, want ik ben een 79... Ik ben nog een 70... Ja, ik ben een jaren 70 geboren. Nou ja, ik ben natuurlijk in ja, toen ik 19 was, ben ik uit Zoetermeer naar Amsterdam dan gegaan. Ja. Toen had je de swing, de KPN swing.
1: Ja.
2: En daarvoor had je de buzzer.
1: Ja.
2: En, en nog niet die filmpjes. Hè, nee, omdat je betrapt of zo kan worden. Ja. Of bespioneerd en nu is schaamteloos.
1: Nou ja, het beschrijft natuurlijk ook wel een klein beetje over schaamteloos gesproken. Over de tijdsgeest waarin Breil natuurlijk leefde. Ja. Seks, drugs, rock and roll. De maatschappij is natuurlijk een klein beetje veranderd.
2: Ja.
1: Jammer.
2: Nou ja, kijk. Ja, ik hou wel van de authenticiteit.
1: Ja, ja.
2: De schaamteloosheid nu ook. Maar ook met die vervelende influencers die je ziet overal. En van dat, ja, dat is toch... Ik vind het heel raar. Dat is steeds een wonderlijk gegeven.
1: Ja, ja. De asociale media. Ja,
2: ja, ja. Ja, ja.
1: George, ik las dat je na Breil een soort vleugels hebt gekregen.
2: Ja.
1: Tenminste, jij zei, na Breil voelde ik me artistiek vrijer dan ooit. Alsof je alle ketenen hebt afgeworpen.
2: Ja, ik ben zo uit mijn comfortzone gestapt om met Breil in zee te gaan. Ook met die fantastische cast en zo allemaal. Maar het is natuurlijk niet, helemaal mijn vak niet. En dus ik heb ook dingen gedaan die ik helemaal niet wilde eigenlijk.
1: Mm-hmm. Zoals?
2: Nou, ik vond bepaalde scènes, moest ik met een opplaksnorretje. En dat voelt wel... Dan ga je acteren. Hè? Dan ga je iets doen wat je normaal... Ik kan acteren op zich met muziek aan.
1: Ja.
2: Breil trouwens ook.
1: Ja.
2: En, want ik hoor net dit liedje net van... Ja, dat zou ik gewoon zonder muziek niet doen.
1: Nee, maar nou, want je hoort jezelf ook inderdaad.
2: Ik vind het helemaal lood.
1: Dat spel spelen, toch?
2: Ja, ja. En zonder muziek vind ik dat lastig.
1: Ja, ja.
2: En dat heb ik toch moeten doen.
1: Ja.
2: En waardoor ik ook van... Nou, maar daarna werd het een machine.
1: Mm-hmm.
2: Dus nou, we gaan het gewoon nu doen.
1: Ja.
2: En dat heeft me heel erg versterkt. Van, oh, nou, ik kan het dus wel. Het is niet misschien mijn allergrootste talent om dat zonder muziek te doen. Maar ik heb het zo goed mogelijk gedaan.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb het ook aangedurfd.
1: Ja.
2: En nou ben ik vrij. En ik ben het meer dan dankbaar geweest dat ik die rol heb mogen doen. Want ik heb meer publiek gekregen.
1: Ja. Ja.
2: In Maastricht waren 2,000 man gekomen. Ja. En dan, ja, hè, bedoel, wauw. Ja. Weet je, ik heb het mogen doen.
1: Ja.
2: En, maar nu ben ik des te blijer dat het ook over was. En dat ik opeens helemaal, het was nog, die Breil moest wel eerst uit mijn lijf nog een paar maanden geduurd.
1: Die ging er echt in zitten.
2: Maar nou durf ik gewoon te staan ergens. Gewoon, van, nou heb ik ook meer contact met mijn omgeving.
1: Ja.
2: Op een of andere manier. Ja.
1: Je nieuwe show heet Van Boeien tot Breil.
2: Ja.
1: Je meest persoonlijke ooit, heb je verteld.
2: Ja.
1: Jij wilde vroeger Frank, of nog steeds misschien, Frank Boeien zijn.
2: Het was een soort enorme inspiratiebron. Ik heb pas in 2004 een aantal van zijn liedjes echt goed geluisterd op mijn kamer toen. En via MSN kreeg ik van Jeroen, een vriend van mij, een paar liedjes doorgestuurd. En ik kreeg helemaal kippenvel.
1: Ja.
2: En ook door de begeleiding, het waren 2 liedjes van Vaderland. Dat was Schelp in het Zand en Vaderland. En dit kende ik nog niet. Ik kende wel Shaffi of Demis Roes.
1: List.
2: Of Janis Ian.
1: Ook een ode aan List, toch?
2: Ja, ja. Houdie bij de Fonds, daar ben ik mee opgegroeid. Maar dit lag bij mij. Op mijn huid bijna. En van, maar zo iemand wil ik ook worden. Toen ben ik begonnen met schrijven.
1: Ja.
2: En dus ik wilde een soort boeien worden. En ik heb Breil gespeeld.
1: Ja. Je hebt Boeien ook als inspiratie gebruikt bij jouw eerste optredens in de bak, hè? In Amsterdam, geloof ik.
2: Ja, in de open bak.
1: Ja, in de open bak.
2: De verzoening met trillende knietjes.
1: Ja.
2: En daarna heb ik in de Voice nog met hem zeg maar dat niet zo is gedaan.
1: Ja, precies.
2: En later heb ik dat Schelp in het Zand. Want hij heeft heel veel broers en zussen. Van mijn 9 broers en zussen had hij. En die hebben allemaal het achtergrondkoor gedaan van Schelp in het Zand in 1997 op het album. En ik zong toen hij Radio 5 Leuvenoord kreeg, in 2018 of zo in mijn hoofd, mocht ik als verrassing met die broers en zussen die over waren gebleven, Schelp in het Zand zingen voor hem.
1: Ja.
2: Dus ik heb
1: Wat vindt hij daarvan? Wat vindt hij aan jouw ode
2: Nou, hij
1: ja, je hebt nu zelfs je shownaam genoemd. Van...
2: Ja, weet je, het is wel dat hij... hij voor mij best wel... Hij mag me heel erg. En ja. Hij, want anders had ik ook nooit zijn naam mogen gebruiken. Mm-hmm, want daar is hij ook best wel, best wel kritisch over. Dus hij gunt het mij heel erg.
1: Ja.
2: En ik heb echt met... Ik heb van hem... Ook al is het niet dat we elkaar heel vaak zien. Want dat is helemaal niet waar. Maar wel Ton Snijders bijvoorbeeld. Die heb ik ook via hem dus leren kennen. Met wie ik ook wel eens... speel en heb opgenomen.
1: Ja.
2: En pianist.
1: Ja.
2: En wat wil ik nou zeggen? Ik wil iets heel goed zeggen.
1: Dat...
2: Hij heeft me heel erg geïnspireerd.
1: Ja.
2: En, maar door ook dat ik Brel heb gespeeld nu. Maar nu blijf ik alleen maar weer over. Maar met al die... Nu wil ik Sjors worden.
1: Nou ja, en jij hebt... Ik heb begrepen dat dat een heel persoonlijke show is,
2: ja,
1: van Boeien tot Bril. Waar jij echt inderdaad... Want ik vond ze mooi. Je kwam binnen en je wreef zo over je eigen borst.
2: Oh ja, deed dat?
1: Ja, omdat je zei, ik ben mezelf nu.
2: Ja, ik probeer...
1: En dat wordt dus een hele...
2: Ik haast aan het worden wie ik wil zijn, ja, nu, zeg maar.
1: Ja.
2: En ik wil ook gewoon me kwetsbaar opstellen. Het wordt mijn meest persoonlijke show, omdat ik ook mijn angsten ga delen en mijn gemis.
1: Wat voor gemis heb het dan? Een tipje van de sluier.
2: Nou, misschien is dat wel een gemis wat ik altijd heb gehad in het leven. Dat ik toch een soort plek heb, een soort van leegte.
1: Ja.
2: Dat zal nooit opgevuld kunnen worden.
1: Nee.
2: Dat is iets in mijn DNA, is dat. Maar ik heb ook een enorme behoefte om connectie te maken met mensen en mensen happy te maken.
1: Ja.
2: Jeetje, dat raakt me zelf. Omdat ik dat zo meen. En bij een van mijn laatste shows van Brel, toen kwam Mathilde Santing kijken. En toen zei ze, nu heb je al zoveel ervaring. Je hebt nu de grootste zanger van de wereld gespeeld. En nou, ik moet ook weer een beetje lachen hoe ze dat dan zei. Maar van, nou ben je geen Sjors meer op het podium. Maar nu ben je Sjors van de pannen.
1: Ja.
2: Nu moet je gewoon helemaal Sjors van de pannen zijn. Nou ja, dat vond ik gewoon,
1: maar dat maakt jou trots, toch? Ja,
2: nou
1: dat is
2: ja,
1: toch fantastisch.
2: Fantastisch.
1: Ja, ja.
2: En, ja, ik denk dat ik heel veel meer durf. En ik ben nog steeds aan het herschrijven nu, hoor. Want ik ben nog steeds met Frans Mulder, die helpt me er een beetje bij.
1: Want even over die show. Het is een ode aan Liest. Het is een ode aan Shaffi. Het is een ode aan Brel. Het is een ode aan jezelf misschien.
2: Veel eigen liedjes over doen.
1: Je vertelt ook veel verhalen.
2: Verhaaltjes, want
1: ja,
2: niet te lang duren natuurlijk. Want ik moet wel zanger blijven. Maar ik ga wel proberen zoveel mogelijk te delen met het publiek. Maar dat ze ook allemaal iets hebben van deze verharding die nu ook... rondom ons ontstaan is.
1: Mm-hmm.
2: Om dan toch verwarmd te worden.
1: Ja.
2: En dat je gewoon heel erg... Nou ja, dat je als vrienden uit elkaar gaat aan het eind van de matinee of avond. Dat je met een toch lekker kan slapen. Maar dat wil ik altijd met al mijn shows. Maar dat het eerlijk is en een beetje rauwig. Maar dat het leven ook nog mooi is.
1: Je moet het zien ook echt. Als je alleen naar de radio luistert, je moet het straks even terugzien. Want je vertelt met zo onvoorstelbaar veel passie. Als er nu niet massaal luisteraars op jouw shows afkomen.
2: Ja.
1: Ik kan je vertellen, je bent te zien in Briel op 18 september.
2: Ja.
1: In Lansingerland, daar woon ik toevallig. En ja. Casa Cadanza is een splinternieuw theater.
2: Ik ken het helemaal niet, joh.
1: Nee,
2: ik
1: heb het daarom is het nieuw.
2: Meer, ja.
1: Ja, nee, maar het was nog even spannend... omdat ze niet op tijd een stroomaansluiting kregen.
2: Dat zei je.
1: En je bent ook nog te zien. Dat is trouwens best wel betrekkelijk jong theater. Theater De Stoepenspijkenis.
2: Ja, daar hou ik van.
1: Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik ga verlicht ga ik zo meteen de studio uit. Ik vond het onwijs fijn dat je er was. Dankjewel, George van der Pannen. En check even de zoektermen. Hè. George van der Pannen en theatertour voor veel meer plekken en data.

0: Paul McCartney and the Wings en Mrs. Vanderbilt bij Radio Rijnmond. En we hebben hier Mrs. Samson in de studio staan.
1: Ja, laat ik zeggen, die bankrekening van mevrouw Vanderbilt heb ik nooit gekregen, hoor.
0: Nee, maar jij bent dan weer gelukkig.
1: Dat is dan wel waar, hè? Ja.
0: Zometeen, lunchbreak.
1: Ja, zeker. Na 12 uur openen we de deuren van de gezelligste kantine van de regio. Wat gaan we allemaal doen? Oh, we gaan naar de huttenbouwers. Hè. Kindjes hebben hutten gebouwd in Blijswijk, geloof ik.
0: In Lansingerland.
1: Lansingerland, inderdaad.
0: Hey, maar dat doet me denken aan een verhaal van enige tijd geleden. Toen ging het niet door vanwege overlast door oudere jongeren.
1: Ja, precies. En nu is het het weer dat waarschijnlijk ervoor gaat zorgen dat ze niet kunnen overnachten. De hutten zijn er, dat is het niet.
0: Alleen...
1: Maar de lekker overnachten, wat waarschijnlijk het allerleukste is dat je het gebouwd hebt. Dat gaat dan niet door. Daar gaan we even mee over praten met de organisatie.
0: Ja.
1: En natuurlijk zijn we ook op zoek naar een leuke lunchplaats. Als ik zeg Houdini, die naam ken je natuurlijk wel.
0: Dat is die gozer die zich weet los te wrikken uit touwen, ketting.
1: Hij kon in
0: Dua Lipa heeft er nog een liedje over gemaakt.
1: Erg leuk nummer. Maar je hebt ook een man, een Albaniër, en die hebben ze in de gevangenis gedaan. Ja, dat had wat dingen gedaan. Daar kom je niet zomaar in terecht.
0: Nee.
1: Maar tot 4 keer toe weet hij uit de gevangenis te ontsnappen. Met wat hulp, met lakens en zelfs met menselijke piramides. Het is echt heel creatief en ook heel cliché.
0: Ja.
1: Als ik dan weer die lakens hoor. Is het hem gelukt om uit iedere gevangenis te ontsnappen? Hij is onlangs nog wel gepakt. Hij heeft namelijk ook nog
0: een meeste ontsnappen.
1: Ja,
0: dus.
1: Precies. Maar wat voor nummer past er dan heel erg goed bij?
0: Ja, The Great Escape.
1: The Great Escape of zo.
0: Ja. Nou, weet je,
1: Love in the First Degree, dacht ik ook. Ik zie natuurlijk Brenna Rama zo staan. Dus iets met Prisoner of Love. Of iets dergelijks.
0: Kortom, de keuze is weer reuze.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik wens de luisteraar heel veel succes.
1: Nou, ik hoef het niet te doen.
0: Nee. Maar er komen altijd heel leuke antwoorden binnen op de lunchplaat. Dus als je een ingeving hebt, open de app en klik op...
1: Apple.
0: Zometeen Cheryl Samson met Lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX-fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
9: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
10: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
13: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
17: Odido. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zometeen gooien we de deur open van de leukste kantine van de regio. Die van Lunchbreak. Natuurlijk de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. En ik ben op zoek naar een leuke lunchplaat die te maken heeft met een criminele Albanees. Zometeen daar meer over. Eerst het nieuws met Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
19: Goedemiddag. De juwelier aan de Voorstraat in Dordrecht is overvallen. Iets voor 11 kwamen 2 mannen de zaak binnen. Die hebben meerdere vitrines kapot geslagen. Ze hebben ook iets meegenomen, maar de politie kon niet zeggen wat het was. Ze sloegen op de vlucht met wat fatbikes. Er is nog niemand aangehouden. In juli van dit jaar was er ook al een soortgelijke overval, maar dan op een juwelier in het winkelcentrum Krabhof in Dordrecht. Ook toen 2 mannen die sloegen vitrines kapot en gingen er vandoor op fatbikes. Of er een verband is tussen de overvallen maakt deel uit van het onderzoek, zegt een woordvoerder van de politie. De rechtbank in Den Haag heeft een man tot levenslang veroordeeld voor zijn rol bij de genocide in Rwanda in de jaren 90. De rechter acht bewezen dat N deelnam aan een aanval op 2 dorpen in Rwanda waar vooral Tutsis woonden. Hij zorgde ervoor dat de duizenden Tutsis niet konden ontsnappen uit een voetbalstadion waar ze zich schuil hielden en gooide een handgranaat in de menigte. In het stadion vielen in totaal 3000 doden. In 1998 vluchtte de man naar Nederland en ging wonen in Ede. In 2020 begon het OM een onderzoek naar hem. Een vrouw is gisteravond met een auto door het hek van een parkeerplaats van Eindhoven Airport gereden. Ze kwam tot stilstand bij de geparkeerde vliegtuigen. De vrouw zat naakt in de auto. Volgens een woordvoerder van de marechaussee ging het om een verwarde vrouw. Ze is meegenomen en krijgt hulp aangeboden. En bij een kerk in Spijkenisse is deze week een kerkklok gestolen. Die stond in een constructie in de tuin van het kerkgebouw, de verbinding aan de Eikenlaan. Mensen die onderhoudswerk wilden doen troffen gisterenochtend een ravage aan. De constructie was omvergetrokken en meegenomen. De klok alleen al is 250 kilo. De klok hing eerder in een kerkgebouw van een gemeente die later opging in de verbinding en werd bijvoorbeeld gebruikt bij uitvaarten. Volgens een woordvoerder van de kerk hebben ze er eigenlijk geen enkele hoop meer op dat de klok nog terugkeert. De klok heeft een waarde omgerekend aan metaal van nog geen 2000 euro. Het weer, wisselend bewolkt, kans op stevige regen- en onweersbuien. Er kan behoorlijk wat neerslag bij zitten. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen buien, maar wel minder kans op onweer en windstoten. Het wordt zo'n 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Er zijn geen grote files in onze regio momenteel. Wel een korte vertraging op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Portselande en Goederede sta je zo'n 5 minuutjes vast.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
21: Wat doe jij als je de sirene hoort?
22: De kinderen halen.
21: En wat als de metro niet meer rijdt?
22: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
21: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
20: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
21: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond. De officiële rampenzender.
0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
23: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
24: Echt niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
25: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
26: Rustig, adem in,
25: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
26: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
27: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
28: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
29: Oké, we gaan.
30: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
31: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
32: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
31: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
21: Dit is Radio Rijnmond.
33: Lunchbreak.
21: Cyril Samson. Radio met een grote R.

Het blijft een leuk nummer, maar het is niet echt een jeugdherinnering van Bryan Adams. Want hij was veel te jong om dergelijke avonturen te beleven in de zomer van 1969. Maar ja, 69, dat ruimt wel heel erg leuk op Five and Dime. En ja, laten we eerlijk wezen, ook een beetje een sexy nummer.

hoe die uiteindelijk is gepakt. Maar misschien ben je nu al geïnspireerd en denk je van nou, dat nummer moet daar zeker bij komen. En we gaan bellen met Bleiswijk. Ja, kinderen zijn druk bezig geweest om een creatiefste beentje voor te zetten. En hele mooie hutten te bouwen. En het allerleukste is dan natuurlijk als je daar mag blijven slapen. Maar dat gaat voor het tweede achtereenvolgende jaar niet door. Waarom niet? Dat hoor je zo meteen. En natuurlijk ook de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Nova Star met Today Yesterday heb ik voor je klaarstaan. Maar eerst Susie Quattro samen met Chris Norman, Stumbling In. Love is

0: Nova Star met Today Yesterday. In de lunchbreak heb ik heel veel fijne muziek altijd voor je klaarstaan. Alleen het allerbeste van de jaren 80, 90 en nu. Maar ik heb ook een muzikaal gaatje wat ik graag door jou wil laten opvullen. De enige echte lunchplaat. En dit keer gaat over 4 keer ontsnappen uit de gevangenis. Ja, het lijkt wel op een van die spannende afleveringen uit de serie Prison Break, maar dat is het niet. Het is het levensverhaal van de Albaniër Tulan Toma. En hij heeft er de bijnaam Meester Ontsnapper aan overgehouden. Ja, en die heeft het niet zomaar gekregen. Met een vleugje creativiteit. Denk aan lakens, menselijke piramides en zelfs bezemstelen. Misschien kon hij er wel op vliegen zelfs. Wist hij keer op keer de buitenwereld te bereiken vanuit de gevangenis. Maar aan zijn laatste avontuur is een voorlopig einde gekomen. Want hij werd herkend in Spanje. Hij heeft namelijk nogal wat herkenbare tatoeages en een litteken op zijn wang. Dus nu moet hij opnieuw de cel in. En het gevangenispersoneel is vast gewaarschuwd van deze Houdini. Let daar heel erg goed op. Nou, laat ze maar komen. Welk nummer denk jij meteen aan bij dit verhaal van een ontsnappende Albaniër? Geen gevangenis weten tegen te houden. Dat kun je mij laten weten. Dat kun je ons laten weten. Door een appje te sturen via die Rijnmond-app. Die heb je natuurlijk, hè. Check even het laatste nieuws daar. En klik dan ook meteen op App ons. En dan heb ik jouw suggestie gezellig hier. En wie weet draai ik hem dan ook zo meteen. Gebruik App ons van die Rijnmond-app. En ik ben heel erg benieuwd hoe creatief jullie de komende tijd zijn. De Pet Shop Boys scoorde hits voor zichzelf. En ze werkte ook samen met Dusty Springfield. Ze leerde een heel nieuw publiek, die zangeres die haar furoren had in de jaren 60 en 70, weer opnieuw kennen. En datzelfde deden ze ook met Liza Minnelli. Want ja, die was natuurlijk wel groots onder musical-liefhebbers. En toch ook voor mensen die in de jaren 70 naar de bioscoop gingen. Maar eigen grote hits scoorden ze niet meer in de jaren 80. Tot die Pet Shop Boys ook met haar gingen samenwerken. En deze hele fijne versie maakte van Losing My Mind.
1: The sun comes up, I think about you. The coffee cup

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Populaire combinatie van woorden. If I can't have you, maar nu hoorde je de versie van Shawn Mendes. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. Eerst dat dansje. Doe maar mee met Vanilla Ice. Ice, ice, baby.

0: Het is 12:30. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zometeen krijgen de hoofdpunten van het nieuws en ook het weer van Stefan. Maar eerst ga je vertellen dat er behoorlijk wat files staan. Ja, het koorde net van Dave dat het de laatste dag is voordat de scholen weer gaan beginnen. Dus de laatste dag van de vakantie. Misschien dat dat meespeelt, want je staat behoorlijk lang vast op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam, daar sta je 3 kwartier stil. En op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienenoordeug een vertraging van bijna 10 minuten. Ruim 10 minuten sta je stil op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Dus knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. Zij dus ruim 10 minuten stil. En nog eentje op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Numansdorp en Willemstad heb je een vertraging van bijna 10 minuten. Ja, en dan wordt er ook nog eens een keer slecht weer verwacht. Dus Stefan, ik vermoed dat er nog veel meer files gaan komen vandaag. Wat denk jij?
1: Nou, het is natuurlijk wel vrijdag, hè? Dat scheelt wel iets. We zitten ook nog in het laatste deel van de vakantie. Dus dat scheelt ook misschien nog wel iets. Ja. Maar er komt inderdaad wel weer slecht weer aan, om het zomaar te zeggen. Het is nu nog even droog, maar boven België ligt een heel gebied met buiige regen klaar. Dat straks vanuit het zuiden over onze regio naar het noorden trekt. Dus wordt uiteindelijk overal weer nat. Plaatselijk kan weer veel regen vallen. Misschien ook wel met onweer. Het is minder warm dan gistermiddag. Toen werd het zo'n 27 tot 28 graden. Vanmiddag moeten we doen met zo'n 22 graden. Maar in de regen gaat die temperatuur vanmiddag wel iets naar beneden. Nou, er staat een matige tot straks ook een vrij krachtige wind. En vanavond neemt die wind alleen maar verder toe. Het gaat stevig waaien. Bovenland een vrij krachtige wind. Een windkracht 5. En langs de gehele kust bij ons een harde wind. Een windkracht 7. Met soms behoorlijke windvlagen ook. Daarbij is het wel vanavond tijdelijk wat droger. Maar er volgen later in de avond en vannacht wel weer nieuwe buien vanuit het westen met kans op onweer. Temperatuur daalt naar een graad of 16. En morgen, dan vallen ook nog een paar buien. Dan wordt het later in de ochtend en begin van de middag eventjes wat droger. Voor het in de tweede helft van de middag opnieuw nat wordt vanuit het zuidwesten. Bewolking dan, af en toe regen. Ja, en temperaturen van zo'n 21 of 22 graden. Met opnieuw morgenavond ook weer veel wind uit het zuidwesten.
0: Nou, mag ik zeggen, het is weer voorbij die mooie zomer. Of krijgen we hopelijk daarna nog wat mooie dagen?
1: Nou, we hebben ook in het verleden, ook in september, hele mooie periodes gehad. Met zelfs temperaturen tot 30 graden. Tegenwoordig is september ook gewoon een zomermaand. Dus uiteindelijk kan het heus wel weer goed komen met die zomer.
0: Nou, daar gaan we dan maar heel erg op hopen. Dankjewel, Stefan.
1: Oké, hoi hoi.
0: Voor de hoofdpunten, Dave Datema. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De politie is bezig met een klopjacht op 2 overvallers van een juwelier in Dordrecht. Die zouden meerdere vitrines hebben ingeslagen, waarschijnlijk met een hamer. Die is namelijk te zien op beelden van de 2 die naar buiten komen gelopen met een rugzak op een fatbike. Er is nog niemand aangehouden. Een vrouw die vannacht dood werd aangetroffen in een achtertuin in Bokstol in Brabant is een vrouw van 66 uit Schiedam. Dat meldt de politie in Brabant. Hoe ze om het leven is gekomen is niet gezegd. Wel is duidelijk dat er sprake is van een misdrijf. Een man uit Den Bosch meldde zich later bij het politiebureau. Hij zit vast. De vrouw en de man zijn bekenden van elkaar. En aangezien ik mag aanschuiven bij Cheryl, dacht ik van, nou, laat ik eens even een voetbalbericht meenemen.
0: Ja, dat is altijd fijn voor
2: altijd
0: mij.
2: Altijd een groot succes. Het is een historisch momentje geweest gisteravond. Na een 0-0 gelijkspel heeft de club Interclub Descaldes zich geplaatst voor de Conference League.
0: Oh?
2: En dan zeg jij natuurlijk, zo, dat is inderdaad heel speciaal.
0: Ja, dat vind ik best speciaal inderdaad, ja.
2: Ja, want nooit wist eerder een ploeg uit het mini-staatje Andorra zich te plaatsen voor een Europees hoofdtoernooi. Ja, Voetbal International die maakt even een opsomming. De ploeg werd eerst uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League door Lincoln Red Imp uit Gibraltar. Vervolgens kwam de Conference League voorronde. Daarin werd eerst gewonnen van Flora Tallinn en later van Drita KF. Ja, de plaatsing betekent dat nog maar 2 landen in Europa nog nooit een vertegenwoordiger hebben gehad in een Europees toernooi.
0: Oh.
2: Dat zijn Montenegro. Nee, ik ga er geen quiz van maken hoor.
0: Nee, gelukkig
2: en,
0: maar.
2: En San Marino. Strakjes is de loting. En er bestaat dus de kans dat bijvoorbeeld Twente of Ajax naar Andorra moet.
0: Ik hoop dat het stadion groot genoeg is. Vooral supporters die misschien uit Nederland komen dan.
2: Ja, nou, zoveel mensen zullen heus niet naar Andorra gaan.
0: Ik zou dolgraag naar Andorra willen gaan. Wanneer ga ik anders naar Andorra? Dat is een goede reden om te gaan.
2: Het is inderdaad, wanneer zou je er anders heen gaan?
0: Dat lijkt me een mooi moment.
2: Leuk zo'n stempel van Andorra in je paspoort.
0: Ja, precies. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Waar we zo meteen op de romantische tour gaan. Eerste Simple Minds.
3: Radio met een grote R.

0: Ik doe nooit mee met luchtgitaar spelen, maar luchtdrummen, oh, dat kan ik zo goed. En dan zeker op dit nummer van de Simple Minds. Ik denk dat iedereen van mijn generatie het helemaal woord voor woord meezingen. En vooral dat la la la la. En ook dat begin, hè, dat hey, hey, hey, hey. Nou, dat nummer hebben we dus gehad. Heel fijn, ben ik heel erg blij mee geworden. Maar ik heb nog een muzikaal gaatje over de lunchplaat. En ik zocht inspiratie bij het verhaal van een Albanier die tot 4 keer toe uit de gevangenis ontsnapt. Soms op een hele clichématige manier. Ik hoorde namelijk iets over lakens. Ja, als je aan één ding denkt, dan is het wel lakens uit zo'n gevangenis waar je dan naar beneden gaat. Maar ja, tot 4 keer toe is hij dus ontsnapt, maar hij is ook weer gepakt. En wat is er allemaal binnengekomen, Rens? Zijn de luisteraars een beetje creatief geweest?
1: Nou, behoorlijk. Ja, zeker. Er zijn een hele hoop suggesties binnengekomen. Dus ik zal ze even doornemen.
0: Graag.
1: Sabine van Die zegt Waylon and the Escapist. Oh. Dolly Parton en Here You Come Again.
0: Die is goed.
1: Van de zoveelste keer komt hij weer terug.
0: Maakt me niet uit. Dolly mag elke dag, elk uur, de hele dag.
1: Die mag altijd terugkomen. Ja. Brenda van Duren en Sabine van Die zeiden allebei Ilse de Lange en The Great Escape. Peter van Die en Simona zeiden Elvis Presley en Jailhouse Rock.
0: Uh-huh.
1: Peter voegde daar ook nog The Blues Brothers en Jailhouse Rock aan toe. Luc Bonthond, Chain Gang van Sam Cooke.
0: Ja.
1: Phil Kort zegt Culture Club en It's a Miracle. Neil de Heer zegt Queen met Don't Stop Me Now.
0: Oh, die is goed zeg. Leuke suggestie.
1: Ja, Robert Roy zegt Gerard Schonebeek en De Lafaard van de Stad.
0: Ik leer ook nog wat hier in het programma, want dat nummer kende ik dan niet.
1: Nee, kende ik ook niet, maar dankjewel Robert. Olaf Pietersen, Britney Spears en Oops, I Did It Again. Karin Zonneveld, Dua Lipa en Houdini.
0: Natuurlijk.
1: Ja, Letitia, Inner Circle en Bad Boys. Ja, dat was hij wel een beetje.
0: Wat je kon
1: zeker ontsnapt. Peter van der Wulp zegt nog I Want to Break Free van Queen. Ook een leuke. En Runaway van Kanye West.
0: Oh, ik vind het wel hele leuke suggesties. En ontzettend moeilijk wat we nou gaan kiezen zometeen.
1: Er is nog ruimte over.
0: We gaan er gewoon heel hard overleggen, Rens en ik. Heb jij nog een suggestie dat je denkt van nee, Rens, als je doel vergeet deze niet. Nou, dan mag je nog heel even laten weten welke het dan moet zijn. Want zometeen gaan we het toch echt laten horen. Oh ja, en we gaan ook eventjes spieken bij de romantische muziek. Maar ik moet eventjes goed kijken hoe ik het nou moet noemen. Het heette eerst zo en dan weer zo. Maar ja, gelukkig weet Jasper daar alles van, hè?
1: Absoluut.
0: Die gaan we dan zo meteen bellen. Kijk, oké, Rens, geen paniek, geen nood. Ik ga dit dus niet meezingen.
1: Okay.
0: Golden van Hunter, dat is zo hoog.
1: Ah, gelukkig maar.
0: Daar gaan al die ramen gaan stukje. Dat moeten we niet willen.
1: Vrees van wel.
0: Ja.

0: Golden van Hunter X. En normaal hoor je klassieke muziek vooral in concertzalen. Denk aan de Doelen of het Concertgebouw. Maar in onze regio hoeft dat helemaal niet. Want dit weekend verandert het park bij de Euromas een groot muzikaal festivalterrein. De Dag van de Romantische Muziek gaat vanaf dit jaar door onder de naam Klassiek in het Park. Zowel zaterdag als zondag kun je hier terecht voor geweldige muziek. Maar en er is nog meer te beleven. Voorstellingen, activiteiten voor kinderen. En je kunt zelfs een dansje wagen op zondag. En het allermooiste aan dit festival is, je hoeft helemaal geen entree te betalen. Het is helemaal gratis. Jasper Scholten van de organisatie, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, ik heb hier eigenlijk niks aan toe te voegen.
0: Jawel, jawel. Hallo, ik heb je hartstikke nodig, Jasper. Dat weet je toch? Op heel veel verschillende momenten, maar zeker op dit moment. Want ja, ik noem het altijd de dag van de romantische muziek, maar dat is het niet meer, hè?
1: Nou, kijk, we hebben dit zou de 40ste editie van zijn van de Dag van de Romantische Muziek. En het was tijd om verder te groeien, vooruit te kijken. Het park is, zoals je weet, al een paar jaar wordt dat grondig verbouwd en alleen maar mooier gemaakt. En eigenlijk hebben we besloten om dit als een soort nazomerevenement, als viering van een prachtig zomerseizoen, om aan het eind nog even een accent te geven. Vandaar ook dat we van het ene laatste naar het laatste weekend van augustus zijn gegaan. En 2 dagen lang, en met Symfonia, en met inderdaad dat nieuw is dit jaar, dat je zowel op tango als op kan gaan stijldansen.
0: Oh.
1: Opera en The Ramblers. Wie kent ze niet?
0: Ik, maar dat ga ik zondag ga ik daar kennis mee maken, hoop ik.
1: Ja, en verder hebben we heel veel andere activiteiten. En op de andere podia staan ook allemaal prachtige dingen.
0: Ja, dan ga ik toch iets onaardigs tegen je zeggen, Jasper. Je hebt het weer naar een ander weekend verplaatst. Want wat hoorde ook altijd wel een beetje bij de Dag van de Klassieke Muziek, dat het weer niet meewerkte. Maak je een beetje zorgen over dit weekend?
1: Nou, we hebben van jullie oude weerprofeet Ed Alders hebben we bericht gekregen. We hebben hier en daar zijn er wel een paar druppels, maar over het algemeen ziet het toch heel aardig uit.
0: Ja.
1: Dus poncho mee of parapluutje mee en gewoon genieten.
0: Kijk, het is altijd te vertrouwen. En Stefan zei het ook, van het zijn misschien wat tijdelijke buitjes. Dus het komt vast wel goed. Maar misschien met een kleedje is misschien toch handiger om een stoeltje mee te nemen. Dat je niet in natte gras hoeft te zitten.
1: Nou, de stoeltjes hebben we zelf ook wel. Maar ik denk die kleedjes kan toch ook wel, hoor. En dan ruim je hem even op.
0: Precies, doe je daar gewoon je poncho onder, hè? Dat kan ook nog eventjes.
1: Het is ook niet ijskoud, dus dat valt allemaal.
0: Dat is wel waar, inderdaad. Maar ja, toch denken mensen bij klassieke muziek inderdaad aan concertzalen en aan hoogdrempelig. Van ja, dat is helemaal niks voor mij. Is het echt alleen voor de mensen die echt houden van klassieke muziek, of ook voor mensen die denken van, nou, ik hou gewoon van live evenementen?
1: Ja, nou, ik denk dat het... je kan ook nieuwe muziek leren ontdekken.
0: Uh-huh.
1: En verder is er ook veel klassieke muziek in de zin van tango uit Zuid-Amerika. Ja, dat, je kan zeggen, ja, is dat wel klassieke muziek? Nee, niet in die zin, maar wel in de zin van dat het ook al iets is wat al eeuwen bestaat en... dus toch ook nog tot de klassieke muziek kan worden gerekend. En we hebben verder, ja, weet je wel, Frommerman, de Dutch harmonist. Ja, dat is muziek van, nou ja, uit de jaren 20 en 30. En dan, dat is toch ook wel weer...
0: Ja, dat mag je wel klassiek noemen inmiddels, ja.
1: Is een breed begin.
0: Ja, dat is het zeker. En hoe laat begint het op zaterdag en hoe laat begint het op zondag? En tot hoe laat is het?
1: Op zaterdag beginnen we om 1 uur. Dan is om 3:30 is het familieconcert van Symfonia Rotterdam. Die hebben s'avonds ook nog een groot concert om 8:30. En dat sluit af met vuurwerk, jawel.
0: Kijk aan.
1: We zijn om zaterdag om 11 uur klaar. Op zondag beginnen we ook weer om 1 uur. En dan zijn we wat eerder klaar om 7:30, 8:00.
0: Nou, oké. Okay. Hartstikke bedankt voor al deze informatie. Zien dat je gewoon wel nodig had, Jasper. Niet zo onzeker, hè?
1: Niet
0: zo bescheiden. Nee, hartstikke bedankt. Dit weekend, dan moet ik het wel goed zeggen. Ik wilde weer bijna zeggen, de dag van de romantische muziek.
1: Klassiek in het park. De afsluiter van een mooi zomerseizoen.
0: Kijk, dankjewel Jasper. Ik ga zo meteen de lunchplaten laten horen. Eerst nog even Nathalie Imbruglia met haar Torn.

0: En misschien denk je nou, hey, wacht eens even. Ik heb toch een suggestie ingestuurd voor de lunchbreak. Gaat Cheryl die nou helemaal niet draaien? Zeker wel. Maar Rens, we hebben zoveel leuke inzendingen gekregen. Wat is het geworden?
1: Ja, we hebben heel veel leuke inzendingen gekregen. We kregen er nog eentje, We Have to Get Out of This Place van The Animals, zei Diana Benz. Maar we gaan voor iemand die als geen ander kon verdwijnen. En dat is Houdini van Dua Lipa.
0: Dat is hem geworden. Ik spreek je zo meteen weer na het nieuws van 1 uur.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
4: Behrens Verf, ook erkend dealer van professionele Sigma Verf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Vodafone. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
13: Ik mag graag tuinieren.
14: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
15: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
16: Ik niet.
12: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
18: Het is 1 uur. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. We gaan zometeen verder met de lunchbreak. Wat gaan we allemaal doen? Nou, heel veel natuurlijk. Ook de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. En je maakt kans op de enige echte lunchbag. Alleen te winnen bij Rijnmond. Zometeen moet je wel meedoen met het spelletje De Radiolabel. Maar wat gebeurt er in onze regio en daar ver buiten? Daar gaan we naar Dave Tatema. Goedemiddag, Dave.
19: Goedemiddag. Een juwelier aan de Voorstraat in Dordrecht is overvallen. Iets voor 11 uur kwamen twee mannen de zaak binnen. Die hebben meerdere vitrines kapotgeslagen met een hamer. De twee hebben iets meegenomen. De politie kan niet zeggen waar het om gaat. Ze sloegen op de vlucht op wat fatbikes en er is nog niemand aangehouden. In juli van dit jaar was er ook al een overval op juwelier in winkelcentrum Krabhof. Ook toen gingen er twee mannen die vitrines kapot sloegen en er vandoor gingen op een fatbike. Of er een verband is tussen de twee overvallen maakt deel uit van het onderzoek, zegt een woordvoerder van de politie. Een vrouw die gisteravond dood werd aangetroffen in een tuin in Bokstel is een 66-jarige Schiedamse. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen, meldt de politie in Brabant. De politie kreeg gisteravond rond 19:30 de melding dat er een dode vrouw in de tuin lag. Agenten trokken al vrij snel de conclusie dat er sprake was van een misdrijf. Ook werd een zoektocht gestart naar de bewoner van het huis die op dat moment niet thuis was. De verdachte meldde zich later op het politiebureau van Den Bosch. Hij is 66 en is aangehouden. De Schiedamse en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Het onderzoek in de zaak loopt nog. Op een introductiekamp van een opleiding in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Waarschijnlijk is er sprake geweest van voedselvergiftiging. Een paar mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht met uitdrogingsverschijnselen, maar met hen gaat het inmiddels weer beter. Het introductiekamp op een camping in het Belgische Poppel is overigens afgebroken. En bij een kerk in Spijkenisse is deze week een kerkklok gestolen. Die stond in een constructie in het tuin van het kerkgebouw, de verbinding aan de Eikelaan. Mensen die onderhoudswerk wilden doen troffen gisterochtend een ravage aan. De constructie was omvergetrokken en meegenomen. Maar de klok alleen al is al 250 kilo. De klok ging eerder in een kerkgebouw van een gemeente, die later opging in de verbinding en werd bijvoorbeeld gebruikt bij uitvaarten. Volgens een woordvoerder van de kerk hebben ze er eigenlijk geen enkele hoop meer op dat die klok nog terugkomt. De klok heeft omgerekend een waarde van 2000 euro. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wisselbewolkt, kans op stevige regen- en onweersbuien. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen ook buien, maar minder kans op onweer. Wel zijn de windstoten en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
18: Heb ik nog wat verkeersinformatie voor je uit onze regio? Want het gaat niet goed op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost sta je bijna 10 minuten stil. Een vertraging van ruim 10 minuten heb je op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-West en de Noordtunnel. En dat komt door een te hoog voertuig. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug sta je 10 minuutjes stil. En op de A20 Gouda richting Hoeve-Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel een vertraging van ruim 5 minuten.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
16: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
20: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
21: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
22: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
23: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
24: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
25: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
26: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
28: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan, want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
28: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
1: Dit is Radio Rijnmond.
3: Lunchbreak.
4: Cyril Samson.
5: Radio met een grote R.

Oh, dat is toch ontzettend fijn. Let's go crazy van Prince, ja. En voor de mensen die meekijken, ik heb speciaal voor deze gelegenheid een Prince t-shirt aangetrokken. Mijn grote muzikale held. Want voor alle liefhebbers van zijn muziek, iedereen van de Purple Family, stond 28 augustus echt met grote rode letters in je papieren of digitale kalender. Want vandaag komt er een nieuw album van Prince uit. En dan denk jij misschien van, ja, dat kan toch helemaal niet. De goede man is toch precies dit jaar, 10 jaar geleden overleden. Ja, maar hij had een kluis. Een hele grote kluis. En daar liggen 10.000 kant-en-klare nummers in. En heel af en toe gaat het nalatenschap van Prince door het materiaal is grasduinen. En komt er iets tevoorschijn. En dan maken ze dan een album omheen. En dat brengen ze dan uit. En vandaag komt dus Timeless uit. En ik vind het wel een leuke uitgave, want ze gaan door de verschillende decennia van Prince heen. Dus je hebt 1 nummer uit de jaren 70, 2 nummers, of 3 nummers uit de jaren 80, 2 uit de jaren 90, 1 uit de zero's en nog eentje uit vanaf 2010. En dat is wel, ja, dat is een van zijn laatste optredens. Dus een live opname is dat. Een maand voordat hij overleed, nam hij zijn eigen nummer nog een keertje op. How come you don't call me anymore? Oké, ik weet het. Ik hou er wel even over op. Ik ga zo meteen na de uitzending meteen naar de platenzaak rennen om hem te halen. Maar ja, jij wil natuurlijk weten wat er allemaal gaat gebeuren nu in Lunchbreak. Nou, natuurlijk de allerbeste muziek van de jaren 80, 90 en nu. En ik geef je zo meteen de opgave van de radiolepel. En dan kun je natuurlijk de enige echte Lunchbreak mee winnen. Alleen te winnen hier bij Rijnmond. En later geef ik ook nog de weekprijs weg. Ja, want het is vrijdag, hè? Dan is een goed moment om eens die prijs uit te reiken. Nou, zometeen natuurlijk nog ook nog wat ik al zei. Hele fijne muziek, Daddy Swims, maar eerst Blackstreet samen met Dr. Dre. No diggity.

0: Achter de knoppen onder meer producer Teddy Riley, die ook voor hits zorgde voor onder meer Michael Jackson.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En als jij nou weet over welke hit het gaat, dan maak je kans op de enige echte lunchbag. En die is alleen te winnen hier bij Lunchbreak van Rijnmond. Moet je wel deze opgave correct beantwoorden. Let goed op.

ja, ik zeg altijd, ik hou heel erg van Prince, maar van deze artiesten hou ik ook heel erg veel. Maar waar heb ik het dan over? Heb ik het over Lepeltje A, Diana Ross en The Supremes en hun Baby Love? Is het? Nee. Het is toch echt Lepeltje B, Martha Reeves en The Vandellas en hun Dancing in the Street? Of is het Lepeltje C, Gladys Knight en The Pips, Midnight Train to Georgia? Laat het me weten. Gebruik daarvoor die Rijnmond-app. Klik op rechtsboven, app ons en wie weet, spreek ik jou zo meteen wel. En dan ga je daar vandoor met die enige echte lunchbag. Eerst nog Teddy Swims en Mr. Know-it-all.

0: Sex, Love and Water. Armin van Buuren samen met Conor en Jewel.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, en er waren heel veel mensen die dachten te weten. Ik liet namelijk dit horen.

0: bijna jammer dat dat nummer zo werd mishandeld. Maar goedemiddag, Sue.
1: Goedemiddag.
0: Wist je het meteen of had je de multiple choice nodig?
1: Nee, ik wist het meteen.
0: Oké, dus je houdt ook wel een beetje van deze groep als ik het zo hoor. Ik namelijk heel erg.
1: Ja.
0: Ja? Nou, wie zijn het volgens jou?
1: Diana Ross.
0: Ja, en de Supremes. Hoor. Ik geef je hem erbij. Want die had je er volgens mij wel... Je had in ieder geval het juiste getal erbij gezet. Het juiste letter erbij gezegd. Helemaal goed gedaan. En ben je ook zelf fan van de Supremes? Nu kan ik de naam noemen namelijk.
1: Ja, niet echt, maar ja, toch wel.
0: Dus, Gelukkig maar. Ik ben heel erg fan van de Supremes. Hey, maar waar in de regio bevind jij je, Sue?
1: Ik ben Feyenoord.
0: Je zit in Feyenoord? Dat is niet zo ver hier vandaan. En ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Ja.
0: Wat wordt het dan?
1: We gaan gewoon even koopavond, dus even naar buiten.
0: Oh ja, dan met de koopavond, want het is nog geen 1:30. Joh. Dat duurt nog wel even voordat je kunt gaan shoppen dan.
1: Ja, het is toch mooi weer. We moeten nu van het mooi weer genieten, hè?
0: Ja, zeker, want er schijnt wat buien schijnen eraan te komen. Dus als het kan, zou ik zeker even gaan genieten. Want het is ook niet koud buiten, dus geniet van het hele mooie weer dan inderdaad.
1: Ja, ga ik zeker doen.
0: Nou, blijf hangen. Dan komt het zo meteen helemaal in orde. Want dan gaan we ervoor zorgen dat de lunchpack jouw kant op komt. Van harte gefeliciteerd alvast en heel veel plezier vandaag.
1: Ja, dank u wel.
0: Heel graag gedaan. Ja, en ik ben dus heel erg fan. Ik hou heel erg van die Motown-sound. En dan zeker voor verzorgen die hele fijne dame Diana Ross en haar Supremes. Doe je gelijk een keer je gezellig mee.

0: Het is 13:30. Goedemiddag, je luistert naar Rijnmond. We gaan zo verder met de lunchbreak. Je krijgt ook nog de hoofdpunten van het nieuws van Mario Kwaaitaal. Maar eerst vertel ik je dat het niet zo lekker gaat op de wegen in onze regio. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum sta je bijna 10 minuten stil. Veel langere vertraging heb je op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West. En dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je staat vooralsnog bijna een half uur stil daar. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. Een vertraging van bijna 10 minuten. En je staat 5 minuten stil op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp. En het weer van vandaag, ja, je hebt het al net gehoord van Stefan. Het is wissend bewolkt. En vooral vanmiddag enkele stevige regen- en onweersbuien. Met plaatselijk heel veel neerslag. Het wordt niet koud. De temperatuur bereikt ongeveer 22 graden. En de regen blijft aanhouden. De rest van de avond en nacht is er ook kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen blijft het ook niet droog. Er vallen opnieuw buien en er staat een stevige zuidwestenwind. Opnieuw rond de 22 graden. Ja, en de komende dagen belooft niet veel beter weer. Het blijft wisselvallig met geregeld buien en soms veel wind. Het wordt niet koud. De temperatuur ligt na het weekend rond de 21 graden. Voor de hoofdpunten van het nieuws is hier Mario. Goedemiddag, Mario Kwaaitaal.
1: Goedemiddag. Een vrouw van 66 uit Schiedam is gisteravond dood aangetroffen in een tuin in Bokstol. De doodsoorzaak is niet bekend, maar de Brabantse politie denkt wel aan een misdrijf. Niet veel later meldde een man zichzelf bij de politie. Hij is aangehouden als verdachte. De man en de vrouw kenden elkaar. Een juwelier in het centrum van Dordrecht is vanmorgen overvallen door twee mannen op een fatbike. Ze reden bij de winkel naar binnen en hebben het personeel en klanten bedreigd met een vuurwapen. Daarna hebben ze vitrines kapotgeslagen en zijn ze gevlucht met een onbekende buit. De overvallers zijn nog niet gepakt. En met het einde van de zomervakantie komt er na dit weekend ook een einde aan het goedkope NS-abonnement van 49 euro. Voor veel mensen was het een fijn kaartje waarmee je onbeperkt kon treinen buiten de spits. En sommige mensen noemen het zelfs een tienertour voor volwassenen.
0: Mooi, ja. Ken je die term tienertour? Ken je dat?
1: Ik ken de term tienertour zeker.
0: Ja, heb je het ook gedaan?
1: Dat niet.
0: Oké, ik wel.
1: Was leuk?
0: Ja, dat was heel leuk. Gewoon kwam als tiener tussen voor het eerst in Groningen en Leeuwarden. Dat soort dingen voordat ik een OV-studentenkaart had. Was heel erg leuk om zo Nederland te ontdekken.
1: Ja, nou, deze kaart werd een beetje op dezelfde manier gebruikt door veel mensen. Bijvoorbeeld om een dagje uit te doen naar de eerste plek waar een trein naartoe ging nadat je op het station aankwam. Letterlijk gedaan door mensen. Toch was het niet alleen maar hosanna rondom dit abonnement. Veel mensen waren boos dat het abonnement gewoon doorloopt tegen de normale prijs van bijna 130 euro per maand. Nou, NS-baas Wouter Koolmees erkent dat er duidelijk over gecommuniceerd kon worden. Maar het was een spoedactie waarbij alles snel moest worden geregeld. Het was allemaal wel per dag op te zeggen. Maar veel mensen vergaten dat nou gewoon na 3 maanden.
0: Ja, daar behoor ik dus ook toe. Daar heb ik er nooit ergens aan mee. Hartstikke bedankt, Mario. Yo.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Obi, week wint die weekprijs. Dat hoor je zo.
2: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Altijd op de hoogte.
1: Alles over jouw regio.
0: Radio met een grote R.

0: Amour Van Cloud. En het moment is daar. We hebben deze hele week mensen blij gemaakt met een lunchbag. Maar ja, ik doe dit dus voor het eerst. Rens, wat moet ik allemaal doen? Ik heb hier een apparaat voor me met een bal en een ding, een hendel. Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, je hebt een hartstikke mooie bingo-molen.
0: Oh, dat is het, ja.
1: Voor je neus staan. En dan is het de bedoeling dat je zo meteen aan dat hendeltje doet.
0: Ja.
1: Dan rolt er een balletje uit en die staat gekoppeld aan één van de winnaars van deze week.
0: Oké, nou dan gaan we hoor. Oh. Wanneer valt er iets uit dan?
1: Ah, even geduld.
0: Ah, ja, yay!
1: Daar komt er een. Ik kan hem ophalen.
0: Ja, daar komt hij. Daar komt Rens hem ophalen, want ik mag dat niet zelf. Hè. Dat is ook voor mij een verrassing dan. Alsjeblieft, Rens. Dus al die winnaars van deze week. Oh, laten we ook zeggen wat de weekprijs is. Het is een heel goed verzorgde lunch in Rotterdam-Delfshaven. Kijk, dat is toch gezellig. En je hoeft niet alleen in je eentje te gaan eten, hoor. Nee, je mag ook iemand meenemen. Dan zo zijn we dan ook wel weer hier bij Rijnmond. Maar wie, oh wie, mag... iemand hangt al. Oh, goedemiddag. Oh, ja, oh nee. Hij is al... Oh ja, je bent aan het bellen nu. Ach.
1: Ik hoor de radio op de achtergrond, maar je moet misschien even uitzetten.
0: Oh, kijk nou. Ik heb een onwijze vertraging.
2: Oh.
0: Hoi, het is weer Sue.
1: Ja,
2: dat ben ik.
0: Dat is toch grappig. Ik had Sue namelijk net aan de telefoon, ja. Want ze had het juiste antwoord gegeven voor de radiolepel.
2: Ja.
0: En gefeliciteerd, je mag ook nog eens een keer gaan lunchen met iemand naar keuze.
2: Ja, dankjewel. Yes. Ja. Daar ben ik blij mee.
0: Nou, kijk, wat leuk. En heb je ook wel iemand op het oog die met je mee mag?
2: Ja, tuurlijk, mama niet.
0: Oh ja, nee, ja. Nee, dat moet je niet zo zeggen. Je zegt, nou, als hij nou heel lief voor mij is de komende dagen, dan mag hij met me mee lunchen. Dan
2: moet je een zeker.
0: Dan moet je een beetje chanteren, moet je hem. Dat hij een beetje moeite gaat doen om die lunch met jou samen te mogen doen.
2: Ga ik zeker doen.
0: Oké. Okay. Nou, hartstikke gefeliciteerd, Sue. Nou, dubbel prijs op één dag.
2: Ja, hè?
0: Oké. Okay.
2: Het is mij gegund zo te zien dan.
0: Helemaal waar. Ik heb niet vastgespeeld, hoor. Iedereen heeft mee kunnen meekijken. En we hebben Rens als een soort onbeëdigde notaris. Maar hij heeft het wel gezien.
2: Ja.
0: Heel erg fijn. Nou, je bent er heel blij mee. Dus van harte gefeliciteerd, Sue.
2: Zeker, dankjewel.
0: Heel graag gedaan. Dus ja, voor deze week is hij eruit. Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk, zo'n bingo-apparaat. Maar ja, ik mag maar één keer de prijs weggeven natuurlijk.
1: Ja, dat wel helaas.
0: Nou ja, maar de maandprijs gaat er vandaag ook uit.
1: Ook nog, bij Rijnmond, ja.
0: Bij, dat is bij de collega's van Afslag Rijnmond. En dat is ook heel erg leuk, want dan kun je dus... Nou, het zou toch wat zijn als Sue die ook nog wint.
1: Nou, dat zou wat zijn, ja. Dan mag ze ook nog naar de
0: Precies, dan wint ze en de lunchbag en de lunch. En dan zou ze ook nog een privévoorstelling kunnen winnen... In een bioscoop. Met 50 personen mag je daarheen.
1: Zo in staan. Ik kan 50 keer de man meenemen.
0: Dat is wel een hele mooie prijs ook. Nou, ik ben helemaal buiten adem gewoon.
1: Dat snap ik wel.
0: Zullen we dan gewoon naar de muziek gaan luisteren? Is misschien wel een beter plan.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Ik waarschuw wel, ik ga niet meezingen, maar ik ga wel een dansje doen. Want ik kan heel erg moeilijk stilstaan op dit hele fijne dansbare nummer van Billy Ocean. Are You Ready? Ja, Rens, ik vind wel muziek heel erg leuk, maar dans doe je nooit met mij hè, in de studio.
1: Nee, ik ga even een ommetje lopen, denk ik.
0: Oké.

Toch heel fijn dat je het enthousiasme kunt horen, maar ook bijna voor je ziet. Tina Turner samen met de iCats in hun versie van Proud Mary. Vind ik heel erg leuk om naar te kijken. Ik wil nog wat meer muziek aan je laten horen, maar we gaan even een tandje terug met Magic en hun Root.

alvast een heel fijn weekend. En ook heel erg veel plezier zometeen met Ronald van Uithuis. Hij heeft fijne muziek meegenomen. Onder meer Dire Straits, Michael Bublé en nog vele anderen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
15: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
16: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
14: Nee, Attents met ds.nl.
15: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
17: Goedemiddag, het is 2:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusen op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaithaal. In het centrum van Dordrecht was vanmorgen op klaarlichte dag een gewapende overval op een juwelier. Personeel en klanten zijn daarbij bedreigd met een vuurwapen. De daders kwamen op een fatbike de winkel ingereden en hebben vitrines kapotgeslagen. Daarna zijn ze met een onbekende buit vertrokken. Bij de overval raakte niemand gewond en de daders zijn nog niet gepakt. In een tuin in Bokstol is gisteravond een vrouw uit Schiedam dood aangetroffen. Een bekende van haar heeft zichzelf bij de politie gemeld en is aangehouden. De politie denkt dat de Schiedamse door een misdrijf om het leven is gekomen, maar wat er dan is gebeurd is niet bekend. Volgens buurtbewoners bij Omroep Brabant hadden de twee een relatie met elkaar. De Nederlandse geheime diensten mogen straks veel meer in hun onderzoeken naar terreurorganisaties en verdachte hackers. Een van de grootste veranderingen is dat er niet meer vooraf toestemming gevraagd hoeft te worden aan de rechter. Ze mogen straks al aan hun onderzoek beginnen, terwijl die aanvraag nog loopt. Dat moet veel kostbare tijd schelen, wat volgens de minister van Binnenlandse Zaken van levensbelang is met de dreigingen in de wereld. En NEC en AZ hebben in de Europa League voor de helft dezelfde tegenstanders geloot. Ze moeten allebei tegen Juventus, Benfica, Dynamo Zagreb en Arad Armenia spelen. Verder heeft AZ ook Sparta Praag en Sunderland geloot. NEC is nog onder meer gekoppeld aan Stade Rennes. In de Conference League heeft Ajax een zware loting met Atalanta, Midtjylland en Getafe. FC Twente heeft het een stuk beter getroffen met onder meer Freiburg, FC Toen en Aarhus. Het weer, vanmiddag kans op stevige regen- en onweersbuien met plaatselijk veel regen. Vanavond en vannacht ook buien en onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat. Er staat dan ook een stevige zuidwestenwind. Het wordt morgen 22 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Verkeersinformatie van de ANWB. Vertraging op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 6 kilometer, 5 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 5 kilometer, 5 minuten. De andere kant op de A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en Zevenbergzoek. 7 kilometer, 7 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. 5 kilometer file met 5 minuten vertraging.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
0: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
18: Behrens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkens Verf. Kom snel langs in onze winkel.
19: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
20: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
21: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
22: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
23: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
22: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
24: Oma!
25: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
26: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
27: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
28: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
29: Dit is Radio Rijnmond.
30: De middag door. Ronald van Oudheusden.
29: Radio met een grote R.

0: Michael Bublé met Everything. En ik heb hem ooit mogen ontmoeten aan de Maatenesselaan. Toen Radio Rijnmond daar nog een studio had. Hans van Vliet had hem uitgenodigd. En Michael Bublé was nog nauwelijks bekend in Nederland. En kwam gewoon even een bakje koffie drinken. En dat was toch wel bijzonder. Hè? Volgens mij heeft hij ook a cappella nog wel het een en ander gezongen destijds. Oh, dat is lang geleden zeg. Ik zou het jaar niet meer weten. Dit was in ieder geval 2007. Goedemiddag. De kop was eraf met Dire Straits, The Sultans of Swing. Hun grote doorbraakhit uit 1978. Inmiddels ook allemaal oude mannen geworden, zeg. Die Mark Knopfler kan nog steeds gitaar spelen. Dat zag ik op de social media. Maar ik zou hem op straat niet eens meer herkennen, zeg. Het is vrijdag. Het is 28 augustus. En wat zit er allemaal in de tas? Ik ga straks naar Zuid-Afrika. Middels de band Cloud. Een leuke damesband uit Zuid-Afrika. Substitute heb ik meegenomen. Will Smith, de mapper van... wat was het? De Emmys of de Oscars? Nou, in ieder geval deelde die toen een tik uit... en staat hij op de zwarte lijst bij de Oscar-uitreikingen. We gaan hem straks toch even draaien. Knijp een oogje toe. Dido zit in de tas. Bruno Mars en ook de Four Non-Bloods heb ik meegenomen. Met een hit uit 1993. Vanavond de allerlaatste film op de openlucht. Pleinbioscoop op de Kop van Zuid. Maar ja, ik kan wel reclame gaan zitten maken voor die film. Maar het is helemaal uitverkocht al. En dan zit het er weer op voor dit jaar. En ga ik ervan uit dat ze volgend jaar ook weer gewoon terugkomen met mooie films. Vanavond draait Project Hail Mary. Nou, misschien is er iemand ziek en kun je nog een poging wagen om daarbij aanwezig te zijn. En anders heb je pech, moet je een jaartje wachten. Straks neem ik nog wat verjaardagen op de korrel en wat evenementen voor het weekend. En misschien deze vrijdag ook nog wel. Nu even tijd voor muziek met Mo en Raccoon. Met Dans mijn ogen dicht.
1: Ik zit

0: mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: De middag door met Ronald.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.

Cheryl Cole, 2010, Fight for This Love. En daarvoor Will Smith met Miami uit 1997. Het is vrijdag, dus straks na vieren Teun die hier de studio gaat bezetten middels de Vrijmibo. Een aantal mensen die jarig zijn vandaag kunnen we feliciteren. Straks in het volgende uur draai ik een mooi plaatje van Shania Twain. Want deze Amerikaanse zangeres wordt vandaag 61 jaar. Leon Rimes is ook jarig. Zij is 44 geworden. En het is ook nog de geboortedag van Joop Doderer. Ja, de man die Zwiebertje onvolprezen vertolkte. Weet je dat nog? En ook Christina Deutekom werd op deze datum geboren. Maar beide niet meer in leven. Cloud heb ik nu meegenomen in de tas. Dat was opvallend. In de tijd van de apartheid. Een Zuid-Afrikaanse band bestaande uit allemaal meiden. Cindy, Jenny, Ingrid, Lee en Glenda. Die waren zeer populair. Met name in Europa. En ook in het eigen land natuurlijk. Hadden hits met Save Me. Maar dit was hun grote doorbraak. Substitute uit 1978. En dat was eigenlijk een cover van een nummer van The Righteous Brothers. Leuk, we gaan terug als een speer naar de jaren 70, 1978. Cloud, Zuid-Afrika.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

Four Non-Blondes. Ik had die plaat lang niet gehoord, maar wat een geweldige stem had die zangeres. Hè? Ja, het is daarmee 2:30 geweest hier op Radio Rijnmond. Straks, ik zei net abusievelijk dat Teun de Vrijmibo voor zijn rekening neemt met Veza. Maar het is straks na vieren Walter Tempelman, die we tot 7:00 gaan horen samen met Veza. En morgen is er gewoon ook weer sport, hè, voor Excelsior tegen Sparta. Vanaf 4:00 smiddags op Radio Rijnmond en zondag natuurlijk vanaf 2:00 een sportuitzending met de verrichtingen van Feyenoord tegen ADO Den Haag. Morgenochtend mag ik tussen 10 en 12 weer radio maken. Het weekend is er. Borden vol tips voor jouw agenda. En misschien ga ik wel onze oud-burgemeester eventjes bellen. Ahmed Abu Taleb, die is morgen jarig. En dat is misschien wel leuk om hem even te feliciteren natuurlijk. Hè? Hoe oud zou hij eigenlijk worden? Wordt hij niet gewoon 65 of zoiets? 65 wordt hij morgen. Er is ook nog een leuk cultureel festival dit weekend in Nissewaard. Gaan we morgen ook aandacht aan besteden. Er is ook nog een wandeltocht aanstaande zondag. Zondag natuurlijk ook de Rijnmond Run. We horen het al heel lang. Al die leuke mensen om je heen die willen wandelen of gaan hardlopen. Dat kan aanstaande zondag. Je kunt erbij aanwezig zijn volgens mij. Hè? Het is al wel vol, maar je kan toch meelopen of niet? Het is openbare weg toch, dat park? Stroopop in Zuidland is weer gaande dit weekend. En er is ook nog in Oud-Beijerland een kunst- en een creatieve markt. Afijn, allemaal ingrediënten die ik morgen even op de korrel ga nemen. En nog veel meer natuurlijk. En de quiz en lekkere muziek. Nu de hoogste tijd voor, even kijken wat heb ik klaarstaan voor je. Maroon 5 met Payphone. En daarna gaan we verder met Lionel Richie. Amen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Reis. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
6: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
3: Oké, we gaan.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attents met ds.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Goedemiddag, het is 3:00. Ik ben bij Rijnmond. Zometeen verder de middag door met Ronald van Oudheusen op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. Een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. De dief ging ermee naar een metaalbedrijf in de buurt en heeft daarbij zijn gegevens achtergelaten. Bij het bedrijf herkenden ze de klok en hebben ze de gegevens van de man aan de politie gegeven. Bij de kerk waren ze bang dat de klok al lang in het buitenland was, maar die blijkt dus om de hoek te staan. Hij gaat ook weer terug naar de kerk, maar wanneer is nog niet bekend. Oppositiepartijen in Den Haag zijn uitgepraat in de onderhandelingen over de begroting van het kabinet. Ze hebben volgens premier Jette duidelijk gemaakt wat er moet gebeuren en daar gaat de coalitie nu over verder praten. Volgens bronnen aan de NOS zou in de plannen vooral een handreiking gedaan worden richting pro. De VVD is wel bang dat daarmee de goede band met JA21 en de SGP wordt beschadigd. Er is nog altijd niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk tijdens Cambuur Feyenoord afgelopen zondag. De politie in Friesland zegt nog steeds bezig te zijn met het bekijken van beveiligingsbeelden. Het is nog niet bekend wanneer dat klaar is. Burgemeester Bruls van Nijmegen besloot uitsupporters te weren bij NEC Feyenoord volgende week als er geen zicht was op aanhoudingen. Feyenoord koos er daarna zelf voor om geen supporters mee te nemen. En na de verwoestende overstromingen in Nepal worden 3 Nederlanders vermist. 2 van hen waren toeristen die los van elkaar in Nepal waren. Een man van 29 en een 51-jarige vrouw. De derde vermiste is een Nederlandse vrouw die naar het buitenland is verhuisd. Het is niet bekendgemaakt waar de 3 Nederlanders precies vandaan komen. Door het natuurgeweld kwamen zeker 500 mensen om het leven en worden meer dan 1000 mensen vermist. Het weer, stevige hoosbuien trekken over de regio. Daarbij is ook kans op onweer. Vanavond en vannacht ook buien en onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat. Er staat ook een stevige zuidwestenwind. En het wordt 22 graden morgen. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Verkeersinformatie van de ANWB. Files op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum. 16 kilometer, ruim een kwartier vertraging. De A20 Gouden Hoek van Holland. Tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 5 kilometer, 10 minuten extra. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Houten en Noordeloos 13 kilometer. Ook daar ruim een kwartier vertraging. Sta je ergens anders in de file is je vertragingstijd minder dan 10 minuten.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Leren mediteren? Zen.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
18: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
17: Nu bij Dirk, Jan volkoren pannenkoeken of poffertjes, 1,79.
19: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
20: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
21: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
22: Dit is Radio Rijnmond.
23: De middag door. Ronald van Oudheusden.
22: Radio met een grote R.

grote zomerhit in het jaar 1987 was dit, hoor. Sabrina. En dat was niet alleen vanwege haar vocale kwaliteiten. Boys was een prettig plaatje, maar er zat ook een hele prettige clip bij. Misschien moet je eens even op YouTube gaan kijken hoe Sabrina destijds dit over het voetlicht bracht. In een bikini, volgens mij, in een zwembad. Marco Borsato en Lucie Silvas openden het laatste uurtje Rijnmond de middag door van deze werkweek met hun hit Every Time I Think Of You. Wat we allemaal kennen van de baby's natuurlijk. Ja, dat blijft de mooiste versie wat mij betreft, hoor. Deze is ook alweer 20 jaar oud. De vraag is, komt Marco weer met live optredens komend jaar? Nou, er waren allerlei geruchten. Die zijn de kop ingedrukt door Marco en zijn management zelf. Dus ja, ooit zal die dat op de social media bekend gaan maken, is toen de mededeling geweest. Maar ik verwacht wel dat er in het komend jaar wat live optredens van Marco Borsato voorbij zullen gaan komen. In de tas, dit uur, champagne. En dan heb ik het niet over de Nederlandse champagne, maar de buitenlandse, de Amerikaanse. Lady Gaga, Shania Twain, is vandaag jarig. Dus die ga ik straks eren met een lekker plaatje uit 1998. En terug naar 1960 met Chubby Checker. Die had toen een dans, de twist. Die gaan we straks draaien. Lekker zeg. En ook nog George Ezra zit ook in de tas. Sommieu heeft een nieuwe plaat. Die gaan we nu meteen draaien. Feels. En ja, het hele gekke, ik vind alles van Sommieu een beetje op elkaar lijken. Dat komt ook een beetje door die zang. Die ja, is zo herkenbaar. Het blijft een heel bond gezelschap, Hagenezen. Met ook die bassist, met die snor. Die ook, heeft ook een eigen band. De Wodan Boys. Nou, dat moet je eens op gaan zoeken. Och, dan vallen echt de pannen van de dak, hoor. Want dat is mijn knuppelhart. Dit is Sommieu.

0: Dat was Champagne met How About Us. Een enorme grote hit, kan ik me nog herinneren, uit het jaar 1981. Daarvoor George Ezra. Er is veel te doen komend weekend. Kijk op rijnmond.nl/uitagenda. Je kunt ook morgenochtend luisteren tussen 10 en 12 naar Rijnmond. Daar heb ik heel veel leukere tips voor je. Voor de ravers onder ons, die kunnen dit weekend morgen naar het Ahoy gaan. Vanaf 1 uur tot 11 uur 's avonds is het Rotterdam Rave Festival. Lekker hakketakken tussen allerlei gelijkgestemden. Als je van wat minder drukke muziek houdt met minder beats, dan kun je ook naar het park bij de Euromast gaan. Hè? Daar is dit weekend de klassieke muziek allemaal gratis toegankelijk. Dat is ook vandaag al. Dus je kunt vanavond lekker op de fiets naar het park gaan bij de Euromast. En dan krijg je heerlijke, heerlijke klassieke muziek van live artiesten voor je trommelvliezen. Er is ook culinaise natuurlijk, hè, in het oeverpark Nessenlanden. Dat is al even bezig, maar daar kun je ook morgen nog terecht voor allerlei muziek en eten en drinken natuurlijk. En nogmaals, kijk even op de website van de Uitagenda. Dat zit ook bij Rijnmond. Morgen begint het culinaise om 2 uur. En vandaag, deze vrijdag, begint het straks om 4 uur. Genieten dus. Hier op Radio Rijnmond nu ook van de muziek van Lady Gaga. Born This Way.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Windjammer, Amerikaanse rhythm and blues en soul band uit New Orleans. Met een geweldige bezetting trouwens hoor, en dat was goed te horen. Tossing and Turning hoorde je uit het jaar 1984. Daarvoor Ella Langley, heerlijk die country klanken, Tuesday in Texas. Ja, vind ik echt fantastisch. En mooi dat het ook een hit is geworden en dat wij hem op Rijnmond veel draaien. Anastasia hoorde je nog voorbij komen met die hit uit 2000, Not That Kind. En die gouden oude knakker Chubby Checker, die lekker aan het twisten was uit 1970. Allemaal voorbij horen komen. En heb ik het nog niet eens over de 61-jarige vandaag, hè, 6-jarige Shania Twain. Hoorde je ook nog. Mijn koek is op. Ik ga me voorbereiden voor het weekend. Morgen tussen 10 en 12 hoor je me weer hier op de radio. Met het weekend is er luister een keertje met lekkere muziek. De weekend, het intro quiz, boordevol tips, laatste sportnieuws. En ja, ik ga jouw agenda vullen met leuke evenementjes. Let maar op. En ik zei het al eerder, misschien gaan we morgen Abu Talib wel even bellen. De oud-burgemeester viert zijn 65ste verjaardag. En ook trouwens Michael Jackson zou morgen jarig zijn. Die zou 68 zijn geworden. Maar helaas, we kennen de geschiedenis. Ik zeg dank, veel plezier bij Feza zometeen. Geen Teun deze keer voor de Vrijmibo, maar Walter Tempelman. Veel plezier en bye-bye. Ik heb nog wat muziek voor je. Geniet ervan. En fijn weekend. Tot maandag. 2-4. Bye-bye.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Om 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Het is 4 uur, je bent bij Radio Rijnmond. De laatste dag van je zomervakantie. En als we naar buiten kijken, dan wordt dat zeer, zeer geaccentueerd met het weer. Want het is wel omgeslagen. Vanmorgen was het nog lekker op mijn wandelingetje hier naartoe. Maar het regent, het heeft ook al een beetje onweer. Geonweerd gaan we dadelijk ongetwijfeld veel meer over horen. Het nieuws krijg je van Mario Kwaitaal. Mario, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Feyenoord heeft tientallen mensen in beeld die betrokken waren bij het massale vuurwerk in Leeuwarden vorige week. Ze raken een uitkaart kwijt en krijgen een stadionverbod in de Kuip. Daarnaast worden ze ook aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Bij de relschoppers zitten niet alleen mensen die met vuurwerk hebben gegooid, maar ook mensen die bijvoorbeeld een vlag omhoog hielden om de boel af te schermen van de camera's. Een vrouw die 2 jaar terug een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A20 bij Maassluis heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen. Ze werd veroordeeld tot een taakstraf en mocht 3 jaar geen auto rijden. Dat vond ze te zwaar, maar het hof heeft de taakstraf nu vervangen door 3 maanden cel. Het rijbewijs blijft wel 3 jaar ingetrokken. De vrouw was beginnend bestuurder, reed veel te hard, had te veel gedronken en zat op haar telefoon onder het rijden. Een huis in Arkel, waar gisternacht een explosie was, moet van de burgemeester een maand op slot. Daarmee moet de rust in de buurt terugkeren. Na een maand wordt gekeken of het huis nog langer dicht moet blijven. Bij de explosie aan de Prinses Beatrixstraat in Arkel zijn meerdere ruiten gesneuveld. Er is nog niemand opgepakt. En Ridderkerk gaat meerdere bronzen beelden weghalen van straat. Het moet voorkomen dat er nog meer wordt gestolen. Deze week werd een bronzen beeld gestolen bij een begraafplaats en er zijn ook meerdere pogingen tot diefstal gedaan, zoals bij een bronzen zonnewijzer in een tuin en een bronzen beeld op de sportlaan in Ridderkerk. Een van de beelden die nu tijdelijk verdwijnt werd al eens eerder gestolen, dat is het meisje met de spaarpot. Het weer, stevige hoosbuien trekken over de regio, daarbij is ook kans op onweer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer, het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat. Er staat dan ook een stevige zuidwestenwind. Het wordt 22 graden morgen. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
11: Ja, en dan staan er files op de vrijdagmiddag om 4 uur. Terwijl het nog een beetje vakantie is. Maar Feza, dat weer, hè? Dat weer.
0: Ja, dat weer. En we zagen gisteren ook alweer veel meer files. En nu vanwege het weer nog meer files. Dus ja, ik denk dat we kunnen stellen dat de zomervakantie echt wel voorbij is. De langste files, meer dan 30 meldingen overigens in Zuid-Holland. De langste files en bijzonderheden op de A4. Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en Ketelplein 18 kilometer. Een vertraging van een half uur. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden 17 kilometer, een kwartier. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 13 kilometer, een half uur. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Zwijndrecht 15 kilometer, een vertraging van een kwartier. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond 7 kilometer, ook daar een vertraging van een kwartier.
11: We openen zo afslag Rijnmond met zo'n typische one-hit wonder uit de jaren 80. Veel mensen denken dat de plaat Josie heet. Dat is niet zo. Het is Your Love. Komt er zo aan.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
16: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Dit is Radio Rijnmond.
17: Afslag Rijnmond.
11: Met Walter Tempelman en Feza Albayrak.
1: Radio met een grote R.

0: Your Love hoorde je van The Outfield. Goedemiddag allemaal. De vrijdagmiddagborrel van Radio Rijnmond is bij deze officieel geopend. Wij zorgen ervoor dat die laatste loodjes van deze week nou net even wat lekkerder aanvoelen dan je aan het begin van de dag misschien wel dacht. En Feza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik denk dat het voor veel mensen ook zomaar de laatste echte uren van de zomervakantie zijn.
1: Ik denk het ook.
0: Toch?
1: Ja, dit moet wel echt de laatste, allerlaatste dag zijn.
0: Volgende week weer naar het werk of naar school.
1: Ja.
0: Dan is het weer voorbij, die mooie zomer.
1: Ja. Ja.
0: En dan is het ook nog eens de laatste vrijdag van de maand. En dat betekent...
1: Maandprijs.
0: De maandprijs, die gaan we weggeven aan iemand die de afgelopen maand... in welk programma dan ook op Rijnmond, aan welk spelletje dan ook, heeft meegedaan. Alle namen die zijn in één grote bak gegaan. En als ik bak zeg, bedoel ik een soort van snoepblik. Daar zitten alle namen in rolletjes in. En daar gaan we er eentje van uitvissen. Die mag dan met 50 vrienden, die zal ze wel in je kaartenbak hebben zitten... naar de bioscoop. Ik zou zeggen, tegen die luisteraars, hou vooral je telefoon aan. Want als je niet opneemt...
1: gaan we gewoon doorbellen.
0: Geen prijs. Feza, jij sluit de vakantie zondag eigenlijk pas echt af met de Rijnmondrun. Jij gaat wandelen met luisteraars.
1: Ja, want je kunt dus hardlopen en wandelen.
0: Bij de Rijnmondrun.
1: Bij de Rijnmondrun, ja. Rijn-Jan die is er voor de hardlopers. En ja. Ik ben er voor de wandelaars.
0: Okay.
1: En dat gaan we dus zondag doen. Ja, ik vind het heel spannend.
0: Want het is 5 kilometer wandelen rond het Kralingse Bos.
1: Ja.
0: Want dat is precies 5 kilometer als je dan uit kan doen.
1: Ja.
0: En in jouw geval gaat het dan ook niet om het tempo. Hè, en om wie de beste is en wie de snelste is. Of...
1: Nou, kijk, ik ben altijd wel een beetje... ik probeer er altijd wel een soort van competitie van te maken. Nee hoor, nee. Het gaat er gewoon om dat we heel veel lol hebben. Dat we een beetje bewegen.
0: Dat we in beweging zijn.
1: En hopen dat het weer mooi blijft.
0: Nou, inderdaad, want het is wel een beetje omgeslagen. Dat is misschien zomaar het geval ook het weekend. Gaan we later nog wel wat meer over horen. En Feza, ik heb wel een tip voor jullie warming up zondag.
1: Over dan?
0: Nou, ik vertel het niet, ik laat het horen.
1: Oh.
0: Er zat ook een dansje bij, toch? Als je dat nog weet.
1: Oh,
0: als je
1: het
0: niet weet, moet je maar opzoeken.
1: Oh.
0: Nee, spontaan weet ik het niet meer.
1: Jammer dit.

0: Fever Dream hoorde je van Alex Warren. Ja, het is tijd, Veza, om wat opvallende gebeurtenissen van afgelopen week op Radio Rijnmond of op Rijnmond.nl eens even op een rij te zetten. Want wat gebeurde er allemaal? Ja, natuurlijk die Champions League loting, waar we het zo meteen ook nog over gaan hebben van Feyenoord gisteren. Was wel grappig, want ik zat toevallig in een etablissement ergens in Rotterdam aan de bar.
1: Doe maar.
0: Waar de barman en een vaste klant die loting zaten te volgen live. En dan gaat het meteen, zoals je dat misschien wel kent, over de kansen van Feyenoord. Ja. Hè? En dan ook met vooral we. Dus als we die winnen en als we daar tegen kunnen verrassen. Ja, wie zijn dan die tegenstanders ook alweer van Feyenoord? Barcelona uit en Internationale thuis. Dat vonden die twee hartstikke mooi, maar tegelijkertijd ook verslagen kansen. FC Porto en Real Betis, daar moet dan worden tegen verrast. En Leipzig thuis moet worden gewonnen. Viking in Noorwegen staat ook op winst. En dan moet er eigenlijk ook resultaat worden behaald tegen Galatasaray en Como uit Italië. Die laatste club is tamelijk onbekend, maar lijkt ook wel een sterke tegenstander. Er zit veel geld in die Italiaanse club. In het volgende uur gaan we daar nog wel over doorpraten. We gaan dan Giovanni van Bronckhorst horen en onze eigen Dennis van Eersel, die is in de studio.
1: Ja, en we werden van de week om 6 uur 's morgens uit ons bed getrild. Met we bedoel ik bewoners van Rotterdam-Zuid en Barendrecht. Nou, daar zit jij ook tussen, Walter.
0: Ja.
1: Even dacht ik, dat is een gewone politiehelikopter. Die horen we wel vaker. Maar hij kwam wel heel erg vaak voorbij. Het bleken 8 Chinook-helikopters. Defensie oefende een gijzelingssituatie waarbij er militairen werden gedropt. Nou, sommige bewoners vonden dat irritant dat het gebeurde. En anderen sliepen gewoon verder. Ik ook

0: wel eigenlijk.
1: Ja, wij zijn allebei van Zuid, hè?
0: Ja.
1: Ik dacht ook inderdaad die politiehelikopter, maar ja, toen bleken het toch wat meer. Ja, ik vind het dan wel best wel irritant. Maar ja, ik kan dan niet meer heel snel verder slapen.
0: Nee, oké. Okay, maar jij slaapt er in eerste instantie dus al niet doorheen of zo. Dus jij wordt er echt wakker door.
1: Ja, ik weet natuurlijk niet wanneer de eerste helikopter boven mijn eilandje verscheen. Maar ik hoorde ze wel. Ja, dan was het iets van 6:30, 7:00. En goed, ik werd er ook niet boos om verder. Dat zijn mensen die dat wel echt hebben. Zover ga ik ook weer niet. Maar je wordt wel even uit je slaap gewekt. Het was ook de week feza van het overlijden van een van de grootste country- en popsterren, Dolly Parton.
0: Ja.
1: 80 jaar geworden. Er kwamen heel veel reacties binnen van artiesten, van bekende mensen, maar ook van onze luisteraars. Het was een echte heuse ster die over de hele wereld heeft geschenen. Zowel haar liedjes als haar persoonlijkheid, hè, want daar ging het ook over.
0: Ja.
1: Ze was zakelijk als creatief uniek, zeker als daadkrachtige vrouw. En er werd ook veel gezegd over haar credibility. Zij bleek iemand te zijn die zowel geliefd was bij de ene kant van Amerika, de Trump-aanhangers, als de andere wat meer vooruitstrevende kant van Amerika. En dat was ook wel heel erg knap natuurlijk, Dolly Parton. En de luisteraars die gaven daar woensdag, want dat was de dag waarop dat bekend werd, een dagje eerder, maar woensdag ook blijk aan op ons zender door veel platen aan te vragen van Dolly Parton. Hebben we ook ruimschoots aandacht aan besteed. Ook iemand die onlangs is overleden. Deze drummer van ZZ Top, Frank Beard. Zonder baard zeggen we er altijd bij.

0: Let op, Michael Jackson moet nog even zijn plasje hierover doen.
1: Maar het klinkt toch ook gewoon goed?
0: En dan wel even weten dat het Michael Jackson was. Die samen met Justin Timberlake Love Never Felt So Good zong. Je hebt helemaal gelijk, Fees. Dat klonk natuurlijk ook hartstikke goed van deze twee grootheden bij elkaar. Als de mensen zijn die nou thuis luisteren en denken van... ja, waar blijft die stripjockey nou? Dan kun je lang wachten, want die hebben we vandaag helemaal niet, Fees.
1: Nee, want we hebben de maandprijs.
0: Zo is het. Dat is de vervanging van ons spelletje. Dus we hebben eigenlijk helemaal geen spelletje, want de maandprijs gaat er zo uit. Dan grijp ik alvast even. Moet jij even verder praten, want dan moet ik even...
1: Ja. Oh ja, de maandprijs dus. Ja, dat is een privé-screening... Of hoe zeg ik dat? Ja, je kunt gewoon een film bekijken met 50 vrienden.
0: Als je denkt, wat voor geluid hoor ik nou? Dat is een ouderwetse koekjestrommel met zo'n slotje erop. Zo.
1: Ja.
0: Die is nu dicht, die ga ik schudden. En dan ga ik zo meteen in de 2,5 uur een van die rolletjes... die receptioniste Danielle, dus die is de hele ochtend mee bezig geweest... heeft ze helemaal opgerold en daar zitten alle namen in. Dus die ga ik er zo uithalen voor speciaal voor jullie. Dus inderdaad, hou je telefoon aan als je naar die privé-screening wilt.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw. De stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
8: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij in Bergsenhoek.
0: Het is 16.30.00 exact.
1: Wauw. Ja, en dan ook gewoon naar de klok wijzen. Ja, hier zo is in de studio. Zo van, kijk eens jongens, dit doe ik gewoon even.
0: Totaal onbelangrijk, maar toch leuk als het lukt. Feza, jij hebt verkeersinformatie.
1: Ja, zeker. Het is echt ontzettend druk onderweg op de weg. De langste files en bijzonderheden op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Vaanplein en Rotterdam-Charloos 3 kilometer, 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. A20 dan, Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer, een kwartier. De andere kant op Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan den IJssel en Terbrechtseplein 6 kilometer, 10 minuten. Dat komt door een auto, vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. En nog de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond 7 kilometer, een vertraging van 20 minuten.
0: Dat er veel staat heeft ongetwijfeld ook met het weer te maken. Het is namelijk een dag met diverse buien in onze regio. Sommige zijn echt behoorlijk pittig met onweer en veel regen. Temperatuur komt met de 22 graden. Een stukje lager uit dan gisteren. Vanavond blijft de kans op enkele buien zeker aanwezig. En ook de kans op onweer is er dan nog. Temperatuur daalt naar 16 tot 17 graden. De hoofdpunten van het nieuws krijg je nu van Mario Kwaitaal.
9: Goedemiddag. Tientallen Feyenoord-supporters raken hun uitkaart kwijt en krijgen een stadionverbod in de Kuip. De club heeft ze herkend op camerabeelden uit Leeuwarden na het massale vuurwerk vorige week tegen Cambuur. Daarbij zijn ook mensen die bijvoorbeeld een vlag omhoog hielden om alles af te schermen. De tijdelijke fiets- en voetgangersbrug bij de Algera-brug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een acuut veiligheidsprobleem werd ontdekt. Volgens Omroep West is de brug inmiddels weer veilig en open, maar wat er nou aan de hand was of wat eraan is gedaan is niet bekend. En president Trump is levensgevaarlijk in Nederland. Het is misschien een beetje een rare zin, maar het Trimbos Instituut waarschuwt ervoor. Dat betekent meestal niet veel goeds. Het gaat in dit geval om een ecstasypil die in de vorm van het hoofd van president Trump is gemaakt.
10: Wat?
9: Ja, achterop staat de naam van Trump en NL. Volgens het Trimbos is de pil gevaarlijk omdat er stoffen in zitten die veel gevaarlijker zijn dan MDMA, wat normaal in ecstasy zit. Het duurt daarom bij deze pil veel langer voor het opheppende effect komt, waardoor het risico ook groot is dat mensen een overdosis nemen. Daarom is de boodschap van het Trimbos: blijf van het hoofd van Donald Trump af.
0: Is die ook oranje dan trouwens?
9: In alle kleuren te krijgen.
0: Oké.
11: Dit is Radio Rijnmond. Met een grote R. Da-da.

0: onze Franse naam. La Bouche met Be My Lover. Het waren Amerikanen en het was een Duitse productie. Om het allemaal nog maar ingewikkelder te maken. Uit de jaren 90, het zat in dezelfde hoek als Captain Hollywood Project. Er was ook een Duitser. En deze man die hierachter zat was natuurlijk Frank Farian. De meesterproducer die ook Milli Vanilli bijvoorbeeld heeft gedaan. Tot zover de informatie over de popmuziek. Want Feza, er zijn belangrijkere dingen die we moeten doen.
1: Ja, want we gaan de maandprijs weggeven nu.
0: Zie je hem staan daar?
1: Ja, ik zie hem staan.
0: De pot?
1: Ja.
0: Met goud zou ik willen zeggen.
1: Ja, was maar waar. Nee, zijn briefjes met namen.
0: Precies. Nou ja, noem het maar briefjes. Het zijn opgerolde briefjes. Speciaal door onze receptionist Daniëlle gedaan. En daar ga ik. Ik ga hem er even bij pakken.
1: Ja.
0: Zo, daar is die. Ik hou hem voor me. Ik maak hem open. Het is dus echt een ouderwetse koekjespot voor mensen die niet mee kunnen kijken met de webcam. Ik heb hem open. En daar zitten dus alle prijswinnaars in van de voorgaande maand. Elk spelletje in elk radioprogramma.
1: Ja, ik ben nu aan het grabbelen.
0: Een beetje grabbelen. En zal ik hem dan naar jou gooien?
1: Nou, probeer het maar. Maar alleen als je zo ver kunt gooien, hoor.
0: Ik heb er eentje. Ik heb niet gekeken.
1: Oké.
0: Nou, daar gaan we.
1: Ja.
0: Oh,
1: ik wist dat dit zou gebeuren. En dat heb je.
0: Maar nou moet je hem van het midden pakken. Feza heeft het papiertje wat ik geprobeerd heb naar haar te gooien uitgevouwen inmiddels. Dus je gaat nu gewoon live bellen.
1: Oh, dit wordt spannend. Ik ga bellen nu.
0: Ik hoor het vanzelf wel. Zeg ik even dat de prijs waarvoor gespeeld wordt, dat is een privé kijksessie eigenlijk van een film naar keuze in Pathé en ook een dag naar keuze. Als je in ieder geval je telefoon opneemt, want dat is wel een vereiste. En dan mag je bij Pathé aankloppen en zeggen: hallo, ik heb een prijs gewonnen. Ik mag 50 van mijn vrienden meenemen naar jullie bioscoop. En ik wil graag deze film zien op die dag. Dat zit dan in het vat. Maar ja, nogmaals gezegd.
1: Dan moet diegene wel opnemen.
0: En zo te horen gebeurt dat niet. Altijd spannende radio natuurlijk. We gaan, dat is wel gelijk, net zo lang door totdat er iemand opneemt, toch?
1: Ja, dat is waar. Dus we gaan wel door. En dan niet meer gooien.
0: Ja, dan wordt het wat minder spannende radio, maar goed.
2: Het spijt me.
0: Het spijt me, ja, het spijt ons. Dat is jammer. Ik ga hem dichtgooien. Ik ga een andere pakken, Feza. Dan moet die pot natuurlijk weer open. Dan gaan we weer. Ja. Ja, ik zie mensen al kijken, wat is hij nou weer aan het doen? Hier, daar komt Rens van het vorige programma even binnen. Rens, kom eens hier.
1: Zo.
0: Wil jij dit rolletje even aan Feza doorgeven? Want dit is de winnaar van de maandprijs.
1: Ja,
0: mogelijk.
1: Ik ben net te gooien.
0: Mogelijk.
1: Halverwege en zo, dus dat werkt niet.
0: Want Feza gaat opnieuw, opnieuw bellen.
1: Ja, ja.
0: Er komt een. Ik doe hem weer dicht voor de zekerheid. Rens, blijf even in de buurt, want dan kun jij misschien nog meewerken zometeen aan deze enorme exercitie die we aan het ondernemen zijn om een winnaar te krijgen van de maandprijs. Van de privé-sessie in de bioscoop. Met 50 vrienden. Ik heb er niet zoveel trouwens. Dus ik hoop dat deze nu wordt er opgenomen. Hallo, met wie?
3: Goedemiddag, met Sue.
0: Met wie? Hallo?
1: Wat is je naam?
3: Met Sue.
0: Hoi, Sue. Hoe is het?
3: Goed. In één dag alle prijzen gehaald.
0: Nee joh, heb je vandaag meegedaan aan een spelletje?
3: Dit wordt een feest.
0: Nou,
1: oh, wat
0: goed. Nou ja, want je weet al waarom we dus bellen en wat voor prijs je hebt gewonnen, Sue.
3: Ja, dat weet ik. Ik heb alle drie prijzen gewonnen.
0: Ja, wat geweldig.
1: Ja, dit verdient wel een applausje, toch?
0: Ja, dit verdient zeker een applausje.
3: Zeker,
1: ja.
0: Sue, wat een geweldige vrijdag heb jij dan, joh.
1: Ja.
0: Wij gaan jou informatie toesturen over die film die je met 50 vrienden mag gaan bekijken. Heb je trouwens zoveel vrienden?
3: Nee, ik ga het proberen.
1: Ja.
3: Ik ga iedereen optrommelen.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen.
1: Cheryl komt
0: hier komt
1: Cheryl
0: ook even erbij,
1: geloof,
0: want daar heb jij denk ik dan een prijs mee gewonnen.
1: Nee, is het Sue?
0: Ja!
1: Nee, joh! ik zei nog van, het zal toch zo zijn dat je zo meteen ook weer... Nou, ik word er gewoon Rotterdamse van dan ik al ben. Ik heb hier niets mee te maken. Dat wil ik even heel duidelijk stellen.
4: Dat weten we niet.
1: Veza heeft het gedaan.
0: Ja, producer misschien wel. Want
1: nee, ook niet. Die heb ik heel de middag in de gaten gehouden.
5: Ik heb alleen van jou aangenomen, Walter, en doorgegeven aan Veza. Ik heb er niks mee te maken.
1: Ik heb niks gedaan. Sue, het is je gegund.
3: Het is mijn geluksdag vandaag.
1: Nou, ik wou zeggen, ik koop ook gelijk een staatslot dan. Ja, zou ik ook doen.
0: Zou ik nog even doen voordat de winkel dicht gaat. Wij gaan jou contacten over hoe en wat met die film en zo. Dat gaat helemaal goed komen. Je mag iedereen uitnodigen die je wil. En ik denk dat wij ook wel een uitnodiging van jou willen ontvangen, Sue.
1: Ja, Cheryl, die verwachten wel eentje, denk ik. Cheryl en Rens.
0: Dankjewel, Sue. En wat een geweldige vrijdag heb je achter de rug. En een mooi weekend.
3: Oké, dankjewel. Jullie ook.
0: Doei.
3: Bedankt. Doei.
6: Bizar.

0: We hadden een verhaal net van Sue die op één dag allerlei prijzen in de wacht heeft gesleept met het meedoen aan onze Rijnmond-spelletjes. Zij pakte zojuist ook die prijs van de maand. De maandprijs, zogezegd, om met 50 van je vrienden naar de bioscoop te gaan. Je hoorde trouwens Rock Me Amadeus van Falco. En we gaan het nu hebben over een bijzonder verhaal van een kerkklok. Die was gestolen in de nacht van woensdag op donderdag uit de tuin van die kerk in Spijkenisse. Misschien heb je het meegekregen via Rijnmond.nl. Ik heb het over de bronzen kerkklok uit 1962 van 150 kilo. En die is van de protestantse gemeente De Verbinding in Spijkenisse. Maar hij is weer terecht. Aad Spronk, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Lid van de kerkenraad, eindgoed al goed denk ik dan. Want dit had je niet verwacht.
1: Nee, dat verwacht je ook niet, zoiets. Gistermorgen nog een domper, hè, om even zo te zeggen. En dan gistermiddag nog een geintje maken tegenover de collega waar ik het nou vanmorgen ook mee heb gevonden. Van, ik ga morgen een kerkklok zoeken. En het gebeurde. En ja, dat was wel heel bijzonder natuurlijk.
0: Want hoe heb je hem teruggevonden dan?
1: Wij hebben een tip gekregen van iemand vanuit de kerk. Die had de schoonzoon gebeld en die had wat contacten binnen de metaalindustrie. Mm-hmm. Inkoopbedrijven voor metalen. En die, die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van ik heb een kerkklok. En vanmorgen kreeg ik de foto's opgestuurd. En dat was hem. En daar sta je heel even van, en nu? Dus we zijn samen naar het bedrijf gereden. En de eigenaar van het bedrijf, Arjan Struik, die zei ook gelijk, helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
0: Ja, dus, tuurlijk. Maar dan steel je dus een kerkklok, waar we het zo meteen nog even over gaan hebben, maar dan denk je dat het slim is om hem bij de lokale metaalboer af te geven.
1: Ja. En dan ook nog je naam af te geven en een rijbewijsnummer.
0: Nee!
1: Ja.
0: Dus dan ga je ook aangifte doen, neem ik aan. Want je weet niet wie het
1: zijn. Maandag moeten we bij de politie verschijnen. En dan, ze zijn natuurlijk wel langs geweest al, maar de officiële aangifte moet natuurlijk nog gebeuren. Dat gebeurt al een aantal dagen later. Dat heeft met tijdgebrek te maken.
0: Ja.
1: Dus die zullen nog wel even een dingetje krijgen, denk ik.
0: Ja, dat lijkt me zeer, zeer verstandig gehad. Maar een klok stelen, dat doe je ook niet zomaar. Het is een zwaar ding. Maar hing die dan ergens? Of zat die in jullie voorraadkelder? Hoe is dat gegaan?
1: Nee, hij zat in de klokkenstoel. We hebben tijdens de verbouwing, de klok komt uit een andere kerkgebouw, wat uiteindelijk gesloten is. En de bouwfirma die onze kerk verbouwd heeft, heeft een klokkenstoel ter beschikking gesteld. En daar is de klok in gehangen. Mm-hmm. En die zit echt behoorlijk stevig gefundeerd. En met allerlei beveiligingen, zeg maar, zit die echt vast. Dat bleek ook wel. Ze hebben maar één poot weten los te zagen, want ze konden natuurlijk niet te veel geluid maken met slijptol of iets dergelijks. Het hebben ze maar helemaal omgetrokken. En toen hebben ze uiteindelijk de klok er weten uit te krijgen. Maar het moet wel even een klusje zijn geweest.
0: Ja, dat snap ik. Ja. En zat de klepel er ook nog in? Of heb je die dan niet horen luiden, zou ik maar zeggen?
1: Ja, de klepel zit er nog in. De bewoners hebben blijkbaar de klok niet horen luiden.
0: Nee. Flauw grapje.
1: Ja.
0: Hebben jullie meerdere klokken trouwens ter vervanging dan van deze? Of moest die echt wel weer heel snel terugkomen, anders had je niks?
1: Nee, we hebben maar één klok. Dus helaas.
0: En nu dus de aangifte gaan doen na het weekend. En dan komt hij weer terug, neem ik aan, bij jullie. Gaat hij dan wel weer van dezelfde plek?
1: Ja, maandagmorgen gaan we hem weer ophalen.
0: Ja.
1: En dan wordt hij voorlopig even opgeslagen bij een bevriend. Iemand die met een grote loods heeft. Dus om hem even goed neer te zetten. En dan gaan we ons even rustig nadenken van hoe nu verder. En welke plek we hem dan gaan geven.
0: Ja, want als je hem nu weer terugzet op dezelfde plek, bestaat het risico natuurlijk dat hij weer ontvreemd zou kunnen worden.
1: Dan kunnen we er een bordje bij zetten. Ja. Van,
0: kom erop.
1: Die durf ik nog een keer.
0: Aad, ik dank je wel. Wat een verhaal. Zoals ik begon eigenlijk, eindgoed al goed, toch?
1: Ja, zeker.
0: Dank je wel, Aad, voor dit verhaal. Dat was Aad Spronk, lid van de kerkenraad van de protestantse gemeente De Verbinding daar in Spijkenisse. En als toevoeging, als aanvulling, het is een item in de regio Rijnmond, gestolen bronzen dingen. Want de gemeente Ridderkerk verwijdert uit voorzorg een aantal bronzen beelden uit de openbare ruimte. Aanleiding is dus de meerdere recente incidenten waarbij die bronzen voorwerpen zijn gestolen. Of in ieder geval een poging daartoe is gedaan. Bijzonder verhaal over die klok. Dit is Rock DJ van Robbie Williams.

0: Robbie Williams hoorde je met Rock DJ van die ene clip, weet je wel, waarin die al zijn kleren uittrekt en zijn huid ook uittrekt. Dan zie je die spieren, die pezen en die organen. Veester, jij wilde nog even terugkomen op dat onwaarschijnlijke verhaal van die klok in Spijkenisse die gestolen is. En we hebben ook een bericht op de site Rijnmond.nl. Daar zie je ook een foto bij staan. Ja, die zit toch eigenlijk wel vast. Hoe hebben ze die nou los kunnen maken?
1: Daar hebben ze dus echt moeite voor gedaan. Ja. En ik vertelde je dus, ik snap dat als mensen bijvoorbeeld verhuizen en grof vuil buiten zetten, dat er heel vaak van die busjes voorbij rijden. Weet je wel, die oud ijzer toch ergens proberen te vinden en dat dan weer gaan inleveren. Dat vond ik al best wel bizar, maar dat dacht ik, nou ja, weet je wat, mensen zetten het niet voor niets bij grof vuil neer. Dus dan is het oké en kan ze niet schelen wat ermee gebeurt. Maar ik vind dit wel weer heel bijzonder. En ook die bronzen beelden die dan door de gemeente Ridderkerk worden weggezet.
0: Pure diefstal voor een paar cent. Het zal ongetwijfeld wat opleveren. Anders hoef je het natuurlijk helemaal niet te doen. Maar het is natuurlijk zwaar belachelijk dat je zo'n klok gaat zitten loszagen in een kerk daar. Maar goed, we hebben het zojuist daarover gehad met Aad. En die klok is dus weer terecht. Maar ja, hij vroeg zich wel af, gaan we hem op dezelfde plek zetten?
1: Ja.
0: Dat weten we dus niet. Tot zo, tweede uur van Afslag Rijnmond komt eraan op deze vrijdag.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Lever je vuurwerk in. .nl.
1: Het is 5 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik vind Fezer dat elke reclameblok met deze mededeling moet beëindigen. Want dan worden we ook vrolijk van.
2: Ja, precies. Vind ik wel. Wij waren al aan het dansen.
1: Lever je vuurwerk gewoon maar in. Zometeen gaan we uiteraard verder met Afslag Rijnmond. Eerst krijg je het nieuws van Mario Kwaitaal. Mario, goedemiddag.
3: Ja, en dat gaat ook over vuurwerk. Goedemiddag.
1: Hey, kijk eens aan.
3: Feyenoord heeft meerdere supporters herkend die betrokken waren bij de vuurzee in het uitvak van Cambuur vorige week. Het gaat om enkele tientallen supporters die nu hun uitkaart kwijtraken en een stadionverbod krijgen in de Kuip. Het gaat niet alleen om mensen die het vuurwerk hebben afgestoken of gegooid, maar ook mensen die bijvoorbeeld een vlag omhoog hielden om het af te schermen van de camera's. De tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers bij de Algerabrug werd gisteravond met spoed gesloten nadat een veiligheidsprobleem werd ontdekt. Het is niet bekend wat er mis mee was, maar het probleem is volgens Omroep West wel verholpen. Fietsers en voetgangers kunnen dus ook weer gebruik maken van de oversteek. De tijdelijke brug is aangelegd omdat de Algerabrug zelf voorlopig dicht is voor werkzaamheden. In Ridderkerk werd deze week een bronzen beeld gestolen op een begraafplaats en er werd geprobeerd om nog 2 andere beelden te stelen. Daarom haalt de gemeente een aantal andere beelden voorlopig naar binnen, zodat het niet nog een keer gebeurt. Een van de beelden die tijdelijk verdwijnt werd al eens eerder gestolen. Dat is het meisje met de spaarpot. Ridderkerk weet nog niet wanneer de beelden weer te zien zijn. En de inlichtingendiensten krijgen meer mogelijkheden om hun werk te doen, staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opsporen van Russische hackers, Chinese spionnen of IS-terroristen. De diensten hoeven voortaan voor minder handelingen vooraf om toestemming te vragen. Het wordt voortaan achteraf gecontroleerd. Het weer, stevige hoosbuien trekken over de regio. Daarbij is ook kans op onweer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat dan flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: En dan is het tijd voor de verkeersinformatie. Het staat best wel weer vast op de verschillende plekken. Feza, waar dan?
2: Nou, op de A12 bijvoorbeeld Utrecht richting Den Haag. Tussen Lunetten en Woerden 14 kilometer, 20 minuten vertraging. En op dezelfde weg tussen Gouda-West en Zoetermeer nog eens 6 kilometer, een kwartier. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Rotterdam-Charloos 5 kilometer, 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. En dan nog de A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein 10 kilometer, een vertraging van een kwartier.
1: Aan het begin van het tweede uur Afslag Rijnmond, zometeen een plaat van een Jermaine uit de jaren 80. Ja, ik verwar die twee Jermaines dan altijd met elkaar. Jackson of Stewart? Van wie is We Don't Have to Take Our Clothes Off?
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
6: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
7: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Hey Raymond!
16: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
14: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
18: Dit is Radio Rijnmond.
19: Afslag Rijnmond.
18: Met Walter Tempelman en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Ja, Faisal, om nou eens aan te geven hoe dat dan werkt in mijn hoofd. Ik zei al, ik haal ze altijd door elkaar. Jermaine Stewart en Jermaine Jackson.
1: Ja.
0: Dit was natuurlijk Jermaine Stewart met We Don't Take Our Clothes Off. Maar ik had dus in mijn tekst gezet dat dit Jermaine Jackson was.
1: Maar hoe werkt dat dan
0: inderdaad? Ja, ik heb ook geen idee. Want die kennen we natuurlijk helemaal niet van dit We Don't Have to Take Our Clothes Off. Maar Jermaine Jackson is dan weer van When the Rain Begins to Fall, weet je wel.
1: Ja.
0: Maar goed. Tot zover mijn hoofd. Laten we vooral in de hoofden van de luisteraars gaan nadenken wat we allemaal gaan doen. Want we gaan het over Feyenoord hebben zometeen in Afslag Rijnmond. Dennis van Insel komt even langs. We gaan zometeen op weg naar het weekend in het laatste uur natuurlijk de hulp van de luisteraars weer inschakelen.
1: Ja.
0: Afslag 1 en afslag 2, daar gaan we tussen kiezen. En we hebben dan ook weer twee afslagen. En we hebben eigenlijk wel een bijzondere laatste, denk ik.
1: Ja,
0: en
1: denk
0: ook wel
1: ik
0: een
1: ook
0: leuke.
1: Wel. Ja, ik vind hem ook wel heel leuk.
0: Verder nog niks over zeggen. Feza, jij was net bij de bakkerijafdeling van een niet nader te noemen supermarkt. En jij kwam terug. Nou ja, alsof er iets heel raars en ergs was gebeurd. Wat viel jou op?
1: Nou, het had eigenlijk ook te maken met wat ik op online had gezien. Dan is er een website, dat heet dan de Best Social Media. Dat gaat dan over dingen die ze op social media tegenkomen.
0: Ja.
1: En daar was een verhaal over dus die klemmen. Of die, hoe zeg ik dat?
0: Klemmen waarmee je een broodje of een croissantje uit zo'n bak haalt.
1: Uit die bakken kunt halen op de broodafdeling. En daar ging het dan ook over. Dus ik zag het en ik moest er meteen weer aan denken. Nou, ik kwam hier al inderdaad een beetje klagend en tierend binnenlopen.
0: Wat heb je dan, smetvrees of zo? Wat is er dan?
1: Nou, het ding is dus, die medewerker die iets heeft gepost over de broodafdeling, over die klemmen, die zegt, zet ze niet in die bakken. Maar dan zijn er mensen die erop hebben gereageerd. De een die zegt, oh, ik pak gewoon met mijn handen. En weer een ander
0: dus die
1: zegt,
0: zit lekker met zijn vieze klauwtjes.
1: Okay. Ik vond dat. Dus ik kijk nu ook heel erg goed naar de andere mensen en hoe ze pakken en zo. Maar er zijn dan ook mensen die zeggen, nee, ik pak zo'n plastic zak en ik doe mijn hand daar dan in, zeg maar.
0: Zodat je dus niet met je huid op dat brood zit, maar met plastic.
1: Maar dat lijkt me ook niet verstandig en ook niet echt heel fris. Dus gewoon niet doen. En weer een ander die heeft dan gezegd, oh, dan neem ik die klemmen wel naar huis als jullie die toch niet in de bakken gedaan willen hebben. Maar
0: hoe doe jij het dan?
1: Ik gebruik gewoon die klemmen.
0: Je hebt er niet zoveel problemen.
1: Nee, want we hadden het er dan over dat dan die klemmen wel door iedereen vastgepakt wordt en dat dat misschien ook vies is. Maar ja, je was toch je handen als je weer thuis bent.
0: Nou, dat doet ook niet iedereen één.
1: Oké, dan heb ik niks gezegd.
0: Je denkt veel te goed over de mensheid, Feza. Dit is Firework voor Katy Perry.

0: Dit was Mark Amber met Belong Together.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: We gaan het hebben over het voetbal van dit weekend misschien een beetje. Want Feyenoord speelt tegen ADO Den Haag. Maar het ging vandaag op de wekelijkse persconferentie natuurlijk ook over die loting van gisteren. Feyenoord speelt daar onder meer tegen Barcelona Internationale. Dennis van Essel, goedemiddag.
2: Hey Walter.
0: Was die loting inderdaad het onderwerp van gesprek?
2: Eén van de onderwerpen van gesprek. Het vuurwerkincident van vorige week kwam natuurlijk ook nog veelvuldig voorbij. Maar het is ook leuk om lekker vooruit te kijken. Dus dat hebben we gedaan op de loting.
0: Precies. Op die loting. De trainer Giovanni van Bronckhorst die gaat tegen een van zijn oude clubjes spelen. Tegen FC Barcelona. Dan hopen we
2: dat
0: hem
2: klopt.
0: Te horen.
2: Ja. Nee, dan zeg ik het wel, dat klopt.
0: Ja, ja nou goed, dan komt dat later wel. Want Barcelona is een van de tegenstanders.
2: Ja, we wilden Van Bronckhorst even laten horen over inderdaad tegen zijn oude club. Ja, het is natuurlijk het affiche dat er meteen uitspringt. Uitwedstrijd Camp Nou, dat verbouwd wordt. Nog niet helemaal klaar, maar ze gaan wel daar weer spelen. Ja, het is natuurlijk een van de mooiste. Maar laten we eerlijk zijn, niet degene waar het de verwachting is dat je daar de punten haalt. En dat geldt misschien ook niet voor Inter thuis. Nee. Dus ja, dan moet het in die zes andere wedstrijden moet je voldoende bij elkaar sprokkelen om door te mogen.
0: Maar ook wel leuk toch, dat je als Feyenoord tegen zo'n
2: geweldig.
0: Club
2: ja,
0: mag,
2: geweldig.
0: Mag spelen.
2: Eén keer eerder gebeurd in de jaren 70, geloof ik. Dus het is ook een affiche dat niet vaak is voorgekomen. Een van de grootste clubs ter wereld. Ja, nee, tuurlijk, ja. Die springt eruit en is het gesprek na die loting. Ja.
0: Nu kijken supporters en jullie volgers natuurlijk ook gelijk naar de kansen. Je begon er ook al een beetje over. Dat doen spelers en trainers natuurlijk ook. Maar vertellen ze daar dan ook wat over? Over hun eigen kansen?
2: Ja, je gaat rekenen dan. Hè. Inmiddels is wel bekend in dit nieuwe systeem waarin iedereen op één hoop zit. Dat je, nou ja, 10... als je gelukkig hebt 9 punten nodig hebt. Okay. Nou, dat is dus 3 overwinningen minimaal. Ja, dan ga je turven. Tegen welke moet het dan gebeuren? Ja, en als je dan inderdaad Viking uit Noorwegen hebt. Ik vind niet dat het aan Feyenoord is om welke uitwedstrijd dat ook te onderschatten. Maar dat is dan wel eentje waarin het dan moet gebeuren. Ja. Nou, je krijgt Leipzig thuis. Como, dat voor het eerst Europees speelt. Maar wel heel veel centjes heeft. Okay. En heel veel dure spelers heeft gehaald. Porto thuis. Ja, daarin moet je dan dus, als je inderdaad door wil, wat gaan doen.
0: Ja, want jij noemt Como, een Italiaanse club. Die zijn vaak wel bekend. En of dat nou Juventus of Internationale of AC Milan is, maar Como.
2: Ja, spelen, dat zou je niet verrassen aan het Como meer.
0: Goh.
2: Daar ligt het stadion. Het stadion is trouwens niet geschikt voor Europees voetbal.
0: Oh, echt?
2: Dus ze gaan naar het stadion van Sassuolo. Maar het is een wedstrijd in de Kuip. Zij komen naar Rotterdam toe, dus dat doet er eigenlijk allemaal niet toe. Nee, het is een club waar heel veel geld in is gestoken. Fabregas is daar de trainer. Heeft ook een aandeel in de club, net als ANLK. Van een bekende naam is. Ja. Zit veel geld in, veel talentvolle spelers gehaald. Vorig jaar dus in één klap Champions League nu ook gehaald. Op de laatste speelronde pas wisselden ze stuivertje met AC Milan. Mm-hmm. Maar ja, wel voor het eerst. Dus ook voor veel spelers voor het eerst in de Kuip. Ja, en we weten dat een factor kan zijn. Dat ploegen spelers die dat niet gewend zijn. Ja, daar moeten we op hopen. Ja, maar dat is dus wel een van die avondjes. Ja, als je wat wil. Dan moet het die avond gebeuren. Feyenoord Como.
0: Ja. Jij zei even één van de onderwerpen. Wat waren de andere? Het sportieve, maar ook nog het vuurwerk.
2: Ja, ook uiteraard hoe de ploeg ervoor staat richting ADO Den Haag. Nou, dat is goed. Geen blessures erbij gekomen en dergelijke. Maar ook inderdaad de gevolgen van het vuurwerkincident. Nog Feyenoord 2 uit de wel zonder publiek. Wat Gio daarvan vindt. Kreeg de vraag, moet je er toch niet nog verder over uitspreken als club? Nou, dat was best wel interessant allemaal hoe het daarover over ging. En later in de middag dan het nieuws natuurlijk. Dat Feyenoord tientallen mensen in het vizier heeft.
0: Ja,
2: en dat er stadionverboden gaan komen.
0: Ja. Nou goed. En is er nog transfernieuws? Of zijn er nog dingen die we daar
2: nee,
0: over moeten
2: nee.
0: nemen?
2: Ja, die vergeet ik dan bijna. Omdat dat er nog steeds niet is. Dus Gio zei, het venijn zit waarschijnlijk in de staart. Die hoopt nog steeds dat er iets gaat gebeuren. Maar ik vroeg hem ook een beetje door. Als dat nou toch niet gebeurt. Ja, ben je dan ook ontevreden? Want bijvoorbeeld een linksbuiten is echt wel nodig.
0: Ja.
2: Ja, en daar kregen we de diplomatieke en slimme Gio natuurlijk. Nee, als dit de groep is waarmee ik het moet doen, verandert dat niets aan mijn doelstelling. Ja. Dan heb ik nog steeds vertrouwen. Dan ga ik het met deze groep doen. Maar dan neem ik het maar voor mijn rekening. Er moet in de komende dagen gewoon sowieso nog een linksbuiten bij.
0: Dankjewel, Dennis.
2: Ja, alsjeblieft.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond app.

0: Dat baslijntje, bedacht door John Deacon, daar zat hij op een gegeven moment in de studio en hij zat wat te pielen en te porren en te doen. Toen kwam dit baslijntje eruit. Dacht hij, ja, wat moet ik nou eigenlijk mee? Op de gang kwam ene David Bowie binnen, die hoorde het baslijntje. Heel leuk baslijntje. Toen zeiden ze van, nou, kom er even bij, dan nemen we een liedje op. Dat werd dit Under Pressure. En wat voor nummer is het al geworden? Een wereldwijde grote hit. En het kwam terecht op Halt Space van 1982 van Queen. Dus samen met David Bowie.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Het is 17:30. Je luistert naar Afslag Rijnmond. En welke afslag gaan we nemen? Muzikaal gezien moet je daar nog een klein uurtje op wachten. Maar als je vaststaat in en rond onze regio, heeft Veza de wegen waar dat dan het geval is. Veza.
8: Nou, op de A12 bijvoorbeeld, Utrecht richting Den Haag, tussen Gouwen en Zoetermeer 7 kilometer, een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is daar dicht. A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Gouwen en Rotterdam Prins Alexander 4 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging door een vrachtauto met pech, de rechte rijstrook is daar dicht. En de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Hagestein en Noordeloos, een file van 10 kilometer, een vertraging van ruim 20 minuten.
0: Wij hebben het raampje hier maar weer een beetje opengezet, want de temperatuur is best warm, zou ik maar zeggen, in onze studio. Stefan van der Gijzen, goedemiddag.
9: Een hele goede middag.
0: Klopt dat een beetje? Want de temperatuur is nog niet echt gedaald, is onze indruk. Ondanks die regen die we gehad hebben.
9: Ja, nou ja, goed. Gisteren was het natuurlijk 27 tot 28 graden. Toen was het flink warm. Dat hebben we vandaag bij lange na niet gehaald. Het werd zo'n 21 tot 22 graden. En in de loop van de middag kregen we ook te maken met een regengebied vanuit het zuiden. Soms ook onweer. Plaatselijk ook meer dan 10 mm regen gevallen. Dus die temperatuur die is nu nog zelfs wat verder gezakt. Nou, inmiddels dan trekken die meeste buien nu wel de regio uit. Is het allemaal wat droger vanavond. Met nog zelfs af en toe eventjes de zon erbij. Het gaat echter wel stevig waaien vanavond uit het zuidwesten. Okay. Een vrij krachtige wind boven land. Een windkracht 5 tot misschien wel een harde wind. Een windkracht 7 vlak aan zee. En in de loop van de nacht vanuit het westen toch wel weer nieuwe buien met kans op onweer bij een minimumtemperatuur zo rond de 16 graden. Nou, morgen blijft het ook niet droog. Vooral in de middag dan weer nieuwe buien vanuit het zuidwesten. Kan ook zelfs eventjes wat langer doorregenen. Het zal wel even grijs kunnen zijn morgenmiddag. Ook een stevige wind. Een zuidwestenwind weer. En morgenavond neemt hij opnieuw toe naar in windkracht 6 tot 7 en morgenmiddag ja, een aangename temperatuur van 21 of 22 graden.
0: Oké, en als we naar zondag kijken, wat zien we dan?
9: Nou, zondag blijft het ook niet helemaal droog, maar de meeste neerslag valt op de zondagavond. Dus dat valt allemaal wel mee. Ja, en die natte zondagavond, dat is ook de opmaat naar een kletsnatte maandag. Oh. Veel regen, veel buien, veel wind ook. Temperatuur van 21 graden. Maar als alles mee zit, dan verlopen dinsdag en woensdag relatief droog met wat meer ruimte voor de zon. Ja, die temperatuur die voelt zich helemaal thuis rond de 21 graden.
10: Hartstikke goed. Dankjewel, Stefan. Dan de hoofdpunten van het nieuws met Mario Kwaaitaal. Mario, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Een vrouw die 2 jaar terug een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A20 bij Maassluis heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen. Ze werd veroordeeld tot een taakstraf en mocht 3 jaar geen auto rijden, maar dat vond ze te zwaar. Het Hof heeft nu de taakstraf vervangen door 3 maanden cel. Een huis in Arkel, waar gisternacht een explosie was, moet van de burgemeester een maand op slot. Daarmee moet de rust in de buurt terugkeren. Na een maand wordt gekeken of het huis nog langer dicht moet blijven. Er is nog niemand opgepakt voor de explosie. En FIFA-baas Infantino is in Vietnam uitgefloten toen hij een prijs kwam uitreiken op een voetbaltoernooi. Op beelden van The Sun is te zien dat Infantino uitgescholden wordt wanneer hij de spelerstunnel uitloopt. Hij lacht wel gewoon en zwaait vrolijk terug naar de schreeuwende fans die hem onder andere verwijten het voetbal kapot te maken. Op Instagram deed hij vervolgens ook alsof er niks aan de hand was. Daar zei hij een geweldig bezoek te hebben gehad aan Vietnam. En hij noemt het een geweldig land met een ongelofelijke passie en talent voor voetbal.
10: Hier verder alles oké.
11: Joe.
12: Dit is Radio Rijnmond.
10: Dankjewel Mario. We gaan verder met Afslag Rijnmond. The New Radicals. You get what you give.
12: Radio met een grote R.

0: Een liedjeschrijver die uiteindelijk zelf een liedje heeft gemaakt. Greg Alexander van New Radicals nam dit You Get What You Give op. En dat werd een onwaarschijnlijk grote hit. Wel de enige die zijn bandje trouwens ooit heeft gescoord. En daar ging hij weer gewoon aan het vakmanschap van de liedjes zitten. En als we het feesten over vakmensen hebben in de popmuziek... dan is er één iemand die al een tijdje is overleden... maar die vandaag opeens met een nieuwe plaat komt.
1: Ja.
0: Prince.
1: Fantastisch, toch?
0: Geweldig. Groot fan. Zoals meer bij ons op de zender trouwens. Dus dachten wij, we hebben geen lekker lange laatste op vrijdag de keuze. Maar ik dacht wel, kunnen we niet zelf een soort battle doen... waar de luisteraars dan uiteindelijk een oordeel over gaan geven... van ons favoriete Prince-plaatje. Heb jij er dan meteen eentje in je hoofd? Of moet je daar heel lang over nadenken?
1: Nou ja, het zijn natuurlijk heel veel. Hè? En dan heb ik natuurlijk, pak ik de bekendste. En daar kan Sheryl van gruwelen, geloof ik. Want zij houdt niet altijd van de commerciële...
0: Om even uit te leggen, Sheryl Samson is ongeveer echt... de grootste Prince-kenner van Nederland. Ja, dat is echt waar.
1: Ja. Ja, en ze weet er echt alles over. Dus,
0: dus als je tegen haar zegt Purple Rain, zeg je... Nah, doe maar dan wel de lange versie.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. Of weet je wel, Gold of zo. Ja, daar kan zij dan echt heel erg van gruwelen, geloof ik. Wat ook wel een mooie platen zijn. En dat vindt zij dan ook. Maar ze heeft dan zoiets van... hij heeft nog zoveel meer gemaakt.
0: Dat ben ik heel erg met haar eens. En dat geldt voor heel veel artiesten.
1: Ja, ja, klopt. Dus, maar ik ken lang niet al zijn platen.
0: Precies.
1: Of al zijn alle liedjes. Dus ik heb er wel een paar. Maar ik ga er even over nadenken.
0: Toch, dat is wel leuk om daar onze... vrijdagmiddagborrel mee af te sluiten. Ja, ga ik er ook over nadenken. Mooi. Het zal jou niet verbazen dat ik natuurlijk alweer allerlei obscure dingen in mijn hoofd heb zitten.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ook. Waar mijn brein in hemelsnaam naartoe gaat.

0: Blondie hoorde je met The Tide Is High in afslag Rijnmond. Feza, heb jij wel eens van tractor pulling gehoord?
1: Was dat wat die, van die filmpjes die je me net liet zien?
0: Ja, voor de uitzending. Ja. Ik denk, doe je even kijken, Feza. Ik ga je even wat laten horen.

0: Dit is dus Tractor Pooling. Wow. Ja, ik kan het gaan uitleggen, maar ik heb Marien den Beste onder de knop hangen. Marien, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Een van de eigenaren van de tractor Simply Green. Jij kan natuurlijk veel beter uitleggen wat Tractor Pooling nou precies is.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Nou, kom maar op.
1: Ja, uiteindelijk is het een motorsport.
0: Ja.
1: Ja, met die sport proberen we binnen de reglementen zoveel mogelijk vermogen uit een motor te halen.
0: Mm-hmm.
1: En dan is de sport uiteindelijk om een sleepwagen, dus een kar achter de trekker, zo ver mogelijk te verslepen.
0: Ja.
1: En die kar die wordt, naarmate de run, wordt die steeds zwaarder. Dan wordt die bij alle concurrenten even zwaar, zeg maar.
0: Oh, okay.
1: En dan is eigenlijk wie het zesde rijdt, heeft gewonnen, zeg maar.
0: Kijk aan. En jij bent een van de leden van een team in Molenaarschraven in de Alblasserwaard. Zit midden in de competitie. En dat doen jullie met jullie tractor. En dat is zo'n John Deere, toch? Zo'n groen-geel monster.
1: Ja, klopt, ja. Ja.
0: Want dat is wel echt een hele populaire, heel populair merk, hè?
1: Ja, John Deere is wereldwijd misschien wel de grootste, zeg maar. Ja, ja. Klopt.
0: Hey, en als ik dan dat fragmentje wat ik nog een keer kan laten horen instart, hoor jij dan dat jullie dit zijn?
1: Ja, dat hoor ik gelijk, ja.
0: Maar waaraan dan?
1: Ja, het geluid uit de uitlaat, het gejaagd van de uitlaat. Zeg maar. Ja.
0: Wat goed, zeg.
2: Maar hebben die dat dan niet allemaal als het een John Deere is?
1: Nee, dat is echt in onze sport. We rijden met de John Deere, maar er is eigenlijk niks origineel meer. We zijn echt alles aan het verbouwen, beter aan het maken. Zo te maken dat die echt zo sterk mogelijk wordt, zeg maar. Dus echt zoveel mogelijk vermogen uit de motor komt. Ja, en dat doen we door middel van turbo's aan te passen en al dat soort dingen. En ja, op een gegeven moment komt er wel een geluid uit zo'n trekker, wat echt bij iemand hoort, zeg maar.
0: Ja,
1: het team heeft dit geluid, de andere team heeft dat geluid, zeg maar.
0: Maar het is jullie kindje dan eigenlijk echt?
1: Ja, ook wel, ja. Dus, ik heb wel meerdere kinderen, maar dat is niet uit, hoor.
0: Maar je tractor is de belangrijkste.
1: Ja. Ja, dat mag ik niet hardop zeggen.
0: Nee. Hoe zorg je er nou voor dat je die beste motor of die beste tractor hebt? Wat voor geheim zit daar dan achter?
1: Ja, dat zijn meerdere dingen. Want die motor moet kloppen. Die moet sterk zijn natuurlijk, maar over een groot gebied ook groot gebied sterk zijn, zeg maar. En dan kom je natuurlijk op de baan, waar je natuurlijk op verschillende kleisoorten komt. Ja, waar het kiezen van de bandenspanning, kiezen van het type band, de balans van de trekker, dus hoe hangen we de gewichten op, dat we een hele mooie run hebben, dat we dus mooi op die achterwielen blijven rijden, dus alle druk op de achterwielen hebben. En dan moet je natuurlijk nog de chauffeur nog goed wegrijden.
0: Ja, ja.
1: Ja, het is een beetje combinatie van al die dingen, zeg maar.
0: Want die John Deere, die komt omhoog, hè? Jullie rijden op een gegeven moment alleen op jullie achterwielen.
1: Ja, we proberen eigenlijk alleen maar op onze achterwielen te rijden, want we hebben alleen maar achterwielaandrijving.
0: Ja.
1: En de voorwielen doen dus niks, dus in principe proberen we de voorwielen net van de grond te hebben. En dan, zo ver mogelijk te rijden. En dan, als je de voorwielen van de grond hebt, zonder dat je, dan heb je die maximale druk op je achterwielen, waardoor je de meeste tractie naar de baan kan brengen.
0: Ja. Het is een mooie wereld als ik dat zo zie ook op die filmpjes. Ik ben ook wel eens bij een evenement in Oudehoorn geweest ooit. Jullie zitten in de Europese competitie, hè, en staan bovenaan, begrijp ik.
1: Ja, klopt. Europees staan we bovenaan, ja.
0: Oké. Okay. Oh, je zegt dat er wel met nadruk, dus in een andere competitie sta je er niet bovenaan.
1: Nee, in de Nederlandse competitie staan we tweede.
0: Oh, oké. Okay. Maar doen dat team wat daar bovenaan staat dan niet mee aan de Europese competitie?
1: Ja, wel, maar die heeft in de Europese competitie een paar keer af moeten melden die kapot was.
0: Aha, kijk.
1: Dus in de Nederlandse competitie is hij verder als wij, in de Europese competitie zijn wij verder als hem, zeg maar.
0: Maar hoe ver zit je in de Europese competitie? Wanneer mogen we je weer bellen omdat je dan echt gewonnen hebt?
1: Volgende week hebben we de laatste wedstrijd in Sonsbeek. Dat is de laatste wedstrijd voor de Eurocup. Dus in principe, als we die boven onze concurrenten eindigen, zijn we Europees kampioen. Ja.
0: Kijk. Maar dat is niet voor het eerst, toch?
1: Nee, dat is niet voor het eerst. Hebben we al een paar keer gewonnen.
0: Ja, zo bijzonder is het allemaal niet, Marien.
1: Nou, wel. Verder. En dat blijft gewoon een strijd. Die wil je elke keer weer zien te winnen. En vorig jaar hebben we het niet gewonnen. Dus dan is de lust hoger om hem te winnen, zeg
0: snap
1: maar.
0: Snap ik.
1: Ja.
0: Ik wens je veel succes, Marien. En met wie zit je in een team? Zijn het veel mensen?
1: Ja, we zijn met, laten we zeggen, 16 man. Van PR tot technische mensen tot catering. Van alles wat, zeg maar.
2: Wauw. Goed.
0: Geweldig. Ik wens je ontzettend veel succes. En doe de groeten aan iedereen in dat team daar. En pak die prijs dan in Sonsbeek, Duitsland.
1: Ja, super. Gaan we proberen.
0: Dankjewel, Marien.
1: Hey, bedankt. Fijn weekend.
0: Dat was Marien den Beste van het tractor pooling team Simply Green uit Molenaarschraven in de Alblasserwaard. En dit is Roel van Velzen.

0: Als je nou deed, hoorde ik nou net een tractor voorbij komen. Ja, dat klopt. Het is de tractor van Marien uit Molensgraaf. Die gaat weer meedoen met Simply Green, met zijn John Deere. Zit midden in de Europese competitie en kan hem over twee weekjes gaan winnen. En daarna hoorde je Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. Fees, we zijn op weg naar het laatste uurtje van deze vrijdag. Het laatste uurtje van Afslag Rijnmond. En daar hebben de luisteraars weer bij nodig. Hè. Ik zou zeggen aan onze luisteraars, hou die app bij de hand. Want we hebben jullie nodig voor die afslagen die we gaan laten horen. De keuze is dadelijk aan jullie.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op Forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
0: Het is 6 uur en je luistert naar Radio Rijnmond. Het laatste uurtje van Afslag Rijnmond staat voor je klaar. Deze vrijdag dan. En dat is eigenlijk het uurtje waaraan het hele programma de naam aan heeft ontleend. We gaan namelijk 2 keuzes aan jullie luisteraars voorleggen. 2 afslagen. Blijf bij ons. Eerst het nieuws met Mario Kwaaitaal. Mario, goedenavond.
11: Goedenavond. De rechtbank wil snel zelf gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam-Blijdorp, waar begin dit jaar een aanslag werd gepleegd. Ze willen zelf zien of het van buiten meteen duidelijk was dat het een Joodse instelling was. Vandaag stonden 4 jonge verdachten voor de rechter die de bom gelegd zouden hebben. Die gaven aan dat ze totaal geen idee hadden bij wat voor gebouw ze een aanslag pleegden. Een van hen wist niet eens wat een synagoge is, zei die tegen de rechter. Feyenoord gaat tientallen stadionverboden uitdelen aan mensen die bij Cambuur betrokken waren bij het massale vuurwerk. Hun kaart om uitwedstrijden te bezoeken wordt ook ingetrokken. Feyenoord heeft van meerdere relschoppers ontdekt wie het waren, op basis van camerabeelden en foto's. Ze kunnen ook nog een landelijk stadionverbod krijgen. Het gaat om supporters die vuurwerk afstaken of gooiden, maar ook mensen die duidelijk hebben geholpen. Het minderheidskabinet heeft er een crisis van gemaakt als het gaat om de gesprekken over de begroting, zegt pro-leider Jesse Klaver. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuiniging van 6 miljard euro op de sociale zekerheid van tafel gaat. D66 en het CDA willen Pro daarin tegemoetkomen, maar de VVD niet. Premier Jette vindt het geen crisis, maar wel spannend. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
12: Inkoopbedrijven voor metalen. En die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van... Ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk... joh, helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
11: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Dus hij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat. Het gaat dan flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: En dan is de vraag altijd aan Veza, zo even na 6 uur. Staan ze er nog, die files die er vandaag waren op de vrijdag?
13: Ja, alleen de drukte begint dus gelukkig langzamerhand wel wat af te nemen. De langste files en bijzonderheden op dit moment op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. 5 kilometer, 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten Oost en Harmelen. 10 kilometer, 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Hagestein en Noordeloos. Een file van 8 kilometer, een vertraging van ruim 10 minuten.
0: Het laatste uur afslag Rijnmond van deze week, van deze vrijdag, staat voor de deur. En die openen we zometeen stevig als in Solid as a Rock.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
15: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
14: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
15: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
16: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
17: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX-fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
20: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
21: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
22: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
21: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
22: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
2: Met Walter Tempelman en Feza Albayrak. Radio met een grote R.
24: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Solid as a Rock van Ashford en Simpson. We gaan eraan beginnen aan het laatste vrijmibo-uurtje, om het zomaar te zeggen. Afslag Rijnmond, nog 1 uur op deze vrijdag met natuurlijk de afslagkeuzes. Er staat er zo meteen 1 voor je klaar. Die hebben we al gemonteerd en wel. En die kunnen we zo aan de luisteraars voor gaan leggen. Maar we hebben er nog eentje op het eindfeest. Hè. Dat is niet de lekker lange laatste. Maar dat is een keuze tussen jou en mijn favoriete Prince plaatje. Ben jij daar al uit?
1: Ja, ik denk dat ik het weet.
0: Oké. Okay. Ga je het al zeggen? Nee, nog niet.
1: Nee. Nog even niet. Maar ik weet het al.
0: Oké. Okay. Ik twijfel nog hoor.
1: Hoezo?
0: Nou ja, die man heeft zoveel gemaakt en zoveel moois en zoveel obscuurs. Hè. Ik zit dan bijvoorbeeld aan Chelsea Rogers te denken. Dat is best wel een nieuwer liedje van hem, wat je nooit meer ergens hoort. Iets van Sign of the Times, daar staan ook allemaal hele gave dingen op. Dus daar zit mijn hoofd nog een beetje aan te denken.
1: Ja, heb je albums van hem gekocht?
0: Of Sign of the Times is wel echt geweldig, vind ik. Ja. Niet alleen qua muziek, maar ook, die heb ik nog op ouderwetse DVD. Dat is een muziekfilm eigenlijk. Er gebeurt daar zoveel. Opeens komt iedereen het podium op. En met iedereen bedoel ik dansers, drummers, van alles.
1: Oké.
0: Echt een geweldige muziekfilm. Als je daar nog eens tijd voor hebt, dan zou ik het zeker aanraden. Dus ik zit een beetje in die hoek. Maar wat ik zeg, Chelsea Rogers, gitaar, is misschien ook leuk. En waarom hebben we het hier nou over?
1: Ja.
0: Want, dat wil je ook weten.
1: Ja, ja, eigenlijk ook wel. Nee.
0: Nee, ja, we hebben natuurlijk vandaag is er een Prince album uitgekomen. De man is al een paar jaar dood. 57-jarige leeftijd overleed hij een paar jaar geleden. Plotseling eigenlijk. Maar er bestaat zoiets als de Prince Vault. En daar zit heel veel in. En Prince-kenners die willen dat natuurlijk ook tot ons komt. En nu is het eigenlijk voor mij de tweede of derde keer dat er zoiets uitkomt. Naar aanleiding van wat er allemaal in die kelder ligt opgeslagen.
1: Ja.
0: En dat is dus vandaag gebeurd. Timeless heet die plaat. En er staat blijkbaar van alles op. Van zijn beginperiode uit de jaren 70 tot aan zijn laatste periode. Zijn laatste tour ergens 2016.
1: Volgens mij hebben ook meer artiesten dat, toch? Dat ze altijd
0: Zeker.
1: Wel iets achter de hand houden
0: Zeker.
1: Of zo.
0: Ja.
1: Doen ze dat bewust? Of?
0: Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar inderdaad, Queen, Freddie Mercury heeft dat bijvoorbeeld ook. Michael Jackson, daar komt af en toe nog wel eens wat voorbij. Ja, die nemen dan, neem ik aan, zoveel op. En als je een plaat maakt, zo ging dat vroeger. Dan ging je er echt een selectie van maken. Wat past nou op deze plaat en wat niet? En dan wilde het wel eens voorkomen dat je dan één liedje wat je heel goed vond, maar wat niet op die plaat paste, toch eventjes op de plank leggen. Ja, en die is er dan dus nog. En die komt dan nu weer boven.
1: Spannend.
0: Wij gaan zo meteen. Ik ga nog even nadenken. En dan kom ik wel tot een keuze, denk ik zomaar.
1: Oké.
0: Okay. Ondertussen gaan we terug naar de tijd dat Prince ook hits had in de jaren 90. Toen was hij daar met Cream bijvoorbeeld. Of Gold, zo denk ik ook een beetje rond deze beginperiode van de jaren 90. En wat had je toen ook? Serieus, Real to Real en I Like to Move It.

0: Voordat we nou aan die Prince-afslag gaan beginnen, Feza, want daar verheugen we ons op aan het eind van dit uur, hebben we natuurlijk een andere al voor de luisteraars in petto.
1: Ja.
0: Voor de eerste afslag gaan we namelijk een keuze moeten maken of we wel of geen klein leugentje willen. Liegen we mee met Hanna of liegen we niet omdat Paul het zegt?
2: Nemen we afslag 1?

Het is de keuze tussen 1, Hanna May en Maxime, ik wil dat je liegt. Of 2, Paul de Leeuw, ik wil niet dat je liegt. Dus 1, Hanna May, 2, Paul de Leeuw. Doe je best maar, dat app je dus naar ons door. Hè. Je mag het ook mailen, maar een eentje voor Hanna May en een tweetje voor Paul de Leeuw. Nu gaan we iets draaien waar ik ook weer wild enthousiast over ben. Die toeters bij Bruno Mars, On My Soul.

0: Waarom lach je nou?
1: Nou, jij mag best tegen mij zeggen dat er bepaalde liedjes zijn waar ik vooral niet mee moet zingen.
0: Nee, ik vind dat juist hartstikke leuk.
1: Dat elk liedje van de Beach Boys met die hoge stemmetjes daar eigenlijk eentje van is. Toch heb ik het geprobeerd. California
0: Girls. Nee, het lukte.
1: Hoorde je van de Beach Boys. We geven het woord even aan de luisteraars, de spreekwoordelijke microfoon. Want we hebben de luisteraars gevraagd om een keuze te maken. De eerste afslag was 1. Ik wil dat je liegt van Hannah May en Maxime. Of 2. Ik wil niet dat je liegt van Paul de Leeuw. Feza, kom maar op. Je hebt alles weer bijgehouden en genoteerd.
0: Ja,
1: Wat is het geworden?
0: René zegt natuurlijk afslag 2. Onze Paul.
1: Ah, er zit enige chauvinisme in.
0: Ja, een klein beetje. Sylvia, Chevron, Els, Anja en Ruud ook.
1: Oké.
0: Okay. De rest gaat dan allemaal voor afslag 1. Caroline zegt goedenavond Feza en Walter. Lastig. Maar ik ga toch voor afslag 1.
1: Ja.
0: Danny, Jeroen en Sandra ook. Phil, Corrie, Nico, John. Even kijken, Raymond zegt goedenavond, Feza en Walter. Ik ga voor afslag 1. Heerlijk doet ze het. En ook Annelies zegt, we gaan voor afslag 1. En we gaan vanavond lekker liegen.
1: Lekker liegen, dat is het dus. Het verdikt, ik wil dat je liegt. Mooi liedje van Hannah May en Maxime. De keuze van jullie. Zometeen die prinskeuze. Blijf erbij.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Behrensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
3: Blad Rijopleidingen, Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Het is 6:30 geweest al. Je bent bij Afslag Rijnmond. Wij hebben zelf nog één afslag te gaan. Dat wordt een Prins-afslag. Als je stilstaat op de weg, dan weet je dat ongetwijfeld waar dat is. Maar toch als geheugensteuntje gaat Veza nu zeggen waar het allemaal vast staat.
6: Ja, de laatste twee files op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoetewoude Rijndijk. 4 kilometer, 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht. Een file van 4 kilometer.
5: Dan kijken we even naar het wind. Er kan vanavond een behoorlijke wind komen te staan. Windkracht 7 aan de kust en boven land waait dat flink door met een krachtige wind, windkracht 5. Het wordt wel wat droger allemaal vanavond. En vannacht zullen er dan wel weer nieuwe buien volgen bij minima rond de 16 graden. Morgen even kijken, kans op onweer wordt dan iets kleiner dan vandaag. Wel opnieuw kans op buien en dan wordt het vanuit het zuidwesten wat bewolkt met wat buiige regen. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Mario Kwaaitaal. Mario, goedenavond.
7: Goedenavond. De man die vastzit voor de dood van een Schiedamse vrouw was volgens de Telegraaf ook betrokken bij een geruchtmakende de vermissingszaak uit 1998 in Brabant. Hij meldde zichzelf gisteravond bij de politie nadat de vrouw uit Schiedam dood in zijn tuin werd gevonden. De politie denkt sterk aan een misdrijf. De twee Nederlandse toeristen die vermist worden in Nepal zouden daar op een spirituele pelgrimstocht zijn geweest. Ze waren met nog tientallen mensen van verschillende nationaliteiten op pad. Familieleden sloegen alarm nadat ze geen contact meer kregen na de modderstromen in Nepal en Tibet. En op een middelbare school in Weesp is een jongen van 15 opgepakt omdat hij rondliep met een vuurwapen. Vanmorgen werd de politie gebeld door mensen die de jongen daarmee zagen lopen. De school werd erop geëvacueerd en alle leerlingen werden naar huis gestuurd. Les werd er vandaag ook niet meer gegeven. Een medewerker van de school heeft de jongen met gevaar voor eigen leven overmeesterd en het wapen afgepakt. Toen de politie naar het wapen keek, bleek dat het een nepvuurwapen was.
5: Dankjewel Mario.
8: Dit is Radio Rijnmond.
5: Wij worden ondertussen gerickrolled, maar dan wel met opzet. Rick Astley staat klaar. Together forever.
8: Radio met een grote R.

0: Rick Astley was dat met Together Forever in afslag Rijnmond. Waar we nog één afslag te gaan hebben, daarover later meer. Eerst maar eens Veza kijken wat Ronald van Oudheusden morgen in zijn weekendprogramma heeft zitten. Hij gaat, zo heeft hij mij gezegd, een bijzondere Rotterdammer feliciteren met zijn 65e verjaardag.
1: Oh?
0: Ja, dat is voormalig burgemeester Abu Talib.
1: Ah, wat leuk!
0: Als die nu luistert en denkt, weet ik niks van, hou je telefoon aan. En dan word je gebeld door Ronald van Oudheusden morgen. Wat zit er nog meer in? Hij gaat bellen met de organisatoren van een leuk festival in Zuidland. Stroopop genaamd, voor 150 man slechts. Op daar in Zuidland op het erf aan de Koekendorpseweg. Wat staat daar dan? Minko, dat is een Americana-band. Met daarin bijvoorbeeld de bassist van de Dawn Brothers zit daarbij. En ook leuk, een band van Flaké. Dat is Oscar Kult, komt er optreden. En ook leuk, The Bullfight. Dat is een beetje Nick Cave-achtige muziek. Met daar Daisy Coles in. Dat is ook een regiogenoot. Die komt uit Vlaardingen. En over Vlaardingen gesproken. Vanavond is er het Zomerterras. Dat is een betaalde concert in het Oranjepark daar in Vlaardingen. Cresip is daar. Grupo Sportivo is daar. En een grote naam uit de jaren 90 hebben ze daar vastgelegd. Vanavond treedt de Fun Loving Criminals daarop.
1: Oh, wat leuk.
0: Dat is toch wel weer erg leuk. Dus mocht je daar nog interesse hebben, klik even door naar zomerterras.nl.

0: Douwe Bob met Nothing to Lose. Feza, ik heb hem.
1: Oké, vertel.
0: Het Prinsliedje, ik weet wat het gaat worden. Voor die tweede afslag duiken wij namelijk een beetje de Prince Vault in. Vandaag is Timeless verschenen. Een nieuwe plaat tussen aanhalingstekens van Prince. Waarbij dus geput is uit liedjes die nog niet waren verschenen. En die nu dus op de plaats zijn gezet. Maar Feza, als wij daar dan ook een beetje rondkijken, dan zien we natuurlijk genoeg oud werk wat we al kennen. Van deze zeer talentvolle multi-instrumentalist. En dan vraag ik mij dan af, waar is jouw oor dan op gevallen?
1: Raspberry Beret.
0: Oké. Dat komt er wel best wel gelijk overtuigend uit.
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb dus de bekendere liedjes. Daar luister ik ook allemaal naar en die heb ik ook opgeslagen. Maar volgens mij hoorde ik dit ook een keer op de radio bij ons. Mm-hmm. Natuurlijk, bij Radio Rijnmond. En toen dacht ik, wat leuk, deze kende ik helemaal niet. En toen dacht ik, ja, daar is radio natuurlijk ook gewoon lekker voor. Om je af en toe plaatjes te laten horen waar je... Ja, niet altijd naar luisteren.
0: Nou, wat een leuk bruggetje.
1: Ja.
0: Want ik zit natuurlijk weer in allerlei obscuriteiten te denken als ik ga van ja, maar dat is ook leuk om een keer te draaien.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Dus ik ga voor het laatste liedje van Sign of the Times. Dat is The Cross. Als je daar geen idee van hebt, dit is de keuze die je mag gaan maken. Het wordt sowieso een Prince liedje, maar welke wordt het? 1 of 2?
2: Nemen we afslag 1?

0: Hij is wel echt goed.
1: Ja, hij is wat steviger, maar dat was Prince ook van. Geweldige gitarist en de drums natuurlijk door Sheila E. The Cross hoorde je. Als je die zometeen helemaal wil horen, dan heb je een 2 naar ons door. Kies je voor het leuke Raspberry Beret dat de Feza heeft aangeraden. Mag ook, kies je dan voor optie 1. 1 Raspberry Beret, 2 The Cross. Gaan wij even op de Duitse tour.
0: Oké.
1: Ken je dit nog, Matthias Rijn? Jongen, verdampt die liep niet.

0: Met Rocks and My Baby Left Me zijn we bijna aan het einde gekomen van deze afslag Rijnmond van de Vrijdag. Niet voordat ik heb gemeld dat zometeen Rijnmond natuurlijk nog even doorgaat tussen 7 en 9. Met de echte afterparty van de Vrijmibo. Oftewel, de Vrijmibo afterparty. Ja. Daan Overveld is degene die 2 uren voor zijn rekening gaat nemen. Blijf dus vooral luisteren. Waren het niet dat we nog 1 nummer te gaan hebben, dat wordt er sowieso 1 van Prince, Veza. Want we hebben de luisteraars onze favoriete Prince liedjes voorgelegd. En waar wordt dan de keuze tussen gemaakt? Wordt het Raspberry Beret, dat was jouw favoriete liedje, of The Cross, het wat onbekendere favoriete liedje van mij. Kom maar op, wat is het geworden?
1: Nou, Hans die zegt, doe maar afslag 2, Groovy. Mm-hmm. Anja, Wilfried, Chevron ook. En Caroline zegt, nou, jouw keuze, VZ, is afslag 1. Is hartstikke goed hoor, een bekend nummer. Maar omdat ik het andere nummer niet ken, kies ik toch voor afslag 2. Ben benieuwd.
0: Ik wil luisteraars die kant een beetje optrekken.
1: Ja,
0: ga voor het spannende, voor
1: ja,
0: het onbekende.
1: Er zijn veel meer luisteraars die dat meenemen in hun beslissing. Maar het is me helaas niet gehoord.
0: Er zat een enorme maan in daar.
1: Spijt me. Ruud, Arita, Corrie, Els, Danny, die zeggen afslag 1. Annelies, Raymond, John ook. Even kijken. Dirk, die zegt, kleindochter van 19 maanden begon bij 1 te dansen. Bij 2 stopte ze. Dus doe maar afslag 1.
0: Snap ik ook wel weer, Dirk. En een hele goede reden om inderdaad voor die plaat te gaan.
1: Maar ook leuk dat je je kleinkinderen dat al heel jong laat horen. Heel goed. Jan en Leonard ook afslag 1. En ook Henk zegt, doe maar Raspberry Beret, please. Ik hoopte op Let's Go Crazy, maar ja, helaas.
0: Nou, weet je wat? Dan gaan we Let's Go Crazy thuis draaien. Doe ik dat met The Cross ook. En als je dan toch in de print zit, doe even YouTube. Doe even While My Guitar Gently Weeps. Daar heeft hij een gitaarsolo. Daar word je helemaal eng van. Dan staat hij met Steve Winwood en Tom Petty op 1 podium. Nou goed, doe dat maar na Raspberry Beret, want dit wordt de laatste. Veza, dankjewel. Luisteraars, dankjewel. Tot 1 volgende keer. Dit is Raspberry Beret. We gaan even aftellen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Toch even op internet kijken, denk ik.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Ik heb geen idee.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum. En ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirts korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Exact 7 uur, dit is Radio Rijnmond. Zometeen een nieuwe editie van de Vermibo Afterparty met onder andere muziek van Jeroen van der Boom. Ik zou het leuk vinden als je toch luistert. Ga even naar de Rijnmond app en laat weten wat jouw hoogtepunt was van afgelopen week. Kom ik er zometeen op terug na het nieuws. Hier is Mario Kwijtaal.
11: Ridderkerk moet het voorlopig doen zonder een aantal bronzen beelden. De gemeente heeft ze weggehaald nadat er meerdere pogingen zijn gedaan om beelden te stelen. Dat mislukte met een zonnewijzer in iemands tuin, maar een beeld op een begraafplaats werd wel met succes gestolen. De gemeente Ridderkerk kan nog niet zeggen wanneer de beelden weer terugkomen. Twee Nederlandse toeristen die vermist worden na de overstromingen in Nepal waren op bedevaart naar Tibet. Ze waren net onderweg terug naar Nepal toen ze werden verrast door de modderstroom. Sinds dat moment is er geen contact meer met ze geweest. De organisatie die de bedevaartsreis organiseert heeft nu contact met de familie. Er is ook nog een derde Nederlandse vermist. Dat is een vrouw die naar Nepal is geëmigreerd. Nederlandse hulp voor Venezuela en Colombia na de aardbevingen daar moet via Aruba en Curaçao lopen. Daar ziet staatssecretaris Van den Burg kansen voor. Nederland wil helpen bij de wederopbouw van de landen die ook belangrijk zijn voor Aruba en Curaçao. Daarom wordt gekeken hoe hulp vanuit Europa via de eilanden terecht kan komen bij mensen die het nodig hebben. En op het vliegveld van Rome is een Chinese vrouw opgepakt. Ze probeerde ruim 100 verpakkingen met gelukskoekjes te smokkelen. maar er zaten geen briefjes met Chinese wijsheden in. Elk koekje was gevuld met een paar gram cocaïne. Ze was onderweg naar Taiwan toen drugshonden aansloegen op haar bagage. Ze probeerde de geur nog wel te maskeren met koffie en tandpasta, maar dat mislukte. In totaal had de vrouw zo'n 5 kilo coke bij zich. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
13: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
13: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
14: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: De Vrijmibo Afterparty.
1: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Daan Overveld. Radio met een grote R.

0: Jij bent zo in de Vrijmibo Afterparty van Radio Rijnmond. Hartelijk vrijdag weer. De Vrijmibo Afterparty is begonnen, de laatste voor de maand augustus. Mijn naam is Daan. Fijne week gehad weer. Het is wel echt de allerlaatste dag van de zomervakantie in de regio. Dus misschien gaan de kinderen wel weer naar school na dit weekend. Of je hebt mazzel en je gaat zelf nog op vakantie. Lekker buiten het hoogseizoen. Heel slim gedaan. Net voor het nieuws van 7 uur vroeg ik je om jouw absolute hoogtepunt van de week naar me op te sturen via de Rijnmond-app. Als het een beetje mee zit, krijg je een soort Feel Good Friday. En er is een heleboel binnengekomen. Vind ik leuk. Matthijs, bijvoorbeeld uit Dirk Zand, luistert mee. Superleuk. Jij had een hoogtepunt.
1: Yo, Daan.
0: Hallo.
1: Wat het mooiste was afgelopen week, ik heb weer mijn radioprogramma mogen maken na een grote dikke storing.
0: Nou, kijk, dat is een collega met zijn radioprogramma terug. Dat is fijn. Leuk om te doen. Ja, ik doe dit ook met heel veel plezier. Dus fijn dat het voor jou ook zo loopt, Matthijs. Max uit Bergshoek heeft zich ook gemeld.
2: Ik heb door omstandigheden nooit kunnen studeren en nooit mijn middelbare school af kunnen maken. Maar ik heb nu eindelijk de keuze gemaakt om alsnog te gaan studeren. En deze week is mijn aanmelding eindelijk rondgekomen. Dus ik mag volgende week leuk beginnen met mijn studie.
0: Ja, hoogtepuntje. Hoogtepuntje, man. Fijne studie alvast, natuurlijk. Kunnen we alleen maar aanmoedigen, toch lekker door blijven studeren. Maar denk er nog even niet aan, want het is weekend. Je moet niet natuurlijk te veel vooruitlopen op de zaken. Cora uit Zwartewaal hebben we vaker al gehoord op Radio Rijnmond. Heeft volgens mij ook een hele leuke dag achter de rug.
3: Mijn topmoment van de week was toch zeker gisteravond. Het KNMI voorspelde regen, onweer. Maar niets van dit alles. Ik kon gewoon gezellig al mijn collega's van de Hoekse School bestuurskantoor ontvangen in mijn tuin voor een heerlijke, gezellige barbecue.
0: Kijk, dat is lekker. Dan ben ik vooral blij voor je dat je het niet vanmiddag hebt gedaan. Want tandjes, wat een regen was dat ineens, hè? Dat je gisteren in 28 graden gewoon lekker buiten kan barbecuen. Vandaag rennend door de regen door de stad. Dus dat is fijn om te horen. Mijn persoonlijke hoogtepunt van deze week. Ik heb afgelopen woensdag uitgeslapen tot 2 uur 's middags. Is niet heel gezond, ik weet het. Maar ik vind het wel leuk om te doen. Gewoon lekker lang blijven liggen. Dat de hele wereld al is opgestart. Iedereen gaat zijn gangetje. Je doet de gordijnen open. Je ziet de auto's al rijden. Mensen zijn klaar met hun vroege dienst. Het is een trucje dat ik heel lang geleden heb geleerd om zo lang te blijven liggen. Hoe doe je dat nou? Nou, de truc is om er niet bij te zeggen dat je 4:30 vannacht pas in bed lag. Dat is ook niet heel handig om te doen misschien. Maar goed, het weekend is begonnen, dus dan mag het. Fijn dat je erbij bent. Dit is de Vrijmibo Afterparty live vanuit de Doelen. Misschien ga je nog wel naar Billy Corgan dit weekend trouwens van de Smashing Pumpkins hier. Ik heb zo fijne muziek van de Bausa. En eerst is dit Racy.

0: Volgens mij hebben we allemaal wel eens iets gedaan dat totaal niet bij de tijd van het jaar past, toch? Dat je boerenkool eet terwijl je buiten wegsmelt in de hitte bijvoorbeeld, of een frisse duik in de zee neemt rond Sinterklaas. Met muziek schijnt dat net zo te werken, hè? Stel je eens voor, je zit in Noorwegen, het is min 20 buiten, je zit voor de kachel in een zachte hoodie te rillen van de kou, terwijl je neefje al de hele dag aan het sneeuw scheppen is buiten. Zelfs dan schijnt het nog te lukken om een fijne zomerhit te schrijven. De mannen van de Bousa deden het begin dit jaar een zo zomers mogelijk liedje maken om aan die koude winter te ontsnappen in hun vakantiehuisje in de fjorden. Magnetic, hoor je?
1: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
2: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: En hier is nog meer fijne muziek van Mai Tai.

0: hele fijne muziek van Destiny's Child en de Vremibo Afterparty. Survivor hoorde je. Daarvoor nog Shania Twain, Man I Feel Like a Woman. Dit is Radio Rijnmond, mijn naam is Daan. En zometeen kun je weer meedoen met mijn vakantiespelletje Vertaal het Verhaal. Het is je laatste kans om mee te doen, dus ik zou het heel leuk vinden als jij de puzzel vandaag wil oplossen. Het enige wat je nodig hebt is een beetje kennis van muziek die je op Radio Rijnmond hoort. Een talenknobbel is net zo nuttig. En de Rijnmond-app kun je ook gebruiken, want daarmee stuur je zometeen het goede antwoord door.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eerst heb ik fijne muziek van Double Trouble en Rebel MC voor je.
2: Cut, tell me something. You can play a beat.

0: Radio Rijnmond. Het beste van de jaren 80, 90 en nu. En dat natuurlijk ook crisscross door elkaar. Hoor je net een beetje met Miles Smith, Now Horan, Drive Safe uit dit jaar. Daarvoor terug naar de jaren 80. Double Trouble, Rebel MC, Street Tough. Ja, ik heb even een Italiaans muziekje erbij gepakt. Hier zo. Herken je het? Het is tijd voor Vertaal het Verhaal. Dat is het spelletje dat je al de hele maand augustus in dit radioprogramma hoort. Vandaag reizen we naar het land van de Pronto. En de kleurrijke dorpjes aan de kust bij Cinque Terre. En natuurlijk van AS Roma. Italië. Vertaal het Verhaal. Dat is een soort puzzel in twee delen. Ik heb de tekst van één Italiaans liedje vertaald in het Nederlands. En die op laten lezen door een gorddroge stem. Daarna laat ik je drie liedjes horen die mogelijk die tekst bevat. Maar ja, welke precies? Dat is aan jou om te vertalen. Goed opletten. Dit is de in het Nederlands vertaalde tekst.
1: Vliegen. Oh, oh. Zingen. Oh, oh, oh, oh. In het blauw geschilderde blauw. Blij om daarboven te zijn.
0: Heb je het onthouden? Die tekst zit dus verstopt in één van de drie liedjes waar ik zo meteen korte stukjes van laat horen. Misschien is het wel deze.
2: Si potrebbe cantarla più forte. Visto che sono in tanti, fosse così.
0: Ben je niet overtuigd van Eros Ramazzotti, Sebastasse, una canzone? Dan kan het ook deze zijn.
3: Ah!

Zeg het maar, welke vertaalde tekst hoorde je terug in één van deze drie liedjes? Was het Eros Ramazzotti, Sebastiasse una canzone, de Gypsy Kings, Volare of misschien wel Laura Pausini, La Solitudine? Laat het zo snel mogelijk weten via de Radio Rijnmond-app. Dan kun jij zo meteen misschien wel meedoen aan Vertaal het Verhaal en een leuke prijs winnen. I have-

0: I gotta get to sleep.
1: Trust me. Trust me.
2: Schreef wat anders. The Art of Noise.
1: Trust me.
2: Paranoia.
1: Trust me.
2: Op Radio Rijnmond. Daarvoor nog Taylor Swift en Guus Meeuwis onder andere. Het gaat werkelijk maar alle kanten op. Dat is op zich ook gezellig. Net als met Anelsa uit Rotterdam misschien wel. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Goedenavond. Hoe is het met je?
3: Ja, goed hoor. Lekker weekend.
2: Ja, heb je een beetje een fijne vrijdagavond?
3: Heerlijk.
2: Nou, superleuk dat je eventjes inbelde.
3: Starten we met Rijnmond.
2: Heel goed. Zo hoort het toch?
3: Ja.
2: Fantastisch. Leuk dat je eventjes mee hebt gedaan aan Vertaal het Verhaal. Mocht je net inschakelen, ik leg het spelletje nog even één keer voor je uit. Het thema van de dag is Italiaans. Ik heb een klein stukje van een songtekst uit het Italiaans laten vertalen naar het Nederlands. En dat wordt dan voorgelezen door een hele droge stem. Let goed op wat deze let op wat de droge stem zegt. Dan heb ik daarna de tweede opdracht voor je. Goed opletten, Anelsa. Hier is die.
4: Vliegen.
3: Ja, dankjewel.
4: Oh, oh. Zingen, oh, oh, oh, oh. In het blauw geschilderde blauw. Blij om daarboven te zijn.
2: Jij hebt het gehoord?
3: Ja, blauw, blauw.
2: Hoe is het met jouw Italiaans eigenlijk?
3: Poccobello.
2: Ja, precies. Er zit een beetje Spaans bij, heb ik het idee. Maar dat vergeven we je.
3: Ja, sorry.
2: Maar er zijn natuurlijk heel veel fijne Italiaanse liedjes gemaakt die we ook op Radio Rijnmond draaien. De vraag die ik aan jou stel, en ik hoop dat je goed geluisterd hebt. Welke van de drie liedjes waar je zometeen een kort fragment van hoort... bevat het origineel van de tekst die je net hoorde? Er zijn drie opties. De eerste is Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone.
5: Si potrebbe cantarla più forte.
2: Nou, vind je het leuk?
3: Ja.
2: Nou, het zou ook nog zomaar de Gypsy Kings en Volare kunnen zijn.
5: Volare!

0: Nou, Daan, het is vrijdagavond. Ik ga voor Eros.
1: Je gaat voor Eros?
0: Ja.
1: Oh, dat is niet goed helaas.
0: Oh, nee.
1: Oh, nee. Vliegen, oh, zingen, oh, in het blauw geschilderde blauw. Volare, oh, cantare. Ja, als je het eenmaal hoort, is het makkelijk, hè? Als je het hoort, dan heb je het zo gehad. Ja, ach, nou goed.
0: Dat is ook zo. Nou, leuk om meegespeeld te hebben.
1: Dat is fijn. Als troost ga ik er voor je draaien.
0: Oh, nou, dankjewel, Daan.
1: Geen enkel probleem.
0: Feliz weekend.

0: Hey Daan.
1: Ja, goedenavond.
0: Wat leuk, wat een leuk Italiaans liedje heb je gedraaid.
1: Dank je.
0: Maar heb je misschien nog iets leukers, iets zomers?
1: Nou, kan voor gezond worden.

0: zometeen nog veel meer Vermibo Afterparty met onder andere twee oude rockers en zomerhits.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
0: 8 uur geweest, de Vremibo Afterparty op Rijnmond. En wist je dat Never Be Clever van Herman Brood en Crazy van Aerosmith heel mooi in elkaar overlopen? Als je me niet gelooft, even een paar minuten blijven hangen. Eerst het nieuws met Mario Kwaitaal.
7: Bij een controle van een Duits voertuig moest vanmiddag in Ridderkerk een politiehond in actie komen. De bestuurder ging er vandoor toen agenten hem aan de kant wilden hebben. Die achtervolging eindigde bij Ridderkerk, waarna de bestuurder rennend wist te vluchten. In de auto vond de politie meerdere pakketten met iets wat leek op drugs. Een speur ontrook de verdachte en dook de sloot in. Daar beet hij de man in zijn been voor hij werd aangehouden. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is vanmorgen geveld. Het heeft zo'n €8 miljoen opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen bij Damen Shipyards. De Nederlandse staat betaalde daaraan mee, maar er is misschien ook bij gefraudeerd. Feyenoord heeft meerdere supporters herkend die betrokken waren bij de vuurzee in het uitvak van Cambuur vorige week. Het gaat om enkele tientallen supporters die nu hun uitkaart kwijtraken en een stadionverbod krijgen in de Kuip. Het gaat niet alleen om mensen die het vuurwerk hebben afgestoken of gegooid, maar ook mensen die bijvoorbeeld een vlag omhoog hielden om alles af te schermen van de camera's. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Bij de kerk kregen ze een tip waar die klok nou was.
8: Inkoopbedrijven voor metalen. En die kreeg gisteravond om 11 uur een appje, een foto van... Ik heb een kerkklok. Dat was hem. De eigenaar van het bedrijf die zei ook gelijk... helemaal geen probleem, die klok is voor jullie.
7: De aanbieder had ook zijn naam, adres en rijbewijsnummer achtergelaten bij het metaalbedrijf. Dus hij kan binnenkort ook een bezoekje van de politie verwachten. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam... voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade... voor het perfecte kleuradvies.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen... en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd... terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Behrens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkens Verf. Kom snel langs in onze winkel.
10: Wat doe jij als je de sirene hoort?
11: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
10: En wat als je geen verbinding hebt?
11: Dat is een goeie.
10: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Dit is Radio Rijnmond. De Vrij Mibo Afterparty.
10: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is...

zei toch dat het mooi zou klinken? Herman Brood, Never Be Clever. Dan nog Aerosmith, Crazy. Er meteen achteraan. In de Vrij Mibo op Radio Rijnmond. Fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Daan Overveld. Nog even één uurtje erbij voordat we het weekend officieel gaan inluiden. Zometeen doen we dat met Laurens Krans. Kun je kennen als feest-dj Laurens. Treedt regelmatig op hier in de clubs in Rotterdam. En we gaan samen even nadenken over wat nou de beste zomerhit is van 2026. Ja, dat zijn toch behoorlijk wat kandidaten onderhand, hè? Wat denkt hij ervan? Je hoort het binnen nu in een paar minuten op Rijnmond na muziek van Jackie Wilson. En hier is Sabrina Carpenter. Nou, hier.

0: Nielsen Band, Reed Petit. Met daarvoor nog Sabrina Carpenter en Espresso. De maand augustus die zit er bijna op, de zomer loopt op zijn einde. En dat is een mooi moment om de balans op te maken. Wie had dit jaar bijvoorbeeld de allerbeste zomerhit? Dat ene nummer waar je net even beter op kon dansen. Of waar je scharrel aan de Costa Brava zo lekker Spaans op kon zingen. We hebben een aantal kandidaten geselecteerd. En hier om ze te duiden is niemand minder dan Rotterdam's finest DJ Louden.
1: Goedenavond allen, ten samen.
0: Goedenavond. Vanuit de auto, heb je een klus gehad?
1: Nee, ik ben onderweg naar een leuk feestje.
0: Ah, dat is gezellig. Even een resume voor de mensen die jou niet kennen. Jij

0: Draait al jaren in het Rotterdamse nachtleven. In de Ziggo Dome heb je gestaan. Dutch Valley, Tino Martin in het voorprogramma. Jij weet wel een beetje wat de mensen leuk vinden, toch?
1: Dat hoop ik, ja. En aan de mensen te zien als ik voor hun neus sta, dan lachen ze niet om mijn gezicht, maar wel om mijn plaatjes die ik draai. Dus nou, ja, dat denk ik wel, ja.
0: Daar gaat het om. Dat is het belangrijkste.
1: Ja, zeker.
0: Het concept zomerhit, dat hoor je vaker voorbij komen in deze tijd. Maar wat denk je dat een zomerhit nou echt een zomerhit maakt? Is daar een soort checklist voor die je af kan strepen?
1: In mijn geval is het zo, denk ik, dat het dansbaar moet zijn. Maar waar ook mensen absoluut keihard op mee kunnen zingen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Summer Jam, dat was volgens mij even uit mijn hoofd 2003. Ja, daar kon iedereen lekker op dansen, maar daar kon ook... Dat blijft in je hoofd hangen, dat deuntje blijft in je hoofd hangen en iedereen kon het ook meezingen. Dat moet volgens mij de checklist zijn, dus dansen, meezingen of mee kunnen neurien en gewoon een lekker biedje.
0: Nou, weinig aan toe te voegen. Je hebt een aantal kandidaten meegenomen voor dit jaar. We gaan ze even één voor één af. Dit is de eerste.
2: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog één vandoor.
0: Ik ga bijna zelf meezingen nu.
1: Ja,
0: nou, het gaat bijna vanzelf inderdaad. Nederlandstalig, dat is weer helemaal hip afgelopen zomers. Heeft dat denk je te maken met die meezingtrend die je uit zit te leggen net?
1: Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat het zijn allemaal leuke... weet je wat ik altijd zeg? En dat klinkt misschien heel negatief. Maar je hebt ook een hele lange tijd allemaal van die Nederlandse zeurmuziek gehad. En nu is het gelukkig allemaal lekker vrolijk.
0: Het is inderdaad niet de enige. Rutger van Barneveld bijvoorbeeld heeft ook een soort zomerhit. Die met Justin Wild lijkt te concurreren wel om de eerste plek.

0: Ja, die lijkt echt een beetje om Justin de Wild heen te draaien, heb ik het idee. Toch klinkt hij ook weer heel anders.
1: Ja, zeker. Maar ook wel weer een beetje hoenpapa-gehalte. Je kan lekker hossen met z'n allen. Je slaat een biertje achterover en je doet de schouder, je pakt de schouder van je buurman vast. En je staat lekker mee te lallen. Nou ja, wat wil je nog meer?
0: En wat denk je dan dat beter werkt op feestjes? Dit vraag ik ook voor mezelf. Rutger van Barneveld of Justin de Wild?
1: Het is echt 50-50. Mag ik dat zeggen? Ik ga het nog niet verklappen wat mijn persoonlijke favoriet is, maar het is echt om het even. En mensen zijn ook om alle twee even enthousiast. En ze zijn volgens mij nog steeds niet Justin de Wild en Rutger van Barneveld moe. En dat is ook wel lekker.
0: Nee, Rutger die is zichzelf ook in ieder geval nog niet vergeten.
1: Nee, maar die is zichzelf nooit moe.
0: Nee, maar die heeft ook alweer een tweede liedje uitgebracht, hè?
1: Zeker.
2: Ik hou van zomer, zon en strand. Daar ergens in het buitenland.
0: Ook een beetje dat hoempapa, hoempapa.
1: Ja, zeker. Deze plaat heeft hij echt jaren geleden al uitgebracht. En die brengt hij nu gewoon opnieuw uit. Omdat een hele hoop mensen er toch om vroegen. Dus ja, hopelijk voor hem wordt dit net zo'n krijter van een hit als een vorige.
0: Nou precies, gewoon lekker mee op het succes van Zwoele Zomernachten. Dan kom je er wel. Iets heel anders dan. Je hebt ook een ander liedje ingestuurd dat heel anders klinkt. Net zo zomers. En dit is ook een internationale hit geworden.
1: Zeker.

0: Ja, het is toch een soort ander zomerstintje dat je hier vindt. Wat maakt het dan toch een zomerhit, Laurens?
1: Ja, nou, het is een beetje van die lekkere disco-vibes. En daar gaat iedereen tegenwoordig toch wel heel erg lekker op. Ik weet niet hoe vaak jij nog in de kroeg komt, maar mensen zingen dan toch altijd lekker mee. En het is lekker dansbaar, vrolijk gitaartje. Daar ga je lekker op als je een cocktailtje in je hand hebt en je staat lekker te swingen ergens op een beachclub.
0: Ja, nee, ik ga nooit naar de club trouwens. Nooit. Luisteren mensen mee, dat mag ik niet toegeven officieel. Hè?
1: Oh, echt niet?
0: Nee, natuurlijk wel. Nee, ik snap hem wel. Internationaal scoort hij ook al goed. Is ook al een paar keer viral gegaan volgens mij. Dus dan hebben we zo 3 kandidaten. Allemaal Nederlands, dat is ook leuk. Kom zelf nog uit de tijden dat Shawn Mendes en Camila Cabello echt die zomerhits hadden. Senorita, die ken je misschien nog wel.
1: Ja,
0: is ook
1: zeker.
0: Een paar jaar geleden. Die scoort ook al goed. Dat is dan natuurlijk meer de zwoele kant. En dit gaat voor het uptempo, hè?
1: Ja, dit is wel allemaal inderdaad wel een stevig beatje erin, ja. Maar vertel mij dan, is er iets anders nog gezelligers waarvan jij denkt, wat vind jij jouw ultieme zomerhit? Ik draai hem om. Wat is jouw ultieme zomerhit?
0: Oeh, ik persoonlijk. Ik kom uit 2003, dus Summer Jam heeft voor mij altijd ook wel iets bijzonders gehad. Dat is toch een soort van mijn geboorte zomerhit. Senorita vond ik heel leuk. Misschien dat ik dan bij Meu en Major Lazer uitkwam. Lean On.
1: Ah, ja, dat zou ook nog kunnen. Waar ik aan gelijk als zat te denken, waar jij misschien wel voor zou kunnen kiezen, is I Say Jopego.
0: Ja, 2011. Michel Tello.
1: Nou, ja.
0: Zeker.
1: Dat is ook zo'n lekker zomerhitje waar je een dansje bij hoort.
0: Maar zo heeft elk jaar wel een eigen zomerrit, hè? En kun je gewoon die generaties bij elkaar koppelen. Laurens, van de 3 liedjes die je net noemde, als je er 1 zou mogen kiezen die voor jou het beste werkt, welke wordt het dan?
1: Dan wordt het Cheerio van Justin de Wild.
0: Je klinkt
1: natuurlijk
0: heel overtuigd. Gaan we die voor je draaien?
1: Ja. Dankjewel.
0: Veel plezier bij je klus, hè?
1: Dankjewel, groetjes.
0: Hoi.

0: Of nou de jaren 80, jaren 90 of nu is, Radio Rijnmond heeft het allemaal voor je met Jocelyn Brown, Somebody Else's Guy. Daarvoor nog de zomerhit van dit jaar, volgens DJ Laurens, Justin Wild en Cheerio.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: En wil je nou meer jaren 80, dan heb ik nu ontzettend goed nieuws voor je. Dit is die plaat van de Pogues, die begint als een soort slow jam. Beeld het je maar even in. Zometeen over een uurtje zit je in de auto onderweg naar een bar. Je proeft de mojito al een beetje. Of twee, of drie. Maar daar rijd je niet meer terug natuurlijk. De temperaturen gaan nog één keer richting de 30 graden. Het zomert na. Je zit met de liefde van je leven op een terras. En jouw soundtrack van dit moment

Of is dit dan de zomerhit van dit jaar? De keuze is reuze. Alex Warren, Fever Dream. In de Vrijmibo Afterparty op Radio Rijnmond. Als je een beetje sportliefhebber bent, zoals ik, dan had je gisteren rond 6 uur of al vrijgenomen en zat je thuis voor de tv met de UEFA op je beeldscherm. Of je had je telefoon even gepakt, stiekem bij de koffieautomaat op werk. Want we weten het, hè? Wie komen er naar Rotterdam om in de Champions League tegen Feyenoord te spelen? Gisteren werd het bekend. En het zijn pittige tegenstanders, hoor. Inter komt naar de Kuip. FC Porto is in Rotterdam-Zuid te vinden. RB Leipzig uit Duitsland komt. Como uit Italië bij het Comomeer. Allemaal gaan ze richting Rotterdam-Zuid. De uittegenstanders, dat is ook geen kattenpis. FC Barcelona, gaan we naar het stadion toe in Barcelona. Real Betis, Sevilla. Nog een keer naar Spanje. Dan maken we nog een ritje naar Turkije. Galatasaray, Viking. FK, dat is in Noorwegen, dus echt alle kanten op in Europa. Wat we natuurlijk hopen is dat we die tussenronde en misschien zelfs de achtste finale weer kunnen halen. Want je hoopt natuurlijk eigenlijk dat al die buitenlandse tegenstanders ook kennis kunnen maken met onze gebruiken. Dan weet je al welke kant het op gaat, toch? Hoe meer doelpunten en hoe meer we dit kunnen zingen, hoe beter. En je hoort Dennis en Dennis ook komend weekend weer bij Feyenoord ADO komende zondag.

Radio Rijnmond met Christina Aguilera, Missy Elliott en Car Wash. En daar nog even dit. Met het weekend voor de boeg sla ik nog één keer de krant open voor het belangrijkste nieuws. Wat er precies belangrijk is, daar ben ik zelf wel nog niet helemaal over uit. Echte dierenliefhebbers die weten dat een huiskat normaal gesproken 18 tenen heeft. Dat zijn er al een boel. In Amerika is er nu eentje geboren met maar liefst 29 tenen. Het arme beest heet Erebus Anomaly. En is een Maine Coon. Die schijnen vaker last te hebben van dit soort afwijkingen. Hij heeft nu een nieuw wereldrecord in handen. Ik snap wel meteen waarom katten zo makkelijk op hun teentjes getrapt zijn. Innovatie in de keuken, dat is altijd leuk. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft koekjes op de markt gebracht die voor een groot deel bestaan uit plastic afval. Hoe ze het precies maken, dat is ingewikkeld, maar alle afvalstoffen worden omgezet in proteïne. Dus het is niet giftig en juist heel gezond. Het idee is om afval en voedseltekorten tegen te gaan. Koekjes die naar afval smaken zijn trouwens ook al te koop. Die noemen we hier gewoon pepernoten. Dan nog nieuws uit de regio. In het Erasmus MC kun je steeds vaker naar je favoriete muziek luisteren terwijl je geopereerd wordt. Het genre maakt niet uit, alles tussen rock en klassiek is mogelijk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het goed is voor de patiënt en dan vooral tegen stress en slapeloosheid. Dat is grappig, ik werd zelf ook ooit geopereerd met muziek in de kamer, toen werkte het totaal niet. Nog steeds geen idee hoe dat kan eigenlijk. Jo, dan koop ik nog liever pepernoten in augustus op dit tempo. En daar nog even dit.

0: jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Kun je het geloven? 25 jaar geleden dat deze plaat uitkwam. Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Nog veel ouder, 1983, is Circus Custers. Wie kent het nog? Verliefd. Ook te horen in de Vrijmibo Afterparty op Radio Rijnmond. Zit er bijna op, het weekend staat op het punt van beginnen. Kleine reminder nog dat je komende zondag nog kan genieten op al onze kanalen van de Rijnmond Run met Fijsa en Rijntjan. Die hebben daar een fantastisch evenement van gemaakt. Morgen dus de Stadsderby, Excelsior tegen Sparta. En dan komende zondag nog ADO Den Haag dat het opneemt tegen Feyenoord. Dat gezegd hebbende, mijn tijd bij de Vrijmibo Afterparty zit erop. Betekent natuurlijk niet dat het programma stopt, zeker niet zelfs. In september hebben we een nieuwe naam, een fantastische naam die het over gaat nemen. Eigenlijk moet ik haar met een beetje grandeur aan je voorstellen, heb ik het idee. Dames en heren, alles ertussenin mag ik een heel groot hartelijk applaus voor de enige echte Floor Hoogstad!
1: Wat een wonderschoon hartelijk welkom is dit, hè?
0: Was dit groot genoeg?
1: Ja, te groot misschien wel. Nu ga je heel erg hoop inpraten bij mij. Dus ik vind het toch ook best wel een beetje spannend.
0: Ja, maar dat kun jij, Floor.
1: Ja, ik kan het. Dus voor mij vooral een stukje van techniek, dat lullen komt wel goed.
0: Ja, dat komt wel goed. Superleuk dat je het gaat doen. Je bent een echte Rotterdamse tante. Dat helpt natuurlijk ook ongetwijfeld mee. Weet je al een beetje wat je gaat doen komende maand?
1: Zeker. Ik ga een van mijn collega's, begreep ik, terwijl ik het allemaal aan het voorbereiden was, een beetje nadoen. Kenny Tenzer heeft jullie ook al meegenomen in de nachtsferen van het Rotterdamse leven. Maar ik ga het net een beetje anders doen. Want wat is er loos in de Rotterdamse uitgaan zien? Ik weet het niet, want het moet gewoon leuk en geweldig en fantastisch zijn. Maar de gemeente werd een beetje tegen. Nou, zussen en zo, zeker clubs sluiten de deuren. Waar gaat het mis? Dus dat gaan wij onderzoeken de komende maand.
0: Zo, dat is een heuse onderzoeksjournalistiek die je uit gaat voeren.
1: Ja, ik hoop het. Maar het grootste en het belangrijkste ding, als je het mij vraagt, is vooral de mensen laten zien hoe fucking leuk het uitgaansleven is.
0: En zo is
1: ik
0: het maar net.
1: Ik ga er in ieder geval van genieten. Dat kan ik je wel vertellen. Misschien sport je me nog in de stad.
0: Ja, precies. En dan denk ik echt tot een uur of 3, 4. Wat gaat het worden?
1: Ik ben meer zo iemand die de zon ziet opkomen. Dus wat dachten we van een uurtje of 6?
0: Alle tijd in ieder geval. Hartstikke leuk. Maar je bent wel uitgeslapen voor volgende week, hè?
1: Dat beloof ik. Zeker.
0: Nog een keer een hartelijk applaus voor de nieuwe presentator van de Vrijmibo Afterparty, Floor Hoogstad! Fijn weekend.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
6: Spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Bierensverf. Ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
8: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: Goedenavond, het is 1 minuut over 9. Je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaithaal. Bemanning van een vrachtschip dat al maanden in Rotterdam ligt, heeft eindelijk achterstallig loon gekregen. Daar moesten ze al sinds mei op wachten. Al die tijd lag het schip aan de ketting in de haven van Rotterdam. Ze konden betaald worden omdat het schip vanmorgen onder de hamer ging. Dat leverde zo'n 8 miljoen euro op. Het schip was van een Griekse rederij en was vorig jaar nog verduurzaamd bij Damen Shipyards. Bij een controle van een Duits voertuig moest vanmiddag in Ridderkerk een politiehond in actie komen. De bestuurder ging er vandoor toen agenten hem aan de kant wilden hebben. De achtervolging eindigde bij Ridderkerk, waarna de bestuurder rennend wist te vluchten. In de auto vond de politie toen meerdere pakketten met iets wat leek op drugs. Een speurhond rookte verdachte en dook een sloot in. Daar beet hij de man in zijn been voor hij werd aangehouden. Het minderheidskabinet heeft er een crisis van gemaakt als het gaat om de gesprekken over de begroting, zegt pro-leider Jesse Klaver. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuiniging van 6 miljard euro op de sociale zekerheid van tafel gaat. D66 en het CDA willen pro daarin tegemoetkomen, maar de VVD niet. Zondag gaan de gesprekken weer verder. En twee Nederlandse toeristen die vermist worden na de overstromingen in Nepal waren op bedevaart naar Tibet. Ze waren onderweg terug naar Nepal toen ze werden verrast door de modderstroom. Sinds dat moment is er geen contact meer met ze geweest. De organisatie die de bedevaartsreis organiseert heeft nu contact met de familie van de twee. Er is ook nog een derde Nederlandse vermist. Dat is een vrouw die naar Nepal is geëmigreerd. Het weer. Vanavond is het even droog, maar vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat, het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
10: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar Rijnmondveilig.nl.
11: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
11: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
13: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Non-stop de lekkerste muziek.
14: Met een grote R.

0: Dit
1: is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Dit is een overzicht van het nieuws op Radio Rijnmond. Tientallen Feyenoord-supporters raken hun uitkaart kwijt en krijgen een stadionverbod in de Kuip. De club heeft ze herkend op camerabeelden uit Leeuwarden na het massale vuurwerk vorige week tegen Cambuur. Daarbij zijn ook mensen die bijvoorbeeld een vlag omhoog hielden om alles af te schermen. Een vrouw die 2 jaar geleden een zwaar ongeluk veroorzaakte op de A20 bij Maassluis heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen. Ze werd veroordeeld tot een taakstraf en mocht 3 jaar geen auto rijden. Dat vond ze te zwaar, maar het hof heeft de taakstraf nu vervangen door 3 maanden cel. Een juwelier in het centrum van Dordrecht is vanmorgen overvallen door 2 mannen op een fatbike. Ze reden bij de winkel naar binnen en hebben personeel en klanten bedreigd met een vuurwapen. Daarna hebben ze vitrines kapotgeslagen en zijn ze gevlucht met een onbekende buit. De man die vastzit voor de dood van een Schiedamse vrouw was volgens de Telegraaf ook betrokken bij een geruchtmakende vermissing uit 1998 in Brabant. Hij meldde zichzelf gisteravond bij de politie nadat de vrouw uit Schiedam dood in zijn tuin in Bokstel werd gevonden. De politie denkt sterk aan een misdrijf. En een kerkklok die deze week werd gestolen in Spijkenisse is weer terecht. Hij werd gisteravond aangeboden bij een metaalbedrijf in de buurt. Die heeft de klok aangenomen en de gegevens van de aanbieder opgeschreven. Daarna belde die de kerk en de politie. De klok gaat weer terug naar de kerk. Het weer. Vannacht komen er opnieuw buien met onweer. Het koelt af naar 16 graden. Morgen nog steeds nat. Het gaat flink waaien en het wordt 22 graden. Dat was een overzicht van het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.